0: Politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele week, Amazing 80.3 FM.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: Harry Potter wil weer eens met zijn kop in de krant.
1: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Volgende week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: En dan een klein beetje salamanderbloed.
1: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9 driekwart van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Volgende week natuurlijk op Radio West.
3: Als het in je hoofd haalt.
4: Incendio!

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele week, Amazing 80's. 89.3 FM.

0: Harry Potter wil weer eens met zijn kop in de krant.
1: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Volgende week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: En dan een klein beetje salamanderbloed.
1: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9 driekwart van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Volgende week natuurlijk op Radio West.
3: Als het in je hoofd haalt,
4: incendio!

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Quick Boys en Kloetingen. Rogier Veenstra, nu trainer bij Quick Boys, speelt tegen zijn oude club Kloetingen uit Zeeland. In de derde divisie B is het Noordwijk tegen RBC en FC Lisse in de thuiswedstrijd tegen Excelsior Maassluis.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele week, Amazing 80's. 89.3 FM.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

Het was kerstochtend 1961. Ik weet het nog zo goed. Mijn konijnenhok was leeg en moeder zei dat ik niet in de schuur mocht komen. En als ik lief ging spelen, dat ik dan wat lekkers kreeg. Zij wist ook niet waar Flappy uit kon hangen. Ze zou het papa vragen, maar omdat hij bezig was in dat fietsenschuurtje, moest ik maar een uurtje goed naar Flappy zoeken. Hij liep vast wel ergens op het gras. Maar ik had het hok toch goed dicht gedaan, zoals ik dat

weet. Het was eerste kerstdag 1961. Wij naar Flappy zoeken vader. Die zocht gewoon mee bij de bomen en het water. Maar niet in dat fietsenschuurtje, want daar kon die toch niet zitten. En ik schudde nee. We zochten samen, samen tot de koffie. De familie aan de koffie. Maar ik hoefde niet, ik dacht aan Flappy. En dat het 's nachts zo koud kon vriezen. Mijn hoofdje stil gebogen, dikke tranen van verdriet. Want ik had het hok toch goed dicht gedaan. Zoals ik dat elke avond deed. Ik was de vorige avond zelfs nog teruggegaan. Ik weet ook niet waarom ik dat deed. Ik had heel lang voor het hok gestaan alsof ik wist wat ik nu weet. Het was eerste kerstdag 1961. Er werd luidruchtig gegeten, maar dat deed me niet zoveel. Ik dacht aan Flappy, mijn eigen kleine Flappy. Waar zou die lopen? Geen hap ging door mijn keel. Toen na de soep het hoofdgerecht moest komen, sprak mijn vader uiterst grappig. Kijk Joep, daar is Flappy dan. En ik zie de zilveren schaal nog en daar lag hij in drie stukken. Voor het eerst zag ik mijn vader als een vreselijke man. En ik ben gillend en stampend naar bed gegaan. Heb eerst een uur liggen huilen op de sprei. Nog één keer scheldend bovenaan de trap gestaan. En geschreeuwd, Flappy was van mij.

weet dat nog zo goed. Vaders bed was leeg en ik zei dat zij niet in de scheur mocht komen. En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg.

Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de vijf grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tachtig drie FM.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport, zondagavond vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Van Uffelen. Dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan...

0: verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden, ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Heb jij hem ook al gezien? Wij hebben hem gezien met het hele team, stonden we net buiten. En Gwen die gaat hem straks ook nog even zien, hoop ik tenminste. Dat het lukt. Maar is het nieuws, Reinhard Roemer?
5: Bij een aanrijding tussen twee auto's bij het Kruithuisplein in Delft is een klein kind bekneld komen te zitten. De politie en brandweer hebben het kind bevrijd. Het slachtoffer raakte niet gewond. Dat was gisteravond. Een nieuwe islamitische middelbare school krijgt van de gemeente Gouda voor dit schooljaar geen onderkomen. Maar het schoolbestuur doet er alles aan om maandag alsnog deuren ergens te openen. Volgens de school hebben zich 30 leerlingen aangemeld. En de EOD, de explosieve opruimingsdienst Defensie, heeft gisteravond in de Topnaafstraat in Leiden verboden spullen in beslag genomen uit een garagebox onder een appartementencomplex. Eén verdachte is aangehouden. Om wat voor spullen het gaat is niet bekendgemaakt. Volgens de politie was er geen gevaar voor de omgeving. Meer regionieuws straks om 6:30 het andere nieuws.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Van Uffelen, Das is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
1: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
8: De hele week Amazing 80's. Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: De laatste dag van de Amazing 80's is aangebroken. Toch wel met een beetje pijn in het hart, want wat ontzettend leuk was deze week.
1: Het was een heerlijke week, maar laten we niet scheuren, want we hebben gewoon nog een hele dag een hele gave muziek. Optimistisch denken, Jorin.
0: Zo is het ook. Heel veel verzoekjes ook, die kunnen nog steeds binnenkomen hoor, vanwege vrijdag verzoekdag. Straks ga ik al de eerste draaien. Maar we hebben toch ook iets anders wat op dit moment bezig is, wat toch wel bijzonder is. Hij is ook nu zo'n beetje op zijn hoogtepunt.
1: Ja, het is echt gaaf. Ik had het nog nooit eerder gezien. Nee. En ik vond het heel bijzonder. Je voelt je altijd zo nietig.
0: Ja, ik kwam hier aan en ik keek om me heen en ik zag hem niet. En toen ben ik hier gewoon naar binnen gegaan. Ik dacht, het zal wel bewolkt zijn. Hij zal er wel niet zijn, hè? In ieder geval achter de wolken. Maar jij zei, nee, ho, ik weet waar die is. En kleine wolkjes ervoor, maar je kon hem echt wel zien.
1: Ik kon hem hartstikke goed zien. Ik reed de tunnel hieruit en dan rijd ik voor mijn gevoel altijd rechter tegenaan. Dat is echt zo'n momentje, oh, daar is die. En ja, het was heel gaaf om te zien.
0: Onze buitenpost, die is al buiten. Zie jij hem ook?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, ik ben rond aan het lopen, hier rondom het gebouw van West. Maar ik kan hem niet vinden. En ik heb net ook eventjes tips opgezocht van, waar moet je dan op letten als je die maansverduistering wil bekijken?
0: Oh ja, het gaat over de maansverduistering. Ja, goed dat je het zegt.
2: Ja. En toen zeiden ze ook op internet dat je uit moet kijken voor hoge gebouwen, want hij kan ook wat lager staan.
0: Jij staat best laag, hoor.
1: Ja.
2: Hij staat best laag, maar ik kan hem dus gewoon niet vinden.
1: Oh nee, oh, wat jammer. Is hij zo hard gedraaid al? Want het was echt een heel mooi bolletje in de lucht wat we zagen. Met inderdaad een donker stukje ervoor.
0: Ja, het is maar een gloed.
1: Het was een gloed, want dat is anders dan een nieuwe maan.
0: Ja, precies, inderdaad. Het was echt wel anders, ja. Ik kan je een foto sturen. Misschien helpt dat ook. Ja. Dat je hem dan in ieder geval hebt gezien. Maar het kan natuurlijk zijn dat er nu ineens wel wolken voor zitten.
2: Ja, wellicht. Of ik moet gewoon straks naar de optician na deze werkdag.
0: Ja, laten we dat sowieso ook doen. Gewoon voor de zekerheid. Zoek nog even verder, Gwen.
2: Ga ik doen.
0: En misschien hebben andere mensen wel geluk als ze even naar buiten turen en dan wel de maan zien. Laat het even weten, want ik vond het toch wel weer bijzonder. Eerst die zonsverduistering, nu een maansverduistering. We hebben alles wel gehad. Zo.
1: We hebben hem gezien en nu zijn wij Moon Sisters.
3: Vrijdag verzoekdag.
0: Ja, we hebben een verzoekje van Jan Keizer uit Zuid-Afrika. De eerste van vandaag. Ik heb hem nog niet gehoord deze week. Het was de laatste single samen als de formatie Wham. En daarna ging George Michael solo. Het gaat om The Edge of Heaven. En die mag niet ontbreken, zegt hij. Nou, bij deze. En wil je ook een verzoekje horen? Geef het snel door nog via 070-307-8080. Of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl.

0: prachtige Air Supply en All Out of Love. Ja, het is de laatste dag van de Amazing 80's. Ik denk, wanneer houdt ze nou op?
1: Al oud of adem ook.
0: Ja. Ik denk, dit duurt nog maar kort. Maar
2: mijn hart maakt wel een sprongetje bij dit nummer.
0: Prachtig, toch?
2: Ja, echt heel lekker. Fijn.
0: Mooi. En Reinoud, hoor je ook al. Heb je ook genoten van de maansverduistering?
1: Ja, ik heb net nog even over de schouder van Gwen zitten meekijken.
0: Oh,
1: maar
0: ja,
1: we konden hem allebei echt niet zien. En dat is anders dan, wat is het, een half uurtje geleden toen we met z'n drieën keken.
0: Ja.
1: Er waren gewoon wolken voor.
0: Nou, jammer.
2: Of hij was helemaal verduisterd.
1: Of we keken toch de verkeerde kant op. Ja. Ik denk dat hij helemaal verduisterd was. Dat was het. Want daar ging het om, toch?
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, serieus nieuws op de voorpagina van het AD. Dat blikt nog terug op die enorme ramp in Nepal en Tibet. De voorpagina, toch wel een indrukwekkende foto van een man die staat daar met zijn schoenen in zijn handen en met zijn voeten in de modder, ontredderd. Hij kijkt eigenlijk niet in paniek, maar meer van, jeetje, wat is hier gebeurd?
2: Gelaten.
0: Ja, inderdaad. Allemaal puin om hem heen en die enorme modderpoel. Het is een ramp van ongekende omvang, schrijft ook het AD, voor de bewoners. Natuurlijk vooral. Binnen enkele seconden kan een vloedgolf een compleet dorp wegvagen. Dat hebben we de afgelopen week wel gezien. Volgens experts is de oorzaak van de ramp een aardverschuiving. Een gletsjermeer hoog in de bergen, die kan dat veroorzaken. Ook in Europa. De krant die heeft daar toch ook even naar gekeken. Een expert waarschuwt ervoor dat het ook bijvoorbeeld in de Alpen kan gebeuren. Door het smelten van gletsjers ontstaat er hoog in de bergen nieuwe meren die een risico kunnen vormen. Wel worden die meren in de Alpen goed in de gaten gehouden. En als er gevaar dreigt, dan worden soms tunnels gegraven waardoor het water gecontroleerd kan wegstromen. Maar in de Himalaya, waar die ramp afgelopen week was, is dat vrijwel onmogelijk. En dus met fatale gevolgen.
1: Hoewel het nieuwe schooljaar bijna overal is begonnen en op het punt staat te beginnen, zoals in onze regio, hebben middelbare scholieren nog niet alle boeken gekregen. Leids Dagblad schrijft daarover. Het blijkt uit een peiling van ouderenorganisatie Ouders en Onderwijs. In de regio Noord zitten de leerlingen inmiddels al in hun tweede week. Toch meldt 1 op de 6 ouders dat hun kind niet alle schoolboeken heeft binnengekregen. In de regio Zuid mochten de leerlingen deze week al naar school. Daar moet zo'n 30% het zonder schoolboeken doen. En bij ons in de regio gaan de kinderen dus de komende week weer naar school. En ook hier heeft bijna 1 op de 3 scholieren nog niet alle schoolboeken. Ik zou dat niet erg vinden trouwens.
0: Heel veel leerlingen denk ik niet. Misschien zijn ze gestolen.
1: Hoe je dat kan.
2: En uit een museum in Wenen is gisteren een kostbare diamanten halsketting gestolen. Twee mannen sloegen tijdens openingstijd een vitrine stuk en ze namen de ketting mee en vluchten, meldt de Oostenrijkse politie.
0: Was het de Pink Panther?
2: Nee, het was niet die roze diamant inderdaad van de Pink Panther. En volgens de politie wisten de daders precies welk sieraad ze wilden stelen. Het ging namelijk om een ketting van het Franse juwelenhuis Van Cleef & Arpels. En die ketting bevat 673 diamanten. Het sieraad werd in 2015 nog in New York geveild en bracht toen ongeveer $4,3 miljoen op. En als we dat even omrekenen, is dat ongeveer €3,7 miljoen. Je om je nek mag hangen, om je hals.
0: Zou je het willen? Om je nek willen hebben hangen? Ik zou het niet eens durven, denk ik.
2: Nee.
1: Nee.
0: Het is niet voor ons weggelegd.
1: Moet je wel de hele tijd over je schouder kijken als je op straat loopt, toch?
0: Ja, dat doe ik sowieso al. Ja.

0: The Heat Is On van Glenn Frey. Jij was gelijk enthousiast.
1: Ja, dat was uit de film Beverly Hills Cop. En dat was zo'n fijne film met Eddie Murphy als Axel. Ik ben
0: F,
1: even,
0: volgens mij.
1: Ja, Axel F, inderdaad. En ja. dat was echt een hele stoere film.
0: Ja, en Jan Keijzer die reageert nog even op Wem. Dat was zijn verzoekje voor vrijdag verzoekdag. Wat een heerlijk begin met Wem. Met een kopje koffie en een echte stroopwafel uit Nederland. En dat terwijl die in Zuid-Afrika zit. Dat lijkt me ook een heerlijk begin van de dag. En Han die reageert ook nog even. Morgen, Jorinda, goed dat je het liet weten. Ik ben snel naar boven op het dak gegaan. Om nog te kunnen zien hier in Leiden. Daarna een volledige verduistering van de maan. Bewolking dus. Groet, Han.
2: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
3: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
4: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
3: Ook jij kunt helpen.
2: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
3: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
7: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
7: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
9: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
0: Het is bijna 6:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
10: Een nieuwe islamitische middelbare school krijgt van de gemeente Gouda voor dit schooljaar geen onderkomen. Maar het bestuur van het Novum Saeculum Lyceum doet er alles aan om komende maandag alsnog ergens in een pand te beginnen. Volgens de Goudse school hebben zich 30 leerlingen gemeld. Het ministerie van Onderwijs gaf groen licht voor de islamitische school, maar de gemeente is geen voorstander van de komst van de school. Onder meer omdat er geen geschikte klasruimtes beschikbaar zijn. Die ruimte is voor het schooljaar 2027-2028 wel beloofd door de gemeente Gouda. De EOD, de explosieve opruimingsdienst Defensie, heeft in de Topnaafstraat in Leiden verboden spullen in beslag genomen uit een garagebox onder een appartementencomplex. Om wat voor spullen het gaat is gisteravond niet bekendgemaakt. Rechercheurs, politieagenten, brandweermensen en ambulancemedewerkers kwamen naar de plek in Leiden toe. Volgens de politie is er geen gevaar geweest voor de omgeving. Eén verdachte is aangehouden. Bij een aanrijding tussen twee auto's in Delft is een klein kind bekneld komen te zitten. De aanrijding vond gisteravond plaats op de N470... ter hoogte van het Kruithuisplein in Delft. Politie en brandweer hebben het kind bevrijd. Het jonge slachtoffer kwam met de schrik en met hulp van de hulpdiensten dus vrij. En ook vanmiddag moet bijna overal in het land rekening worden gehouden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. Buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten. En bomen kunnen omwaaien, waarschuwt het Weerinstituut. Maar hoe denkt mijn bijna naamgenoot Reinhard van der Born erover, denk ik dan. Ja. Dan geloof ik het pas.
0: Ja, hij kaapt alles voor je weg, Reinhard.
11: Ja, ik hoef eigenlijk al niks meer te vertellen. Nee. Dankjewel, Reinhard.
0: Ja, laten we even bij gisteravond beginnen, ja. Reinhard. Want het was heftig genoeg voor mijn hond om bij mij te willen slapen. Ja. Dus we hebben heerlijk gezellig samen lepeltje gelegen. Maar het viel eigenlijk verder wel mee, toch, het onweer?
11: Ja, het viel in het westen uiteindelijk relatief mee. Al was het gisteravond toch eventjes behoorlijk heftig. Er trok een hele zware bui eigenlijk via zee. Zeeland, Zuid-Holland in. En die verdween daarna richting de Noordzee. En daarna kwam er eigenlijk niet veel meer achteraan. Maar goed, die bui die was er dan toch.
0: Hoe komt dat eigenlijk, dat het dan meevalt? Wat gebeurt er dan?
11: Nou ja, er waren gisteren twee onweerscomplexen. Eén die trok dus over het zuidwesten van Nederland. En een ander over de oostelijke helft van het land. Daar is het wel heel erg tekeer gegaan. Maar in het gebied daartussen gebeurde er heel weinig. Het is altijd zo, modelberekeningen laten van alles zien. Daar reageren wij op. Maar het weer heeft uiteindelijk gelijk.
0: Ja.
11: Dat is de echte versie.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, je doet ook maar wat eigenlijk.
11: Ja, ja. En soms word je dan toch weer verrast. En dat was ook zo. Want er zat best wel een grote strook met heel rustig weer boven Nederland. Die was door een enkel model wel ingetekend, maar steeds op een andere plek. Ja, je moet het doen met de gegevens die je hebt. Hè. En die buien ontstaan altijd heel laat. En dan pas weet je hoe het echt gaat. Nou ja, goed. Het onweer is er geweest. Ik zag tot 17 mm in de regio. Daarna is het rustig gebleven. Maar goed, er komt vandaag nog een dag. Het KNMI heeft inderdaad weer een code geel uitgegeven. Opnieuw vanwege zware onweersbuien. Die zijn er nu al. Die liggen boven Frankrijk. Die trekken naar het noorden. Nou, daar hebben we vanochtend nog niet mee te maken. De zon zit nu nog achter bewolking. Al is het boven onze hoofden relatief helder. Maar ja, die zon die staat nou helemaal in het oosten. En daar hangen de wolken. Vandaar dat ook op veel plekken de maansverduistering toch niet te zien was. Maar in ieder geval vanochtend dus af en toe de zon erbij. En dan vanmiddag die buien die vanuit het zuidwesten binnenkomen. En dat kunnen hele forse buien zijn met hagel, veel regen in korte tijd. Ook zware windstoten. Maar ja, dan zul jij vragen, Jorinda, komen ze ook hier?
0: Komen ze ook hier?
11: Ja, dat weten we pas aan het eind van de
12: goeie vraag.
11: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Maar ik denk het wel. Ja.
0: Oké, nou we gaan het zien.
13: Zie de maan schijnt door de bomen. Morgen staat u wild geraakt.
0: Heb je hem gezien?
11: Ik heb hem niet gezien.
0: Nee?
11: Nee, het was hier heel erg bewolkt.
0: Nou, we hebben nog een heel kort even een tipje van de sluier gezien. Van de maan die dus nu nog steeds een beetje verduisterd is. Gedeeltelijk, hè. Een kwartier later ging onze verslaggever naar buiten en toen was hij alweer weg.
11: Ja, toen zat de bewolking er ook al voor. Nou, het gelukkige met maansverduisteringen is dat ze wat vaker voorkomen dan zonsverduisteringen. Dus er komt zo weer een nieuwe kans.
0: Gelukkig. Ja. Dankjewel, Reina. Tot over een uurtje weer.
12: En tot zover het uitgebreid. De regio nieuws meer weten. Blijf luisteren. Er is ook nog verkeersinformatie, hoor ik net. Even. Luister maar.
0: Ja, zeker. Ineens is hij er. Goedemorgen.
14: Goedemorgen met Dennis.
0: Hoi Dennis, hallo. Het staat er nog vast al zelfs. Zo vroeg al.
14: Ja, er is een ongeluk gebeurd. Op de A12 richting Den Haag tussen de Meerne en Woerden levert dat op dit moment 20 minuten vertraging op. Maar dat loopt op. Twee rijstroken zijn daar dicht.
0: Dankjewel.
14: Hoi.
12: Of gebruik de app en kijk omroepwest.nl.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op

0: UB40 en Baby Tomorrow. En we krijgen nog een prachtige foto binnen van iemand die ook de maansverduistering heeft gezien. Caroline, vanmorgen om 5:30 in Leidseveen in Den Haag. En hij ziet er prachtig uit, hè?
1: Ja, het is echt heel mooi. Je ziet heel mooi dat inderdaad de maan, dat daar een bolletje voor zit.
0: Ja, inderdaad. Het is een soort van, hij geeft nog wel licht, het deel wat donker is. Maar gewoon op halve kracht.
1: Precies, het is anders. Het is anders.
0: Ja, echt heel grappig, inderdaad. Heb je ook nog een foto gemaakt ergens, nou, het afgelopen uur van de maan? Stuur hem even door naar 070-307-8080. En dat is heel knap, wij laten dat dan zien op de radio. Ja. Gisteren is de hele dag overleg geweest over de begroting van de landelijke overheid natuurlijk. Maar de regeringspartijen zijn er nog niet uit en de tijd begint te dringen om alles voor Prinsjesdag af te krijgen. D66 en CDA willen voor de begroting ook steun vinden bij de grootste oppositiepartij, PRO. Maar dat wil de VVD niet, zegt verslaggever Lars Geerts.
2: Daar is chagrijn over bij de andere twee coalitiepartijen. Uit die hoek horen we dat Heijnen en ook VVD-leider Jezogus een begroting aan het maken zijn alsof ze een meerderheid hebben, ook voor de komende jaren, maar niet willen accepteren dat de realiteit toch een andere is. En dat fundamentele gesprek, dat heeft plaatsgevonden en daar waren ze, zijn ze niet uitgekomen.
0: Dit weekend wordt er verder overlegd, want maandag om middernacht moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd.
1: Een beetje assenpoesterverhaal. En dat zo voor middernacht,
0: ja,
1: dat
0: ja.
1: Precies daar moet zijn.
0: Ja, en anders dan wordt Rob Jetten een monster, denk ik.
1: Ja, precies, dan verandert hij.
0: Wat gebeurt er dan?
1: Ja. In Scheveningen is gisteren Ratko Mladic overleden. De Bosnische Servische legerleider werd veroordeeld voor onder meer de belegering van Sarajevo en de genocide in Srebrenica. En in 1995 werden daar namelijk ruim 8000 Bosnische moslimmannen en jongens vermoord. Fons Ulrich, oud-rechter van het Joegoslavië-tribunaal, veroordeelde Mladic tot levenslang. En hij vertelt in Nieuwsuur hoe bijzonder die zaak voor hem was.
3: Het was natuurlijk een uitzonderlijke zaak. Vanwege zijn omvang, vanwege zijn complexiteit. En omdat dit ook typisch een zaak was waarin wij dachten recht te kunnen doen voor de slachtoffers in Bosnië. En dat ga je dan met grote precisie en nauwkeurigheid ga je dan zo'n proces in en houdt dat 5,5 jaar vol.
0: In Nieuwsuur ging het ook over spermadonor Simon. Het ministerie van Volksgezondheid wist in augustus 2017 dat hij een massadonor was. Zeker 120 kinderen verwekt. Tegen alle richtlijnen in is dat. Toch belandde hij 2 jaar later in een commissie die namens de overheid de donorwet evalueerde. Ties van der Meer van Stichting Donorkind kan er met zijn pet niet bij.
4: Ik vind dat onbegrijpelijk. Ik heb daar ook geen goed woord voor. Want donorconceptie is onderdeel van het medisch systeem. Zo'n man als deze zet het hele registratiesysteem vanuit die medische kant, die zet het op z'n kop. Die maakt dat compleet onbetrouwbaar. En je zou willen dat we daar inmiddels van hadden geleerd. En dat iemand bij het ministerie tussen 2016 of 2017 en nu had nagedacht, goh, misschien moeten we toch eens ook de menselijke kant gaan bekijken.
1: Het was een goede avond voor het Nederlands voetbal. FC Twente plaatste zich door een knappe comeback in Karabach voor de competitiefase van de Conference League. En Wout Weghorst was belangrijk met een goal in de verlenging. Hij kreeg daarbij hulp van boven, vertelde hij.
5: Hoe heb je deze avond ervaren en hoe zou je hem omschrijven?
6: Bijzonder. Bijzondere avond. Ik wil eerst iemand bedanken, maar dat is God. En de kracht en de energie die hij mij heeft gegeven nu hij mij heeft interviewd. Dat wil ik graag even kenbaar maken. En daar ben ik hem heel dankbaar voor.
1: En Twente won met 4-1. En ook Ajax plaatste zich voor de Conference League. Er viel een boel doelpunten in de arena. Het werd 5-3 voor Ajax tegen het Zwitserse Sion.
7: Vrijdag verzoekdag.
0: Ja, dat hebben we ook. Er is een verzoekje binnengekomen van Wil Floor. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor komende vrijdag. En dan vind ik het praatje van André van Duin wel toepasselijk. Als de zon schijnt, want hebben wij namelijk een mooie zomer gehad. Ik vind het een hele leuke artiest en ben vaak bij de revue geweest waar hij optrad met Frans van Duschoten. Het waren voor mij mooie tijden. Nou, om die her te beleven gaan we hem draaien voor jou, Wil. André van Duin en Als de zon schijnt.

0: helemaal eens met Wil Floor. Wat hebben we ontzettend mooie zomer gehad. En ja, dit is gewoon nog even nagenieten met André.
1: De Buitenpost.
0: Ja, de Buitenpost is deze week Gwen Ouwehand. Ja, voor jou ook alweer lekker vrijdag natuurlijk. En dat betekent dat je een mooie taak hebt vandaag.
2: Ja, en dit is altijd een van mijn lievelingstaken op zo'n dag. Ik bevind me op dit moment in een huis met rood tapijt en houten muren. En op die muren staan allemaal foto's en schilderijen die deze bewoonster zelf heeft gemaakt. Maar, Astrid, ook heel veel foto's en schilderijen van Elvis Presley.
3: Heel erg veel. Als het aan mij ligt, miljoenen. Ja. Maar dat is niet zo.
2: En waarom vindt u Elvis zo leuk?
3: Omdat ze een knappe vent is en een goede stem.
2: Ja, is dat vooral de reden dat het gewoon echt een lekker ding is om te zien?
3: Ja.
2: Ja. Dat. Ja. En het zijn allemaal foto's van hem in die cel, in die tijd. Toen hij nog leefde natuurlijk. Maar ook zie ik hier een foto van Astrid met Elvis.
3: Niet Elvis, hij heet anders. Maar hij komt uit Amerika.
2: Het is eigenlijk een beetje de nepversie van Elvis.
3: Maar hij heeft wel de bandleden die die spelen voor Elvis. Dus die zijn al oud, maar ze doen het nog steeds.
2: Ja, oké, dus die treden nog steeds op in Amerika?
3: En ook in Rijswijk, want ik kom eigenlijk uit Rijswijk.
2: Ah, jeetje, dat is toch wel bijzonder om te zien dat Elvis Presley ook gewoon in Rijswijk optreedt.
3: Niet de Elvis.
2: Niet de echte dan?
3: Nee, hij lijkt erop, maar het is niet de echte Elvis. Maar in november komt hij weer.
2: Gaat u er dan weer heen?
3: Ja hoor.
2: En hoeveel zin heeft u daarin nu?
3: Ja, veel.
2: Nou, voor Astrid, u bent een hartstikke mooie dame om te zien. Een mooie roos in uw haren. Wat gaat de dag vandaag nog brengen?
3: 100.000 euro. Denk ik.
2: Is dat een voorgevoel?
3: Nee, dat zeg ik zomaar.
2: Oké, nou. Ik hoop dat ik deze instelling een beetje kan overnemen, Jorinna en Mich.
0: Ja, ik hoop dat het je lukt om het te winnen.
2: Ja, inderdaad.
0: Nou, veel plezier in dat Elvis huis. En de mok komt goed terecht, volgens mij.
2: Absoluut, zeker weten.
0: En straks na 8 uur, dan gaat er natuurlijk weer zo'n prachtige mok uit. Die kan ook zomaar voor jou zijn. Dit is Falco.

0: omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Voor iedere vakantie.

0: Is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
2: Onze verslaggever die stapt zo op de fiets in Leiden. Wat ze daar doet, dat hoor je zo. Eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
3: De EOD, de explosieve opruimingsdienst Defensie, heeft gisteravond in de Top Naafstraat in Leiden verboden spullen in beslag genomen uit een garagebox onder een appartementencomplex. Wat voor spullen het gaat, is niet bekendgemaakt. Volgens de politie was er geen gevaar voor de omgeving. Eén verdachte is aangehouden. De heropening van de Hubertustunnel in Den Haag is opnieuw uitgesteld. Medio september wordt volgens de aannemer niet gehaald. Het is de zoveelste vertraging in de werkzaamheden aan de tunnel tussen Madurodam en Wassenaar. Bij een aanrijding tussen twee auto's bij het Kruithuisplein in Delft is een klein kind bekneld komen te zitten. Politie en brandweer hebben het kind bevrijd. Het slachtoffer raakte niet ernstig gewond. Meer regionieuws om 19:30. Nu het andere nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
5: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
4: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
6: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
4: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: En bij de ANWB zit Dennis Mooi.
7: Door een ongeluk loopt het helemaal vast op de A12 richting Den Haag. Er is een vrachtwagen bij betrokken. Tussen de Meern en Woerden staat het vast over 7 kilometer. Je hebt 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn voorlopig dicht.
8: Van Uffelen. Das Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
11: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, de laatste dag van de Amazing 80's met heel veel nog mooie muziek. Ook muziek die je nog niet hebt gehoord de afgelopen week. Want ja, we hebben Verzoek Vrijdag, oftewel eigenlijk moet ik het andersom zeggen.
1: Vrijdag Verzoekdag.
0: Nou, gelukkig hebben we daar een jingle voor. Daar kon je dus verzoekjes doen. Dat kan nog steeds, hè?
2: Kan nog steeds. Dan app je naar 070 307 8080 voor de vrolijke Vrijdag Verzoekdag. Benieuwd wat jij dan wil horen en waarom.
0: Ik verklap alvast, heet jij Ger Pronk? Nu zo even opletten, want die van jou komt er zo aan. Ja, en we zitten helemaal in het eten deze week. Dat kan ook niet anders als jij in de studio bent. Want jij bent een soort kok, maar dan zonder de opleiding te hebben gedaan. Dat is het eigenlijk, toch?
2: Ik hou heel erg van eten. Eten consumeren, maar ook eten maken, eten koken.
0: Ja, over eten lullen.
2: Over eten praten, heerlijk. Dus dat doe ik de hele week. Ik ga even kuchen.
0: Ja, ga even kuchen. Je hebt iets meegenomen.
2: Ik word er gewoon emotioneel van eten, dat hoor je. Ik schiet er vol van en ik heb wat lekkers meegenomen.
0: Het is enorm. Het is echt zwaar ook, denk ik.
2: Het is zwaar. Ik heb er ook best wel lang aan gewerkt in de keuken om het te doen.
0: Ja, het ruikt minder dan gisteren.
2: Ja, maar de geuren die je ruikt, die zijn dan wel weer aangenaam. Ik denk niet dat mensen nu walgend van de shawarma knoflooklucht de studio inkomen. Ik denk dat ze blij binnen huppelen en vragen, mag ik ook?
0: Ja, wat het is, dat hoor je zo. Dan gaan we naar Leiden. In Leiden is er namelijk nog steeds geen stadsbestuur. Het is de laatste grote stad waar nog onderhandeld wordt. Flink aantal partijen praat met elkaar. Namelijk Pro, VVD, CDA, de studentenpartij SVL en de ChristenUnie. En gisteren stappen raadsleden van deze partijen op de fiets. En ze wilden namelijk horen wat er leeft in de stad. En verslaggever Gwen Ouwehand is even aangehaakt met die fietstocht gisteren. En die eerste stop, waar was die ook weer, Gwen?
3: Midden op het Diamantplein. In Leiden staat een koffiecar met daaromheen allemaal omwonenden van het Diamantplein. En dat is niet zonder reden, want hier hebben allemaal fractievoorzitters van partijen die aan het formeren zijn zich verzameld om te horen wat er allemaal speelt in de buurt. Emma van Bree, fractievoorzitter van Pro. Ja, hoe is dit idee tot stand gekomen?
4: Ja, we zijn inderdaad aan het formeren, zoals je zegt. We zijn met alle onderhandelaars tot de conclusie gekomen van ja, we moeten niet alleen maar in het stadhuis of op allerlei vergaderzaaltjes zeg maar een akkoord sluiten. Maar dat moeten we ook zeker doen met de inwoners. En dat is ook al meegegeven door alle partijen in de gemeenteraad. Maar dat vinden we ook echt heel belangrijk, want een akkoord sluiten we voor de Leidenaar en niet alleen met elkaar. Dus we vinden het belangrijk om ook met de Leidenaar in gesprek te gaan om te horen wat zij belangrijk vinden, wat er in het akkoord moet komen.
3: Ja, Chris Noord zei, jij bent fractievoorzitter van ChristenUnie. Ja, waarom zijn jullie nog zo druk bezig met het formeren?
5: Ja, waarom we nog zo druk bezig zijn is omdat de eerste poging na 3 maanden helaas geklapt is. En toen hebben we snel rondgekeken van jongens, we moeten de schouders onderzetten en vol vertrouwen aan de slag voor de stad. En toen is de VVD, Studenten voor Leiden en ChristenUnie zijn erbij gekomen bij CDA en Pro. Om met elkaar, met z'n vijven, vanuit vertrouwen en vanuit enthousiasme voor de stad en verantwoordelijkheid eigenlijk aan de slag te gaan. Ze zijn afgelopen weken druk bezig geweest, zelfs in onze vakantie, om door te onderhandelen. Om heel snel een mooi nieuw akkoord neer te zetten voor de stad.
3: Ja, en hoe gaan die onderhandelingen?
5: Ja, goed. De sfeer is goed. We zijn hard aan het werk. En we akkeren zo eigenlijk door met elkaar. En er is nog steeds veel vertrouwen dat we een mooi coalitieakkoord neer gaan zetten. Dus wij hebben eigenlijk nog steeds heel veel zin in en heel veel enthousiasme.
3: Emma, is dat enthousiasme aanstekelijk?
4: Ja, zeker. Ja, het is echt heel fijn. Het gaat een goede sfeer, alle gesprekken. Natuurlijk zijn er ook op inhoud dingen waar je echt met elkaar uit moet komen. Maar juist omdat het in goede sfeer gaat en iedereen ziet wat voor verantwoordelijkheden en opgaven er liggen voor de stad, zijn we er helemaal van overtuigd dat we eruit gaan komen met elkaar. En dat we ook op afzienbare termijn daar richting de stad moeten kunnen laten horen waar we op uit zijn gekomen.
3: Klinkt alsof er licht is aan het einde van de tunnel. Wat zijn dan die inhoudelijke punten waar jullie nog over aan het onderhandelen zijn?
4: Ja, alle thema's komen voorbij natuurlijk. En welke precies de twistpunten zijn, dat houden we nog even aan de onderhandeltafel. Maar ook daarvoor is vandaag natuurlijk interessant, hè, om te horen, zijn dat ook dingen die leven in de stad? En wat vindt de Leidenaar dan van? Zijn er nog elementen waarvan we kunnen zeggen, joh, als we nou net zo bekijken of dit nog even meenemen, ja, dan kunnen we daar aan de tafel ook weer net op een andere manier naar kijken. Dus daarvoor is vandaag superleuk om ook even vanuit een frisse blik naar bepaalde onderwerpen te kijken en dat ook echt goed in het akkoord te laten landen.
3: Ja, precies. En Chris, wat hoop jij vandaag te vinden?
5: Nou, ik hoop vooral ook de verhalen te horen waarvan ik denk, oh ja, nou, dit is belangrijk om mee te nemen. En ook een stukje bevestiging. Dat wat je nu hebt opgeschreven of wat je wil gaan opschrijven, dat het ook iets is wat gaat landen in de stad. Waar mensen enthousiast van zijn, waar ze blij van worden. Nou, dus ik hoop vooral dat we hier een soort positiviteit kunnen voelen die we ook weer meenemen naar de onderhandeltafel om straks gewoon weer keihard door te knallen.
3: Positiviteit, dat straalt het Diamantplein op dit moment ook uit. Iedereen is druk met elkaar in gesprek. Emma, wat hoop jij vandaag tegen te komen?
4: Ik hoop gewoon te horen wat de Leidenaar echt beweegt en wat ze belangrijk vinden voor de stad. En dat ook goed mee te kunnen nemen in het akkoord. Dus ik hoor graag de verhalen van de Leidenaar op alle plekken waar we vandaag langskomen. Een stuk of 8 plekken, hè, gaan we daartoe. Ja. Dus, en hier is het al superleuk. Heel veel mensen, nou, je hoort wat geklets op de achtergrond. Heel veel mensen die echt op ons af zijn gekomen om 9 uur 's ochtends al. Had ik niet helemaal verwacht, moet ik zeggen. Dus dat belooft wat voor deze dag.
3: Ja, en ik ben niet eens een Leidenaar, maar zelfs ik heb eventjes een lekker koffietje gekregen. Terug naar de studio.
0: Heel goed, geniet ervan. En op 3 september kunnen Leidenaren ook nog hun mening geven tijdens de bijeenkomst in het stadhuis.
1: Vrijdag verzoekdag.
0: Favoriete ethisch hit van Ger Pronk is Truly van Lionel Richie. Vanaf dat ik mijn vrouw leerde kennen in 1989 tot aan haar overlijden in 2023 was dit ons liedje. Het is pure poëzie op muziek.

0: Wat een ontzettend mooi liedje van Lionel Richie en Truly. Ik ken het eigenlijk helemaal niet.
1: Ik ken het ook niet en ik ben heel blij dat ik het heb leren kennen. Nou, ik ga prachtig. Het op mijn mooie lijst zetten.
0: Nou, inderdaad. Speciaal voor Ger, ja.
2: Het lijkt een beetje op Stil van de Commodores, ook van hem. Het is een heel raar nummer. Het bouwt de hele tijd op en dan aan het eind het refrein en klaar.
0: Ja, dan is het ineens over, ja. Ja, ja, inderdaad. Nou, prachtig inderdaad. Een mooie om aangevraagd te hebben van Ger. Dankjewel. Ja, als je dit muziekje hoort, dan weet je het inmiddels. Dan is er valt er wat te vreten in de studio. Het is nog vroeg, maar wat hebben we alweer lekkere dingen op deze week. Die allemaal eigenlijk een beetje in de jaren 80 zijn begonnen. Of waar je herinneringen aan hebt uit de jaren 80. Ja, gisteren was wel een beetje toppunt meer. Met gewoon een broodje shawarma.
1: Met knoflooksaus.
0: Ja, zeker inderdaad. Ja.
2: Maar nu zijn de messen geslepen.
1: Ja, dat je hoort. Nou, ik slijp ze alvast even. Maar kijk, zo'n week, een goede maaltijd, die eindig je met zoet. Dus de week, die eindigen we ook met zoet. En dat deden we ook heel veel in de jaren 80. Lekkere toetjes eten. Een typisch toetje wat in de jaren 80 opkwam, dat is Bavarois.
0: Oh ja.
1: Maar de Vlaas, die wisten ook wel goed op tafel te komen. En daar was een hele gave reclame van. Oh.
0: Wat lekker vrolijk.

0: Ja, die koe die dan aan het einde ook zo deed. Dus het merk bestaat niet meer, dus deze reclame mag gewoon.
1: Ja, Domo-vla, ik ken het ook helemaal niet.
0: Nee. Dat was echt van die vla die dan als toetje op tafel kwam. En dan at ik bij een vriendinnetje. En dan hadden we lekker een stampotje gegeten uit zo'n die bord. En dan vroegen ze, wil je een toetje? Ik zei, ja, lekker. En dan pakten ze die vla en die werd dan zo uitgebolpt. Boven dat vieze bord.
1: Oh, dus waar er net de aardappels op waren.
0: In dat bord kreeg je dan dat lekkere toetje. Maar dan zaten de aardappelrestjes nog in het toetje. Ja. En een beetje jus nog die je niet helemaal had opgepeuzeld. En dan moest je dat naar binnen smikkelen. En ja, ik was beleefd opgevoed. Dus ik zei, oh, lekker. Ja, heerlijk. Dank u wel. Maar ja, dat was toch voor mij. En ik begrijp het, hè, want we hadden nog niet overal een afwasmachine. Dus om rustig te zijn. Dus dat is zo'n toetjesherinnering. En ik heb zelf ook dus heel veel zoet gemaakt. En een van die zoete recepten die ik heb gemaakt, een cake, die heeft een hele aparte naam. Hij heet Rerig.
1: Ja, je kon dat gisteren bij mij al aan. En toen dacht ik, oh, wat zit daar dan? Ja, dat is zielig, daar zit een ree in.
0: Ja, er zit een geslacht vleesbeestdiertje in. Nee, helemaal niet. Het heet Rerig, omdat hij van boven bedekt is helemaal met bruine chocola. En daar overheen, daar zijn dan amandelschijfjes. Oh, die heb ik geroosterd. Dus die hebben verschillende tinten, lichtbruin. En daardoor heet het, nou ja, lijkt het een beetje op een ree, vinden jullie toch?
1: Ja, een beetje de vlekken van een ree, inderdaad. Van een ree. Dat zijn dan amandelschijfjes. Ja, wat leuk inderdaad.
0: Dus en ik...
1: Ja, chocola zit er dus in.
0: Chocola zit erin. Ja, het is een hele grappige cake, want er zit dus geen meel in. Maar je maakt dan een basis van beschuit. Ja. Dat moet je verkruimelen. En dan gaat dan verder hagelslag, kandijsuiker. Wat gaat er nog meer in? Er gaat wat alcohol in. Ik heb Grand Marnier genomen. Er gaat gewoon suiker in. Kortom, er gaat heel veel lekkers in. En iedereen vond hem altijd lekker. Of ze zeiden het uit beleefdheid. Dat ik hem in de jaren 80 zo heb gemaakt.
2: Zoals je je domovla op had. Precies. Uit beleefdheid.
0: Ja. Precies.
1: Het is ook helemaal niet machtig, denk ik.
0: Nee, totaal niet. Ik ben hem nu aan het aansnijden.
1: Ja.
0: Je hoort het.
1: Ja, het hoort zo.
0: Chocola hoor je. Ja. En daar een klein dun plakje haal ik er dan
2: zo. Dat willen wij graag delen, want het is wel heel machtig.
0: Lekker uit het midden, want dan weet je dat het geslaagd is. Dan gaat hij open. Ja, ik ben geloof ik blij ermee. Dat is altijd...
1: Hoe ben je aan dit recept gekomen dan eigenlijk?
0: Dat stond, dat was toen er tijd zo'n kookschrift, tijdschrift, dat heette Tip. En daar had ik een hele stapel van gevonden in een container, een papiercontainer bij ons op school. Dat ik dacht, oh, wat zonde dat die weggegooid worden, die neem ik mee. Ik ben een beetje in dat opzicht een nachtvlinder. En die had ik dus meegenomen en daar had ik dus dit recept in gevonden. En daar gaat hij. Ja, dat gaat niet helemaal.
2: Alleen in dat opzicht is ze een nachtvlinder. Maakt u zich geen zorgen.
0: Daar gaat hij op. Hij komt niet helemaal mooi op het bordje, maar dat merk je toch niet. Jij gaat even lekker proeven, Jorin.
2: Hij komt ook niet heel in je maag, zei mijn moeder dan altijd.
0: Precies, dat zeiden ze dan ook bij die vla.
1: Het is wel een net stukje, is dit. Het is dus
0: echt een heel bescheiden... Ja. Als koffie zou je het een Haagse bakkie noemen. Ja. Namelijk gewoon heel, heel weinig, maar er is meer. Oh. Maar ik dacht, ik doe bescheiden. Maar wat proef je, Jorinda?
1: Ik proef chocola.
2: Ja. Dat is op zich goed.
1: Het is een andere structuur dan dat normaal cake heeft. Het is iets kruimeliger.
0: Ja.
2: Want dat was het beschuit wat erin zit.
1: Ja, dat denk ik, ja.
0: Nice. Daar komt hij. Reinoud, kan je aanpakken?
2: Ja, dit is beter dan... Gisteren deden we shawarma met knoflooksaus om deze tijd. Dit is beter, want dit kan je gewoon 's morgens vroeg bij de koffie serveren.
0: Ja. Kandijsuiker zit er dus in.
1: Ja.
0: Wat harder, noten.
1: Ja. Ja, noten inderdaad. Ja, ik denk, wat proef ik nou? Maar het zijn noten.
0: Amandel en hazelnoten zitten erin.
2: We zijn echt proefkonijnen.
0: Je zijn echt proefkonijnen. Mm. En,
1: nou, zo lekker zeg.
0: Ja? Heel goed lekker. Gekeurd?
1: Ja.
0: Vermoeden van alcohol?
1: Ja. Ik ga helemaal dubbele tong praten.
2: Als we hier wegrijden, straks moet niet net even politie komen controleren.
0: Nee, het is allemaal gewoon heerlijk voor
2: dat. Maar
0: dus dat was zo'n jaren 80 taart die ik meenam uit die periode. Deze mag wel blijven.
2: En die noot zit er geraffineerd doorheen verwerkt. Dat is lekker.
0: Dank je.
1: Geraffineerd. Dat vind ik ook mooi. Je bent alsof je een echte kenner bent.
2: Ja.
1: Ja, echt goed voor jou.
2: Ik denk, ik zeg geraffineerd, want dat klinkt wel professioneel. Net zoals het woord professioneel.
0: Conclusie van de jaren 80 een week. Goed. De vruchten uit blik mogen we in de jaren 80 mogen ze blijven.
1: Ja, die mogen we te houden.
0: De ham, roomkaasrolletjes, die nemen we mee.
1: Ja hoor, prima.
0: De shawarma nemen we mee.
1: Ja, die houden we gewoon.
0: En deze...
2: Als toetje.
0: Die blijft gewoon ook,
1: die blijft
0: toch?
1: Gewoon, ja, heerlijk.
0: Rare naam, maar super lekker.
1: Wel toe aan een bakje koffie.
2: Ja, voor bij de koek.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
10: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
11: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
10: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
11: Al 100 jaar. Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
12: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
13: Het is 19:30. Goedemorgen. Je luistert naar West wordt wakker met het nieuws met Reinhard Roemer.
14: Leiden heeft als laatste grote stad van Nederland nog steeds geen nieuw stadsbestuur. Pro-VVD, CDA, Studentenpartij, SVL en de ChristenUnie praten met elkaar allang over de vorming van een college. Raadsleden van deze partijen stappen vanmorgen op de fiets om van Leidenaren te horen wat er leeft in hun stad. Je hoort Chris Noord, zij fractievoorzitter van de ChristenUnie.
15: Ze zijn afgelopen weken druk bezig geweest, zelfs in onze vakantie, om door te onderhandelen, om heel snel een mooi nieuw akkoord neer te zetten voor de stad. De sfeer is goed, we zijn hard aan het werk en we akkeren zo eigenlijk door met elkaar. En er is nog steeds veel vertrouwen dat we een mooi coalitieakkoord neer gaan zetten. Dus wij hebben eigenlijk nog steeds heel veel zin in en heel veel enthousiasme.
14: En ze zijn uitgefietst inmiddels, want het was gisteren dat dit gebeurde. Je hoorde de fractievoorzitter van de ChristenUnie, Chris, mooie naam, Noordzij. De EOD, de explosieve opruimingsdienst Defensie, heeft in de Top Naafstraat in Leiden verboden spullen in beslag genomen uit een garagebox onder een appartementencomplex. Om wat voor spullen het gaat is gisteravond niet bekendgemaakt. Rechercheurs, politieagenten, brandweermensen en ambulancemedewerkers kwamen naar de plek in Leiden toe. Volgens de politie is er geen gevaar voor de omgeving geweest. Er is 1 verdachte aangehouden. De heropening van de Hubertus-tunnel in Den Haag is opnieuw uitgesteld. Medio september wordt volgens de aannemer niet gehaald. Het is de zoveelste vertraging in de werkzaamheden aan de tunnel tussen Madurodam en Wassenaar. Het Haagse college van BMW zegt dat gezien de huidige stand van het werk de tunnel volgende maand nog niet veilig en beheersbaar open kan. De aannemer moet ook opnieuw flink betalen voor de vertraging, zolang de Hubertus-tunnel nog niet open is, zo'n €13.000 per dag. Ook vanmiddag moet bijna overal in het land rekening worden gehouden met onweer. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. Onweersbuien met hagel trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten. En bomen kunnen omwaaien door de plotselinge harde wind, waarschuwt het Weerinstituut. En een nieuwe islamitische middelbare school krijgt van de gemeente Gouda voor dit schooljaar geen onderkomen. Het bestuur van het Novum Saeculum Lyceum doet er alles aan om komende maandag alsnog ergens in een pand te beginnen. Volgens de Goudse school hebben zich 30 leerlingen gemeld. Het ministerie van Onderwijs gaf ook groen licht voor de islamitische school. Maar de gemeente is geen voorstander van de komst van de school. Onder meer omdat er geen geschikte klasruimte beschikbaar zijn. Die ruimte is voor het schooljaar 2027-2028 wel beloofd.
13: Dan gaan we naar onze andere Reinoud van der Born bij het weer. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Jeroen.
13: Ja, je kan nog net misschien een staartje zien, maar het wordt ook wel een beetje licht, dus het wordt steeds moeilijker natuurlijk, die maansverduistering. Ja, toch wel bijzonder dat dat gebeurt dan, hè? Zo vlak na zo'n zonsverduistering ook.
6: Ja, die hadden we natuurlijk pas. Toen stond de maan tussen de aarde en de zon in. Nu is het eigenlijk andersom. Nu staat de aarde tussen de maan en de zon in. En als je dan op de maan staat, zie je daar een gedeeltelijke zonsverduistering, die wij dan weer terugkrijgen als een gedeeltelijke maansverduistering. Ja, die kun je zien als je geluk hebt en geen bewolking hangt.
13: We hebben net voor 6 seconden kon het even zien. Ik heb er wat foto's van gemaakt, dus ik zal ze nog even delen op de Radio West Facebookpagina, voor als je het gemist hebt. Maar een kwartier later was het alweer weg, want toen waren er weer wolken.
6: Ja, want bijna heel Nederland is op dit moment bewolkt en er zit maar af en toe een gaatje in. En dan moet je dus geluk hebben dat je dat schouwspel kunt bewonderen. Ja.
13: Gebeurt dat nou vaak eigenlijk, zo'n maansverduistering?
6: Dat wou ik inderdaad net zeggen. Het geluk is dat het vaker gebeurt dan met zonsverduisteringen. Zonsverduisteringen moeten we altijd heel lang op wachten en jaren. Nou, dat is met maansverduisteringen gelukkig niet zo. Ik heb er in mijn leven al heel wat gezien, volledige en gedeeltelijke. Dus het zal vast niet lang duren en dan komt er weer een.
13: Kijk, dat is mooi. En wat gaat het weer verder doen vandaag?
6: Nou ja, het werd in het nieuws eigenlijk al gezegd. Hè. Er komen nieuwe buien aan. Nu nog niet. Het is nu nog droog. We zien vanochtend misschien ook de zon nog wel eventjes. Maar die buien die liggen boven Frankrijk al klaar. Geven daar nu ook al onweer. En die trekken vanmiddag vanuit het zuidwesten over het land. Nou, er kan hagel bij zitten. Veel regen in korte tijd. Windvlagen. De wind is sowieso heel vlagerig vandaag. Aan zee komt een zuidwestelijke winterwindkracht 6 te staan. En ja, vanmiddag temperaturen 22 graden, denk ik. Dat is een stuk minder dan gisteren. Toen was het 28 graden en zweet buiten de deur. Daar is vandaag geen sprake meer van. Trouwens ook niet de komende dagen, want ook het weekend verloopt wisselvallig met vergelijkbare temperaturen. Pas in de loop van volgende week wordt het langzaam weer wat beter en ook een tikkeltje warmer.
13: Dat is zo. Dan gaan we er even doorheen en dan hebben we in ieder geval iets moois om naar toe te kijken.
6: Ja, het wordt altijd weer beter. Ja. Het is altijd licht aan het einde van de tunnel.
13: Zo is het, ja. Ja, licht aan het einde van de tunnel. Even kijken hoe het bij die tunnel gaat. Ja, files, hè. Vooral de A12 volgens mij, Dennis.
7: Ja, dat is de enige file op dit moment. De A12 richting Den Haag tussen de Min en Woerden hebben we het over. Er staat 7 kilometer file door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn daar dicht. Oponthoud is nu een half uur.
13: Dankjewel.
7: Hoi.
14: En tot zover het uitgebreide regionieuws voor je meer weten. Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
17: West wordt wakker.
16: Dit is

0: Chris Ria en I Can Hear Your Heartbeat. Uiteraard uit de jaren 80. Ik hoef het er eigenlijk niet meer bij te zeggen. In de jaren 80, ook natuurlijk het pre-internet tijdperk, keken we massaal naar de televisie. Miljoenen mensen verzamelden zich voor de beeldbuis. We hebben de afgelopen week veel voorbij horen komen in ons spel 80 op de beeldbuis. Gaan we vandaag natuurlijk ook nog spelen. En een paar van die programma's die daar voorbij zijn gekomen, die bespreken we vandaag met Eppo van Nispen, de directeur van het Nederland Instituut voor Beeld en Geluid en ook vriend van de show.
1: Zeker.
0: Goedemorgen.
1: Zeker. Ja, ik zit net hier. Net hebben we gesproken over die heerlijke cake. Ik zie, ik ruik hem. We hebben een stuk gekregen. Het is echt werkelijk waar. Wat een begin van de ochtend weer. Ja, voor mij dan.
0: Is hij lekker?
1: Ja, hij is heel lekker. Ja,
2: ik sta dan helemaal te stralen.
0: Ja. Er komt straks nog een sterrenchef langs.
2: Ja, ja, ik ben ook laten proeven. Ja, dat vind ik echt heel spannend.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Oh, net een hapje te nemen.
0: Oh jee. Ja, je moet wel zo praten ook in de uitzendingen. Ja. Ja, je zit zo'n beetje in de tv.
1: Ja,
0: nog
1: zeker.
0: Steeds.
1: Maar, ja, natuurlijk.
0: Maar toch ook gewoon in de jaren 80, neem ik aan.
1: Ja, natuurlijk. Dat was het voor mij de middelbare schoolperiode. En op weg naar de jonge volwassenheid als student. Dus nog het leven echt proeven. En soms heel erg ondeugend zijn. Dat is natuurlijk heel fijn ook dat dat kon. Prachtig. Nee, maar het is natuurlijk een heerlijke tijd, die 80 jaren. Dat is natuurlijk wat veel mensen ook vormt. Dat moet je iedere keer weer bedenken. Daar is zoveel gebeurd. De periode, zeker in de televisie, waarin met name de grote shows, die we eigenlijk nu niet meer hebben.
0: Nee, die avondvullende shows.
1: Ja, die hebben we eigenlijk niet meer.
0: En hoe komt dat eigenlijk? Waarom werkt dat nu niet meer?
1: Nou, omdat dat duur is. Dat is, moet je ook bedenken. Je had in de tijd de 1, 2, 3 show, dat soort dingen. Dat zijn hele dure programma's om te maken.
0: Ja.
1: Dat grote familie-entertainment. En wat dan van belang is dat je genoeg centjes kunt verdienen als zender. Nou, in 1989 kwam natuurlijk RTL erbij. Of Veronique eigenlijk, Veronique RTL. En dat maakte dat veld anders werd. Dat het reclamegeld verdeeld moest gaan worden. Dan zie je dat ook verandert. En ook het kijkgedrag verandert gewoon.
0: Ja.
1: Ik heb er wel van genoten.
0: Ja, precies,
1: en met mijn heleboel mensen in Nederland.
0: Zeker. Waar genoot je dan bijvoorbeeld van? Noem eens een programma dat wat echt indruk heeft gemaakt.
1: Oh, echt indruk. Nou, bijna zo'n beetje. Lieverds. Heb je even. Ja, één die echt indruk heeft gemaakt. Nee, ik ben heel blij met. Dat als klein kind met de Troskant. Ik heb daar zelf ook gewerkt. Hè. Dat was echt voor het grote publiek. Maar ook inderdaad zo'n 1, 2, 3 show. Of zo'n Willem Ruijsen. Dat man de hele boel ging op zijn kop.
0: Was Willem Ruijs?
1: Bier en Boudewijn. Maar die is veel eerder gestart dan de jaren 80.
0: Willem Ruijs was in die tent, toch?
1: Ja, dat werd overigens wel uiteindelijk ook een soort van. Bijna het failliet van de VARA, zeg maar.
0: Precies.
1: De sterrenshow.
0: Ja, over dure programma's gesproken.
1: Ja, dat was natuurlijk niet te hachelen voor zo'n omroep uiteindelijk. Maar het was wel een kijkcijferhit. Het was onvoorstelbaar wat daar gebeurde. En een prachtige droom die voor Willem Ruijs ook uitkwam. En daarmee ook de kijker. Want dat was hem letterlijk op het lijf geschreven. Iedereen die daar meewerkte, ik sprak laatst. De decorontwerper Huub Berkers. Nou ja, die kan er ook zo mooi over vertellen. Dat als een grote familie kwam die tent echt in de omgeving. De boel moest omgebouwd worden. Er werd van alles uit de kast getrokken en opge. Ja, en dan die tent gevuld en al die mensen. En
2: hij had een charisma.
1: Zeker. Dat was echt de showman bij uitstek. Maar ook iemand die op alle kleine details lette. Dat zie je soms er niet aan af. Je denkt, veel mensen denken allemaal zo fantastisch. Nou, je ziet, zeg ik altijd, als tv echt heel erg geregisseerd en gemaakt is, dan pikken de mensen dat niet. En dan denk je, dat is een beetje onecht. Ja. Maar als je het echt kunt maken, maar toch heel natuurlijk kunt laten zijn, dat is het echte talent. Nou, daar was Willem Ruijs natuurlijk een van de grote presentatoren in Nederland van.
2: Ja, en voor de kinderen was er in dat opzicht ook een fantastisch programma met een beetje dat gevoel. Dat was stuivens in.
0: Ja, laten we daar even een fragment van horen.
1: Stuivens in, jongens, sorry, maar dat is natuurlijk. Ja, nou, dan gaan we. Laat eerst maar eens horen. Ja. Dan
3: we zitten hier in Slagharen, in ons eigen theater. Maar Slagharen is heel erg groot. En in dat grote Slagharen, in een hele grote zaal hier naast ons.
0: Ja, dat was het al. Dat ging kort en krachtig.
1: Nee, ja. Kort en krachtig. Dat stuiven ze in. En in de jaren 80 was het eigenlijk in het laatste stukje van hun. Daar hebben ze 5 seizoenen nog gedaan, 6. Maar begonnen in 1968. Ik was toen 4 jaar oud. 4 jaar oud. En het format, het is eigenlijk een beetje wat we nu zouden noemen Holland Got Talent eigenlijk. Kids, ja. De kidsversie. Ja, dat hysterische gedoe. Hè, Ria Bremer deed
2: geweldig.
1: Het. Die dat overigens.
2: Ja.
1: Een soort bij toeval is gaan presenteren. Want er was een andere presentatrice stond op ogen. Annabeth Tausk. Maar die ging voor de eerste aflevering. Tijdens de repetitie maakte zij een val. En kwam nooit meer terug. Ria Bremer heeft dat toen opgevangen. Ja, en dat is die is daar ook zo mee voor. Nou, dat is natuurlijk.
0: Kinderen konden hun talent laten zien, hè?
1: Juist. Nou, wat eigenlijk de lol was dat het scholen waren die moesten inschrijven per provincie. Het was eigenlijk heel simpel. En dan konden kinderen eens laten zien. En ja, er was dan een jury. En men mocht er wat van vinden. Zelf vond ik altijd het mooiste dat ding aan die balk, weet je wel.
2: Ja, al die tekeningen.
1: Ja, links, rechts, ja. Weet je wel. Want dat begon eerst met brieven. Scholen, ja. Er werd dan een provincie uitgekozen. Die mocht dan voor de volgende uitzending inzenden. En dan moesten er 8 scholen worden gekozen. Dat programma was zo populair. Echt immens populair. Moet je voorstellen die balk werd voller. Punt was, het waren briefjes. Ja, en natuurlijk een beetje slimme docent in die tijd dacht dan, nou ja, hoe groter de brief, hoe groter de kans dat Ria dat ding gaat pakken.
0: Zeker,
1: dat valt
0: hij af natuurlijk.
1: Dus uiteindelijk werden er hele, zeg maar bij wijze van spreken, caravans binnengereden die aan die balk moesten hangen.
2: Ja, nee,
1: het waren kunstwerken. Het was echt prachtig.
0: En er zijn ook echt mensen ontdekt die daar te horen waren, die we nog steeds kennen. Bijvoorbeeld, even luisteren, krijgt applaus alvast.
2: Zo allemaal stil.
0: Weet je wie dit is, Mir?
2: Ja.
0: Ja. Met zijn broertje.
2: Ja. Echt waar? Dat wist ik
0: dan
2: niet.
0: Ja, met z'n tweeën. Bibi Soeriani.
1: Ja, Bibi Soeriani. Oh. Ja. Nee, dat was prachtig. Ja. Want je hebt ook Anita Meijer met haar broertje overigens ook. Die lied zingt Jochem van Gelder. Ja. Met een soort van eigenlijk André van Duin-achtige bandact.
0: Ja, bandparodie was het.
1: Bandparodist inderdaad. Ja, zo zijn er een hele trits van mensen die we nu niet meer kunnen wegdenken uit de wereld van de Nederlandse entertainment.
0: Ik heb ook nog even een stukje van de acteur Porky Fransen.
1: Ja, dat is mooi. Ja.
0: Het is toch fantastisch?
2: Oh.
0: Ja, en hij won dan de Gouden Stuiver.
2: Ja.
0: En ik las op zijn website dat nog steeds de mooiste prijs is waar hij het meest trots op is. De mooiste die hij ooit heeft gekregen.
1: Ik denk bijna alle kinderen die in dat programma dat wonnen, die Gouden Stuiver, als je die kreeg, hè, dit is de Gouden Stuiver. Nou ja, dat alleen, ja, dat was al zo'n erkenning. Ik denk wel eens de Olympische gouden medaille was er minder bij, denk ik.
2: Zeker. Hele mooie herinnering. Echt een fantastisch jeugdprogramma.
4: Je gaat me niet aan! Ik wil naar huis! Je kunt niet naar huis, je bent ziek. Ik ben helemaal niet ziek. Rustig. Heb je pijn? Je kunt alleen maar voor je zorgen, maar dan moet je ons wel de kans geven.
2: Hij zat de hele nacht zo bezig.
5: Ja, doe serenase bij de volgende 4-morfine-injecties. We houden hem voorlopig kalm.
1: Jezus, dit is toch prachtig. Ja, dit is natuurlijk. Het was de tijd dat ik net begon bij de televisie, bij de TROS werken. Het Medisch Centrum West. Waar je ook werkelijk. Ik moet niet zeggen hoe je dit stukje hebt uitgekozen. Maar wat moeten er luisteren? Want dat moet je ook spelen. Dat was natuurlijk het eerste eigenlijk grote. Mooie moderne drama. Volgens mij 7 seizoenen gelopen. Met natuurlijk een hele lijst van mensen die we nu allemaal. Die toen. Het was gewoon een prachtige cast ook. Ja. Dokter Jan van der Wouden was iedereen volgens mij verliefd op.
0: Ja, en de mannen waren verliefd op Ingrid van der Wouden.
1: Zeker, zeker. Dat kan ik niet te hard op zeggen. Want,
0: ja. Het is natuurlijk opnieuw gemaakt. Vorig jaar volgens mij, of 2 jaar
1: SBS,
0: geleden. Toen werd het dan toch weer niet zo'n groot succes. Waarom kan dat dan niet tippen aan het origineel, denk je?
1: Omdat, dat is heel... dat geldt ook voor series als Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster is misschien zelfs de magie dat er helemaal niks meer van eigenlijk terug te vinden is. En bij Medisch Centrum West, de eerste klap is een daalderwaard. En in die 80 jaren En zij zaten nog net in 88, een jaar voordat die commerciële weer begint. Dan heb je natuurlijk gemiddelde kijkdichtheid van 4,5 miljoen mensen per aflevering. En we waren iets kleiner als bevolking.
0: Ja.
1: Nee, dan moet je echt een groot sportevenement, die halen dat nog wel. Dus daar gelukkig is er echt nog wel wens voor. Gewoon iets met elkaar gezamenlijk bekijken. Maar die kijkcijfers, die houden niet mee. Ik heb zelf ooit Dierenmanier gemaakt en dat scoorde ook soms 2,5 tot 3 miljoen kijkers. Ja, dat is bijna niet voor te stellen in die periode. Maar dat is eigenlijk wat daar speelt. Ja. Er is gewoon meer geweest. En dan ligt de verwachting heel hoog. En veel mensen hebben die oude serie tussen aanhalingstekens nog met die vermaledijde Rob van Hulst. Heet die Dr. Erik?
2: Dat was de slechterik.
1: Ja, de slechterik. Ja, dat moet je natuurlijk wel hebben. Ja, ja, en dan is er weer ook een nieuw publiek. Ja, dat moet dat allemaal maar net oppikken. Dus, maar ik heel fijn dat men toch dan nog probeert iets nieuws daarvan te maken.
0: Ja, we hebben straks nog één programma in de aanbieding. Heb je zelfs nog aan gewerkt?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar eerst luisteren we nog even naar Sabrina en die zingt dan over.
6: Boys.

0: Vrolijk, hè? Ja, ja, de muziek zeker. Is vaak zo vrolijk uit de jaren 80. Dat is ook de kracht misschien van de muziek van de jaren 80.
1: Ja, heerlijk. Ja. Is die, god, jongens, ik was een slecht danser, maar ik voelde me de koning van de dansvloer.
2: Het was ook niet zo moeilijk. Het was zo met de handen en dan zo uitslaan. En dan weer heerlijk. Zo kringetjes draaien. Ja, het is soms jammer dat er geen kijk
1: Maar in dat uitslaan sloeg ik dan 3 mensen op de dansvloer in hun gezicht. Dus.
0: Je hoort de stem van Eppo van Nispijs, de directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. En we praten dus ook over tv met hem uit de jaren 80. En ja, we hebben nog 1 programma even te gaan, Eppo.
3: Dit goudblok hebben wij in Antwerpen op straat gelegd, vlak voor een juwelierszaak. Om eerlijk te zijn hebben we het niet zomaar neergelegd, maar heel goed vastgeplakt op het trottoir met heel sterke lijn.
0: Ja, bananensplitter, kan je missen natuurlijk.
1: Nee, geweldig. En hier de stem van de grote kleine Ralf Inbar. Ik heb zelf aan dat programma nog gewerkt met hem. En dat was toen hij het zelf niet meer presenteerde, maar Frans Bauer dat ging doen. En op een gegeven moment, dat is een fantastisch programma om aan te werken. Ik kan niet anders zeggen, de kunst van bananensplitter in 1980 echt begonnen. Eerst als aankoop. En dan Ed van Kan, dat was een soort van ook medepresentator. Dan reden zij door New York met een soort van geel busje met een banaan. Dat bananensplit.

0: Een heel mooi voorbeeld is, we hadden het er net even over hiervoor toen ik binnenkwam. Eén waarbij je bijvoorbeeld mensen een vaste winkel, dit was dan in dit geval een stomerij, en die wordt in een nacht omgebouwd. En die mensen komen binnen die om hun geperste broekje op te halen, of weet ik veel wat. Ja. En die staan dan in de groentehandel en die denken, wat is dit?
1: Ja, en dan als je dat kijkt.
0: Ja, ja. Oh. Zelfde met Hans Kazan, hè, ook zo'n gouden grap. Die had een Mercedes. Toen hebben we ervoor gezorgd dat er een Mercedes werd gehaald waarbij het stuur in plaats van links rechts zat. Maar helemaal exact nagebouwd. Kazan gaat ergens naar binnen. En ondertussen wordt dat gedaan. Dat zie je ook allemaal gebeuren. Heel veel moeite. Je weet gewoon, daar heeft die productie heel veel. En Kazan komt naar buiten en die loopt naar zijn auto.
1: Oh, heerlijk.
0: En die ziet natuurlijk wel, ergens klopt er iets niet. Nee. Maar hoe dan?
2: Er staat er niks van.
0: Nee, dus
2: dat is niet te verklaren.
0: Dat is prachtig. Ja. En dan heb je die kijker helemaal goed meegenomen in die grap. Je hebt er moeite voor gedaan. Je zet het slachtoffer niet echt voor want daar moet je ook naar kijken.
2: Mensen werden soms ook wel boos, toch?
0: Ja, zeker. Er zijn een heleboel mensen die dat gewoon echt niet leuk vonden. Die daar niet om konden lachen. Nee. Ik kan de naam niet noemen, maar bij mij thuis een grap opgenomen. Daar speelde Henk Bres, was daar een van. Wat was daar nou de grap? Een surprise party voor iemand. Nou, dus iedereen komt er binnen, gezellig. Henk werd dan meegenomen. Ja, het is bij een vriend van mij, ga mee. Nou, Henk kwam binnen ook. Ja, leuk, leuk, leuk. En ja, dan ga jij maar in deze kast zitten. En op het moment dat Henk in die kast zat, werd die hele kamer omgebouwd naar een kamer waar dan een oud echtpaar zat. Alsof ze er al 30 jaar zaten, bij wijze van. En de stilte, het is heel veel werk, dat zie je dan ook als kijker. Ja, en er zou natuurlijk een roep komen, en surprise! En dan moest hij uit die kast komen. Ja. Maar er komt natuurlijk helemaal niks. Nee. Dus op een gegeven moment, het is een heel mooi shot. Denkt hij ook, nee, waar is hij? Doet hij zo de deur open, dan zie je zo hem met een feestneus eruit komen. En ziet dan dat oude echtpaar zitten. Oh, ja. Nou, daar hadden we ook nog een tweede iemand. En die was woedend. Ja. Die was echt woedend. Liep weg. Ik hoor Inbar nog achter me aanlopen bij mij thuis over de laan. Ja! En vloekend en tierend. Ja. Oh, dat komt er niet uit.
2: Nu alleen al over praten is al heerlijk. Dus dat zegt wel iets over de kracht van dit programma. Ja. Apple, ik vond het superleuk dat je hier even in de studio was.
0: Nou, mag ik even nog zeggen dat we hebben natuurlijk 75 jaar tv. Jullie hebben gemaakt, maar we hebben de schatkamer geopend.
2: Nou, dat is een goeie inderdaad. Ja. Ja. Daar kan je natuurlijk heel veel terugkijken. Ja. Maar bijna alles. Is de jaren 80 heel populair eigenlijk?
0: Ja, zeker. Want daar is natuurlijk heel veel mensen van onze jonge leeftijd, zeg ik altijd maar, die daar veel nostalgie in teruggekennen. Dus ook hier in Den Haag en ommelanden weet ik zeker dat die schatkamer voor hen een parel is om open te trekken, zeg maar. Ja.
2: Ik zou het zeker aanraden. Volgens mij kan je daar dagen in verdwijnen in de schatkamer.
0: Ik kreeg een mailtje van Michiel van Egmond, ik ken hem wel.
2: Ja.
0: En die stuurde mij eergisteren een mailtje. Zei, dat is de schrijver van het boek Als Grijp en zo. En hij heeft een podcast. Ze zei, potverdomme, Apple, wat heb je me aangedaan? Ik ben verslaafd, ik slaap niet meer.
2: Ja. Apple van Ispe van Beeld en Geluid natuurlijk. Dankjewel.
0: Dankjewel.
3: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
4: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
3: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
5: Op 89.3 Radio West.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting. Waar zich er wel

0: Geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
3: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
4: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
5: Hij gaat er zo uit, de enige echte West, Radio Westmok, moet ik zeggen. En die kan voor jou zijn. Maar is het nieuws nog met Reinhard Roemer.
6: 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda worden voorlopig niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela was van plan om in november te beginnen met het ruimen van de graven, maar komt daar na kritiek van ouders en andere nabestaanden op terug. De EOD, de explosieve opruimingsdienst Defensie, heeft gisteravond in de Topnaafstraat in Leiden verboden spullen in beslag genomen uit een garagebox onder een appartementencomplex. Om wat voor spullen het gaat is niet bekendgemaakt, was geen gevaar voor de omgeving en één verdachte is aangehouden. En de heropening van de Hubertustunnel in Den Haag is opnieuw uitgesteld. Medio september wordt volgens de aannemer niet gehaald. Het is de zoveelste vertraging in de werkzaamheden aan de tunnel tussen Madurodam en Wassenaar. Meer regionieuws, straks om 8:30 nu het andere nieuws.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
8: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de beïnvloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
7: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
9: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
7: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dennis Mooij die zit bij de ANWB.
10: Er staat één file. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen de Meern en Woerden 25 minuten vertraging. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.
5: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
11: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
12: Dus het maken van staal wordt schoner?
13: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving. Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
15: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
15: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
18: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
20: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
21: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere wat.

0: zijn alweer halverwege de laatste West wordt wakker van deze week. En midden nog in de jaren 80. Je kan je verzoekjes nog kwijt. En ik ga er straks ook weer eentje draaien. Heet je Marianne, dan moet je zo even opletten. Want dan komt hij misschien wel eraan. We geven natuurlijk rond dit tijdstip ook altijd even een cadeautje weg. Gewoon om je te bedanken dat je naar ons luistert. Verder hoef je er helemaal niks voor te doen.
1: Het is geen jaren 80 design. Het is gewoon modern 20s ontworpen. Met het logo van West erop. De enige echte Omroep West koffiemok. En die kan jij gewoon krijgen. En daar hoef je helemaal niets voor te doen. Nou, alleen ouderwets draaien, drukken, toetsen.
0: Draaien, het nummer. Dat is wel heel erg jaren 80.
1: Dat inderdaad. En 070-390-5454. Dat is het nummer wat jij nu gaat bellen. Als jij die fijne koffiemok wil winnen. En hij is zo heerlijk. Want je kan hem niet alleen voor koffie en thee gebruiken. We hebben, van de week heb ik er monchou roomkaas met uitjes in zitten. Ja. Mixen, dat kon. Je kan er een plantje in zetten. Dus echt, er zijn heel veel opties die je kan gebruiken.
0: En we hebben genoeg bellers. Even kijken wie we er hebben uitgepikt. Goedemorgen, met wie? Hallo?
2: Met mij.
0: Ja, hallo. Wie is mij?
2: Mevrouw Koenen.
0: Oh, toch mevrouw Koenen. Goedemorgen met Meer en Jorinda van Radio West. Je bent in de uitzending.
2: Ja, ik snapte het. Ja. Ja,
0: dat is even schrikken, hè?
2: Ja, ik hoor het, ja. Wel, dus, ja.
0: Ben je net wakker?
2: Nee, ik ben al gedoucht en aangekleed.
0: Oh, kijk. Dus, ja. Ben je er altijd zo vroeg bij?
2: Nou, rond 7:30 zo, dat lekker op een dode gemak.
0: Ja, ja. En dan stap je uit je bed. Je doet de radio natuurlijk aan.
2: Ja, radio aan. En hoe zit je koffiezetapparaat.
0: Kijk, ja. Is dat belangrijk, de koffie?
2: Jawel, zeker 's morgens.
0: Ja? En hoe drink je hem dan?
2: Helemaal zwart.
0: Ja. Ja. En heb je dan zo'n mooie mok waar je hem in doet? Of kan je wel iets moois krijgen van ons?
2: Ik kan wel wat moois krijgen van jullie, maar ik heb verschillende mokken. Dus de ene dag pak ik die en de andere dag pak ik die.
0: Ja. Je hebt geen favoriete mok?
2: Nee, ik heb geen favoriete mok. Nee, dat niet. Ja. Nee. Misschien wordt het deze.
0: Nou, vanaf nu inderdaad heb je die natuurlijk wel. Ja, want die mok is voor jou.
2: Oh, dat is helemaal leuk. Ja. Dus dan dat,
0: Geniet je een beetje van de jaren 80 deze week?
2: Ja, leuk. Dus inderdaad, dat roept herinneringen op.
0: Ja, en waar denk je dan bijvoorbeeld aan?
2: Nou ja, dat gewoon het algemene, dus ja.
0: Ja, gewoon alles wat je hebt meegemaakt in die tijd. En die mooie muziek natuurlijk.
2: Ja, dat was het, ja. Ja.
0: Nou, je kan er nog de hele dag van genieten, mevrouw Koenen.
2: Goed zo.
0: En we gaan ervoor zorgen dat die mok naar je toe komt.
2: Oké, is
0: veel plezier ermee.
2: Ja, dank je wel.
0: Joe, fijne dag.
2: Hetzelfde.
0: Ja, we hebben ervan genoten. Het is voorbij, maar de zon, de vrije tijd, de leuke dingen doen. Maar ja, duizenden kinderen in onze regio gaan maandag weer voor het eerst naar school. Basisschool De Vroonhoeve in Alfa aan de Rijn, die is er al de hele week druk mee. Met de voorbereidingen, de lokalen moeten er spik en span bij zitten natuurlijk. En verslaggever Gwen Ouwehand, die heeft vanmorgen een afspraakje met de juf, Joukes Kruid. Ja, vroeger wilde je eigenlijk niet bij de juf op matje geroepen worden. Maar tegenwoordig kan het wel, denk ik.
3: Nee, toen ik wat jonger was, toen wilde ik niet op dit tijdstip op school zijn. Nee. In deze periode van het jaar.
0: Dan had je straf.
3: Maar ja, precies. Dan gaat er iets niet helemaal goed. Maar op dit moment word ik echt overspoeld van nostalgie. Want ik doe hier eventjes een laadje open. En die laadjes alleen al, die doen me echt terugdenken aan de tijd dat ik ook nog gewoon op de basisschool zat. Echt zo'n plastic laadje. En dan daarop nog die stoelen uitgestald met tennisballen aan de poten, zodat het niet zoveel geluid maakt. Ja, juf Jouke, dit is eigenlijk helemaal geen zomervakantie meer, hè, voor jou.
4: Ja, goedemorgen. We zijn begonnen.
3: Moet ik mijn vinger opsteken voordat ik je vraag stel?
4: Je bent vandaag in je eentje, dus ik denk dat we het zo wel redden.
3: Ik hoef geen goed voorbeeld te geven hier. Hey, waar bestaan die voorbereidingen nou eigenlijk uit in deze week?
4: Nou, we proberen eigenlijk in de startweek alles zo goed mogelijk klaar te leggen voor de start van het jaar. Dat betekent dat als je maandagochtend in de laatste vakantieweek terugkomt op school, dan begin je natuurlijk eigenlijk eerst met de vakantieverhalen van je collega's. Heel belangrijk. Maar ja, daarna kom je klaslokaal binnen en dan zie je eigenlijk dat 5 weken lang het stof neergedwarreld is op de tafels. En begin je toch eigenlijk weer met poetsen, ondanks dat je dat voor de zomervakantie ook gedaan hebt. Ja, en dan is het eigenlijk het klaarzetten van de tafels op de goede plek. Nou ja, in ons geval dus de tennisballen onder de stoelen. Even controleren, even weer een nieuw eronder waar het nodig is. En ja, dan ga je eigenlijk spulletjes uitdelen. Dus je begint met linealen, potloden, kleurpotloden en dergelijke. Zodat je ieder kind weer een goed setje geeft om het schooljaar mee te beginnen.
3: Ja, want misschien kunnen we eventjes een kijkje nemen naar zo'n setje. Wat zit er allemaal dan in zo'n laadje? Als een kind maandagochtend weer naar school toe gaat, wat gaat het zien op het moment dat het laadje opengaat?
4: Nou, als het laadje opengaat, dan vinden ze dus een schrijfpotlood. Belangrijk. Een lineaal, een tekenschrift. Wij hebben hier op school maken we gebruik van wisbordjes. Dus daar hebben ze wat materialen voor. Een stift, het wisbordje zelf, een doekje. Kleurpotloden, gummetje. En een soort map waar je eventueel je tekeningen en dergelijke in kunt bewaren. En dat zit vooralsnog nu in het laadje.
3: En hoe start je als lerares dan aan zo'n nieuw schooljaar? Heb je dan bepaalde tactieken waarvan je denkt, dat ga ik dit jaar anders doen of beter doen of hetzelfde doen?
4: Nou, je probeert in ieder geval niks aan het toeval over te laten. Dus dat begint eigenlijk al stiekem weer in de zomervakantie. Want heel veel mensen uit buitenonderwijsland denken, nou, die leerkrachten die hebben 5 weken vakantie, die doen helemaal niks. Dat is niet helemaal waar. Tenminste, in mijn geval niet. Ik probeer eigenlijk al gewoon op mijn eigen momenten, mijn eigen tijd, probeer ik al na te denken over het rooster. Ik ben ook rekencoördinator, dus ik probeer ook met de nieuwe kerndoelen die vanaf 1 augustus zijn ingegaan, probeer ik daar ook een goede voorbereiding in te maken. En ja, op het moment dat zo'n startweek er dan is, dan ga je ook nadenken over de gouden weken. Die ga je ook voorbereiden, want het is belangrijk dat de kinderen ook sociaal gezien een goede start maken. Sommige groepen blijven hetzelfde. Qua kinderen, maar er zijn ook groepen die worden opnieuw geformeerd. En in mijn geval had ik een groep 4. Daarvan is een gedeelte nu naar de 5-6 gegaan. En ik hou een stukje van de 5 over. En dat is een 4-5 geworden.
3: Klinkt gezellig. Kijk je er ook naar uit?
4: Ja, zeker. Ik heb altijd wel weer zin om aan het einde van de vakantie aan de slag te gaan. En ja, om met die nieuwe kinderen te gaan starten.
3: Ja. Nou, heel veel succes dit jaar. Het klinkt alsof ze op je kunnen rekenen, ook als rekencoördinator. Dan zou ik zeggen, we doen het laadje dicht. En dan kan het schooljaar beginnen.
0: Het is officieel geopend bij deze door Gwen. Dankjewel.
5: Vrijdag verzoekdag.
0: Goedemorgen, ik heb een verzoekje. It's an Illusion van BZN. Groetjes van Marianne. Nou, bij deze Marianne. Deze is voor jou.

0: De band zonder naam. And it's just an illusion. En je kan je nog steeds je verzoekjes doorgeven. Want deze was van Marianne. Maar je kan het ook je eigen plaatje horen op de radio. Als je hebt naar 070-307-8080. Dan kom je hem ergens vandaag misschien wel tegen.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Je kan stemmen op het mooiste woord van de regio via radiowest.nl. We zitten in onze finale week. Dat betekent dat we elke dag bellen met een van de aangevers van zo'n woord. Van een van de finale woorden. Vandaag de laatste natuurlijk. Toch even al die woorden nog herhalen. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat je een favoriet kiest. En even naar de website gaat om te stemmen. We beginnen even met het Schevenings. Het kokenbak.
2: Kokenbak, dat betekent pannenkoek, lief dat je mij dat laat zeggen.
0: Ja, die staat op dit moment hoog in ieder geval. Of die nog steeds op één staat, weet ik niet. Maar is wel erg populair. We hebben het ook over het Westlands gehad. Plukkejal.
2: Plukkejal, dat betekent, hoe gaat het ermee? Of heb je al verkering? Of het wordt nog iets ondeugender wat achter gesloten deuren gebeurt.
0: Ja, een beetje een ondeugend ook is het Haags. Gaat even in je eigen sterfbed leggen.
2: Bemoei je er niet mee, dat zeggen ze dan in Den Haag, als ze denken van nou, dit gaat je niks aan. Ga even in je eigen sterfbed liggen. En dat is zo geestig, want dat is door iemand uit Lisse aangedragen. Dus ja, dat vind ik wel heel erg grappig, inderdaad.
0: En meer uit die hoek hebben we ook het Noordwijks. Dat is een heel keun woord.
2: Dat is een heel, heel keun woord. En dat betekent leuk. Er bestaat ook een Facebookgroep. Je bent een keune Noordwijker als. Ah. Dus het is echt een woord wat de Noordwijkers nog altijd dagelijks gebruiken.
0: Ja, en we hebben ook, dat is ook een beetje toch een grappig woord, vind ik wel. Het Katwijks. Daarover bellen we even met Arianne Steenbeek. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Jorinda. En meer.
2: Goedemorgen.
0: Het Katwijks, ben je helemaal thuis in het Katwijks?
3: Ik ben zelf een katteke, dus ja. Ik ben er wel in thuis. Ja.
0: En wordt er veel nog gesproken, het Katteks?
3: Nou, ik vind dat het de ouderen, die hoor je het nog wel. En je hoort nog wel Katwijkse woorden. Die worden echt heel vaak gebruikt. Want ik denk dat geen katteker bagagedrager zegt. Want wij zeggen, we gaan op het achterbankje. Dat wordt echt nog wel erg dagelijks gebruikt.
0: Ja.
3: Maar het gaat er wel uit. En dat vind ik wel jammer.
0: Ja, waarom vind je het jammer?
3: Nou, ik vind, we hebben afgelopen zomer de Vierdaagse gelopen. En dan hebben we altijd Limburgers. En die Limburgers praten gewoon Limburgs. En kom je in Volendam, dan hoor je echt Volendams, ook de jonge lui. Maar in Katwijk gaat het er toch wel uit. Je hoort nog wel sommige woorden, want we zijn ergens geweest in plaats van we zijn ergens geweest. Dat hoor je echt nog wel, maar het gaat er wel uit.
0: Ja, maar hoe komt dat dan? Wat is dan het verschil tussen bijvoorbeeld Volendam en Katwijk?
3: Ja, dat weet ik ook niet. Nee. Ik denk dat de Katwijkers dat ze denken dialect is dom of zo. Ik weet het niet.
0: Ja, terwijl we er zo van hebben genoten die afgelopen weken.
2: Dat was fantastisch.
3: Ja, ja, ik vond het juist hartstikke leuk. Want mijn moeder is een Rijnsburgse. En dan hoorde je ook dat Rijnsburgse woord. Denk, oh ja, dat zei mijn moeder ook. Weet je wel, dat soort dingen. Dat vind ik toch wel. En een tante van ons was een Noordzekse. En die zei echt wel keun. Het is echt keun, dat hoor je. Dus ik vind het wel heel leuk, dit item. Wat jullie op West hadden.
0: Nou, dat is mooi om te horen. En dan zit je ook nog eens met jouw woord in de finale. Dat is helemaal mooi natuurlijk. Welk ondeugend woord gaat het om?
3: Wat om kietekaaien.
0: Ja, kietekaaien.
3: Kietekaaien. En ik heb eigenlijk in het weekend had ik op de voetbal er nog een beetje over. En dat woord, dat is een beetje door de jaren heen de betekenis toch wel wat ondeugender geworden, had ik begrepen van Gwen.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, want onze verslaggever Gwen, die komt ook uit Katwijk. En die hoorde jou natuurlijk vertellen wat het dan betekent. En jij vertelde toen dat het heimelijk knuffelen is.
3: Een beetje stiekem. Stiekem allemaal. Ja, ja.
0: Maar zij vertelde, wij gebruiken het ook nog wel als we uitgaan. En dan zeggen we, heb je weer liggen kietekaaien? En dan is er toch wel iets meer gebeurd dan alleen dat knuffelen.
3: Ja, ja. Nou, het was zo leuk, want ik had eigenlijk verschillende generaties gevraagd. En de ouderen, die zeiden, kietekaaien was eigenlijk vroeger een beetje wandelen op de Wurf, op de boulevard, op de Wurf, zeggen wij dan. Oh. Als je een vriendje had, liep je een beetje te flikvlooien op de Wurf. In mijn generatie was kietekaaien eigenlijk als je een vriendje had En je zat een beetje, ja, stiekem
0: beetje
3: kusjes en te frummelen en aan elkaar te plukken. Maar de jeugd, die gaat wel verder, hoor, dat had ik begrepen.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd wat de volgende generatie dan zegt.
3: Ja, maar, ik
2: die worden weer preutser.
0: Ja, dat zou kunnen, inderdaad.
3: Ja, nou,
0: ik vind het in ieder geval een heel leuk, ondeugend woord. En je kan erop stemmen. Ja, ik zou zeggen, dit is je kans. Doe een stemoproep.
3: Nou, kattekers die luisteren, kom op, stemmen. En ik ga het nog even op Facebook zetten, denk ik. Dat ze weten waar ze kunnen stemmen. Want dat is nog wel een beetje een dingetje.
0: Ja, nou, het kan maar, in ieder geval op radiowest.nl. Dan kom je bij de juiste pagina gelijk.
3: Ja, ik ga het toch wel in de groep gooien. Want ik hoop wel dat we een beetje bovenaan eindigen.
0: Ja, je gaat het komende maandag horen. Er kan nog het hele weekend gestemd worden. Vandaag, morgen en ook nog zondag. Dus succes met je campagne, Arianne. En leuk om je even gesproken te hebben.
3: Nou, dankjewel hoor. Hey, groetjes.
0: Doeg. En stemmen kan dus via radiowest.nl. En je kan ook altijd nog even appen naar 070 307 8080.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Het is even over 8:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
10: Goedemorgen Jorinda, goedemorgen Meer.
11: Goedemorgen.
10: Is er nog cake?
11: Ja.
10: Mooi.
11: Wil je nog?
10: Ja.
11: Na het lezen?
10: Graag.
9: Tijdens het lezen, dat is een uitdaging.
10: Het is niet goed om het tijdens het lezen te doen of ervoor.
11: Niet?
10: Nee, dat is voor je speeksel.
11: Oh.
10: Ja, vak. 124 kindergraven op begraven. Dat is een vak, zeg ik. 124 kindergraven, dat is minder leuk. Op begraafplaats IJsselhof in Gouda worden voorlopig niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela was van plan om in november te beginnen met het ruimen van de graven. In een brief kregen ouders verschillende mogelijkheden voorgelegd. Ze konden kiezen voor herbegraven voor €7.000... of cremeren van het stoffelijk overschot van hun kind dat €2.500 moest kosten. Het grafruimen zou gratis zijn, maar nabestaanden moesten voor 1 september een beslissing nemen. Na kritiek van ouders en andere nabestaanden komt uitvaartorganisatie Dela op dat besluit dus terug. De gemeenteraadsverkiezingen waren in maart, maar Leiden heeft nog steeds geen nieuw stadsbestuur. Leiden is daarmee de laatste grote stad van Nederland. Pro-VVD, CDA, Studentenpartij, SVL en de ChristenUnie praten met elkaar over de vorming van een college. Gisteren stapten raadsleden op de fiets om van Leidenaren zelf te horen wat er leeft in hun stad. Verslaggever Gwen Ouwehand sprak voor de fietstocht fractievoorzitter Emma van Bree van Pro-Leiden.
12: Welke precies de twistpunten zijn, dat houden we nog even aan de onderhandeltafel. Maar ook daarvoor is vandaag natuurlijk interessant, hè, om te horen, zijn dat ook dingen die leven in de stad? En wat vindt de Leidenaar dan van? Superleuk om ook even vanuit een frisse blik naar bepaalde onderwerpen te kijken. En dat ook echt goed in het akkoord te laten landen.
10: De partijen gaan de ideeën, tips en klachten inventariseren en kijken wat ze ermee kunnen. Het mag dan al ruim 5 maanden duren, dat formeren in Leiden. Volgens fractievoorzitter Chris Noordzij van de ChristenUnie zit er schot in de zaak.
13: Ze zijn afgelopen weken druk bezig geweest, zelfs in onze vakantie, om door te onderhandelen, om heel snel een mooi nieuw akkoord neer te zetten voor de stad. De sfeer is goed, we zijn hard aan het werk en we akkeren zo eigenlijk door met elkaar. En er is nog steeds veel vertrouwen dat we een mooi coalitieakkoord neer gaan zetten. Dus wij hebben eigenlijk nog steeds heel veel zin in en heel veel enthousiasme.
10: En de wedstrijd van tennister Arantxa Rus in de derde en laatste kwalificatieronde van de US Open is stilgelegd vanwege hevige regen. De 35-jarige Rus uit Westland stond op dat moment in de eerste set met 4-1 achter tegen de Zwitserse Suzanne Bandecchi. Vanavond, Nederlandse tijd, wordt de wedstrijd hervat. Het hoofdtoernooi van de US Open in New York begint zondag.
9: Gaan we naar Rijnoud 2. Goedemorgen.
10: Goedemorgen, Jorinde.
9: Ja, vannacht ging het toch wel even los, maar wel wat minder dan we hadden verwacht. Maar het is nog niet klaar, hè, met het noodweer.
5: Nee, misschien komt voor onze regio vandaag juist de klapper wel. Want boven Frankrijk ligt een uitgestrekt gebied met regen- en onweersbuien op dit moment. Dat trekt naar het noorden en dat passeert met name vanmiddag de regio en eigenlijk het hele land. Ja, dan kunnen dat forse buien zijn met onweer dus. Kans op hagel, windvlagen, wat grotere kans op wind ook dan de afgelopen nacht. Er zit wat meer dynamiek in de atmosfeer. En dan kan er lokaal toch veel regen vallen. Dus even in de gaten houden. Ik heb berekeningen gezien die gaan tot 40 mm voor de regio.
9: Oh, dat is best veel.
5: Dat is best een bak water. Maar goed, die heb ik gisteren ook gezien en toen kwam het ook niet. Dus we moeten even kijken wat het weer er uiteindelijk mee doet. Het wordt vanmiddag 22 graden trouwens en een vlagerige zuidwestelijke wind.
9: Ja. Helemaal mooi. En de komende dagen?
5: Nou, in het weekend is het eigenlijk nog steeds wisselvallig. Ook morgen een aantal buien. In de avond gaat het regenen vanuit het zuidwesten bij 22 graden. Zondag, vooral in de ochtend van tijd tot tijd regen. Ik denk in de middag een beetje meer zon. Dan is het ook wel eventjes droog. Maandag weer een heel aantal buien. En dan zie je pas later volgende week dat de zon er vaker doorkomt. Dat het meer droog wordt in onze regio. En dat de temperaturen uiteindelijk dan ook weer iets omhoog kunnen gaan.
9: Dankjewel, Reinoud. En dan gaan we ook nog naar de ANWB met Dennis Mooi.
14: Er staat één file in de regio. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen de Meer en Woerden 25 minuten extra nodig. Door een ongeluk zijn er nog steeds 2 rijstroken dicht.
9: Dankjewel.
10: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Voor je meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Queen en David Bowie. Under pressure. Met Under Pressure. Dit is nog laatste nieuws. De Noorse koning Harald is op 89-jarige leeftijd overleden. Paleis in Oslo maakt zijn dood bekend via een overlijdensbericht. Met diepe droefheid delen wij hiermee dat zijne majesteit koning Harald vandaag is overleden. Om half zeven vanmorgen in het Nationaal Ziekenhuis. Zijn zoon, die heet Hakon, is 53 jaar, is daarmee de nieuwe koning van het land. Hij had de afgelopen dagen zijn taken van zijn vader al overgenomen, omdat hij al eerder ziek was.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Goedemorgen, Herman.
2: Goedemorgen, Joen.
0: Hoe is het met je?
2: Ja, lekker eigenlijk.
0: Ja, hoe komt dat?
2: Ja, ik zit er goed in.
0: Oh, ja.
2: Weet je? Ja,
0: gewoon
2: dat
0: in het leven of in de sport? Of,
2: gewoon in alles, joh. Dan word je wakker en dan denk je zo.
0: Zo,
2: weet je, dat,
0: dit is
2: dan moet ik
0: dag.
2: Altijd denken aan... Ja, precies. Dan moet ik altijd denken aan Emu Ratenband. Dan sta ik voor de spiegel en dan zeg ik... Goedemorgen, tijger, Chaka. Nou, dan loop ik even over kolen naar beneden de trap af. En dan zit ik. Ja.
0: Ja, dat is ook zielig voor André.
2: Shit, die kant hebben.
0: Ja, ik ben helemaal benieuwd dan hoe je hier dan ook straks binnenkomt lopen. Als een soort helemaal de man natuurlijk.
2: Ik denk dat ik zweef.
0: Ja, ik denk het ook. Ja.
2: Ja.
0: Nou, helemaal goed. En dan ratel je tussendoor over de sport natuurlijk.
2: Exact.
0: Ja, als een echte Emil. En dan gaan we het hebben over de Conference League. Dat was gewoon succes. Europees succes, dat is even geleden.
2: Het was een heerlijke avond eigenlijk gisteren. Zowel Ajax als Twente die zijn door naar het hoofdtoernooi van de Conference League. Voor Ajax zat dat er eigenlijk al een beetje in. Want die hadden de eerste wedstrijd van Sion uit Zwitserland met 4-2 gewonnen. Thuis in de Johan Cruijff Arena werd het 5-3 voor Ajax. Ja, daar was niet zo heel veel aan de hand. Twente had het een stuk lastiger, want die hadden de eerste wedstrijd verloren in Karabach, tegen Karabach. De tweede wedstrijd moesten ze die 1-0 achterstand goed maken. Nou ja, wat gebeurt er? Ze komen met 1-0 achter. Toen werd het 1-1 met nog 10 minuten te spelen. Ja, dan is het toch even billen knijpen en heel erg spannend. Gaat Twente een verlenging eruit slepen? Nou, dat lukte, want in de extra tijd maken ze die 2-1. Dan wordt het verlengen en dan loopt Twente weg. Via Weghorst en Taha 4-1 de overwinning. En ook Twente dus door naar dat hoofdtoernooi van de Conference League. De loting van de tegenstanders, die vindt vandaag plaats. Dus dan weten we helemaal tegen wie Ajax en Twente moeten in dat toernooi, de Conference League.
0: Ja, de loting voor de Champions League heeft al plaatsgevonden voor PSV en Feyenoord. Ja, daar zitten wel pittige partijen tussen, zeg. Jeetje.
2: Ja, mooie wedstrijd, hoor. Ja. PSV speelt tegen Atletico Madrid en Real Madrid. Nou, dat zijn twee hele geduchte tegenstanders. Porto doet ook nog mee. Verder nog wat andere clubs. Ja, ik denk dat Feyenoord wel de zwaardere loting heeft. Die spelen tegen Inter Milaan, tegen Barcelona, tegen Porto. Dat zal nog een zware dobber worden. PSV al zou je het niet zeggen als je die naam hoort, maar ik denk iets makkelijker geloot. Het gaat allemaal beginnen, dat grote feest, op 8, 9 of 10 september. Dat moet nog bekendgemaakt worden. Maar ja, mooie wedstrijden voor zowel PSV als Feyenoord.
0: Ja, hoeveelste moeten ze worden om door te gaan?
2: Ja, oh jee, er doen er heel veel mee.
0: Ja.
2: En je moet bij de eerste 8 zitten. Dan plaats je je direct voor de volgende ronde, zeg ik uit mijn hoofd. En dan tot plaats 24 of zo kom je in een soort tussenronde
0: dus
2: terecht.
0: Dus de ploeg waar ze tegen spelen, het is niet een eigen poeltje, zeg maar. Het komt in het grote geheel.
2: Het komt in het allergrootste geheel. Ja. En dat maakt het wel weer interessant. Ik moet zeggen, ik was een beetje sceptisch over die nieuwe opzet die ze 2 jaar geleden hebben ingevoerd. Maar ja, ik vind het toch wel grappig. Want ja, ondanks dat je hele zware tegenstanders hebt, zitten er ook wat mindere goden bij. Daar moet je de punten tegen pakken. Hopen op een stuntje tegen die grote jongens. Ja, dan kan je gewoon meedoen. En dan kan je in ieder geval plaatsen voor die tussenronde. Rechtstreekse plaatsing. Nou, dat lijkt me bijna onmogelijk voor zowel PSV als Feyenoord. Maar ja, gokken op die tussenronde.
0: Ja.
2: Dat zou hartstikke mooi zijn.
0: Dan is er ook succes op het EK hockey. De vrouwen naar de finale.
2: Ja, WK-hockey is het. De vrouwen. WK, ja. Maakt het uit.
0: Het is één letter, hè?
2: Ja, whatever. De vrouwen die winnen met 1-0 van België in de halve finale. Die spelen de finale waarin de tegenstander Argentinië is. Het ging allemaal niet zonder slag of stoot. Een nipte overwinning, een afgekeurde goal van de Belgen. Daar waren ze heel boos over.
0: De mensen op de tribune zitten inderdaad.
2: Dat zie je bijna nooit bij hockey. Het waren bijna voetbaltaferelen. Maar ja, die Belgen die waren boos. Ik dacht ook, waarom wordt deze goal afgekeurd? In de herhaling zie je wel dat die Belgische speelster een beetje afhoudt. Dat is allemaal heel erg lastig bij hockey. Je mag niet met je rug naar de tegenstander terwijl je aan de bal bent. Want dan kan de tegenstander er nooit bij. Ja, in het voetbal mag dat gewoon, maar in het hockey mag dat niet. Daar was sprake van, dus die goal die werd afgekeurd. Die finale dus voor de vrouwen. De heren spelen vanavond de halve finale. Moeten ze tegen Spanje. Mochten ze daar doorheen komen, dan spelen ze in die finale tegen of Duitsland of Argentinië. Laten we hopen dat Nederland Argentinië wordt. Dan heeft Rob Jetten weer een lastige dag natuurlijk. Want zijn verloofde speelt bij Argentinië.
0: Ja, dan wordt hij... voor de helft is hij nog gekleed in het oranje, denk ik. Voor de helft in het lichtblauw.
2: Ik denk gewoon dat hij in het oranje moet. Okay. Wat denk jij dan?
0: Je moet toch ook je man supporten?
2: Dat doe je maar geestelijk. Nee, daar ben ik heel strikt in. voor de buitenwereld ben je premier van Nederland. Hè?
0: Zeker.
2: Je bent het met me eens, Beer.
3: Ik ben het met je eens, ja. Qua hockey wel. Ik snap wel. Dan mag hij ergens een heel klein blauw-wit vlaggetje.
0: Ja,
2: die blauwe sok aan.
0: Als ik zo'n man zou zijn, zou ik dat echt niet pikken, hoor.
3: Ja, ze zijn nog niet getrouwd. Ze zijn verloofd.
0: Dat maakt niet uit.
2: Dus er is nog ruimte voor verbetering.
3: Eerst die ring om de vinger.
2: Juist.
0: Zondag, Herman. ADO Den Haag moet toch wel eigenlijk een keer een puntje pakken. Maar tegen Feyenoord is het ook wel weer lastig natuurlijk.
2: Ja, dat is dan weer
0: dat is dan jammer.
2: Een lastige wedstrijd op een vervelend moment. ADO inderdaad nog geen punt gehaald in de eerste wedstrijden. Feyenoord, daar kan altijd wel een stuntje tegen gehaald worden. Want over het algemeen zijn het wel leuke en spannende wedstrijden tussen ADO Den Haag en Feyenoord. Maar ja, in de Kuip zal het toch even lastig worden. Alhoewel Feyenoord draait ook nog niet helemaal. Die hebben ook nog niet de allergrootste topvorm te pakken. Dus wie weet is er wat mogelijk. Het wordt in ieder geval een interessante wedstrijd. Het is altijd fijn om in de Kuip te spelen. Zondagmiddag 2:30. Het is allemaal live te volgen via Radio West.
0: En morgen kunnen we natuurlijk ook luisteren naar het amateurvoetbal op de radio.
2: Ja, één wedstrijd springt er wat mij betreft uit als in de tweede divisie. Daar speelt Quick Boys uit Katwijk tegen Kloetingen. Zou je zeggen, wat is daar nou zo interessant aan? De huidige trainer van Quick Boys, Rogier Veenstra, die was vorig seizoen nog de trainer bij Kloetingen. Die speelde toen in de derde divisie. Hij werd kampioen met Kloetingen. Kloetingen promoveert en speelt nu dus tegen de nieuwe club van Rogier Veenstra. Quick Boys, dat op jacht is naar de derde titel op rij. En dat zou een fantastische prestatie zijn. Twee kampioenen dus uit de tweede divisie tegen de kampioen van vorig seizoen uit de derde divisie. Met nog een met een oude bekende soort reunietje. Wordt het maar een interessant potje.
0: Leuk inderdaad. Herman, dankjewel. En ik zie je zo wel binnenvliegen. Zweven.
2: Ja, op mijn tapijtje.
0: Ja, graag. Tot zo. Hoi.

0: In het kader van
1: Vrijdag Verzoekdag.
0: Goedemorgen Meer en Jorinda. Ik vind I'll Find My Way Home van John en Vangelis een mooie, vergeten, goede oude plaat. Groetjes van Hans. Nou, inderdaad, we draaien hem volgens mij nooit. Nou, niet in een West wordt wakker in ieder geval. Dus ik ben blij dat we dat nu toch een keer hebben kunnen doen tijdens de Amazing 80's. We hebben het de hele ochtend al over, ja, hoe kan het ook anders eten? Het is ongelooflijk. En het is nog niet eens klaar. Want straks, over nou ongeveer 40 minuutjes, dan hebben we hier gewoon een sterrenchef in de studio.
2: Ja, gaaf, hè?
0: Ja, dat vind ik echt heel erg bijzonder.
2: Gewoon echt een Michelinster heeft hij bij elkaar gekocht. En dan moet je echt goed zijn, hoor.
0: Dan moet je echt goed zijn, maar jij bent ook echt goed.
2: Nou, dank je.
0: Wat mij betreft verdien jij de Westwood Wakkerster.
2: Ah, wat lief.
0: Ja. Want we hebben het de hele week al over eten uit de jaren 80. En vandaag heb je echt iets moois gemaakt. Iets bijzonders, iets heel lekkers. Gwen die is inmiddels binnen, die zit er lekker van te smullen. Aan de andere kant van het glas. Reerug was het, hè?
2: Klopt, het heet Reerug. Het is een cake op basis van beschuit. Er zit hagelslag in, er zitten noten in. Ei, tuurlijk, eiwit, eigeel, boter. Hagelslag had ik genoemd, kandijsuiker. Er gaat een hele laag chocola overheen. En dan amandelschaafsel, wat ik even heb geroosterd in de pan. En die tekening van die amandelschaafsel op het chocola, dat geeft de tekening van de vlekken van een reerug. Ja. Van een reetje dat door de duinen loopt. Maar het is dus helemaal, heeft niets met vlees te maken.
0: Nee, inderdaad. Er zit geen vlees in. Het is hartstikke zoet. Hartstikke machtig ook, maar ook wel heel erg lekker. En we hadden tegelijkertijd ook dan over toetjes. Jij vertelde dat je op een gegeven moment bij een vriendin was. En dat je dan nou een heerlijk bord gewoon met lekker aardappels had gegeten met groenten en een beetje vlees. En dan in datzelfde bord kreeg je daarna ook nog je blanke vla.
2: Nou,
0: Henk die reageert er nog even. Die zegt, het kan altijd erger. Bij mijn schoonouders kreeg ik dan eerst een bordje soep, dan AVG en tenslotte yoghurt in bessensap. Allemaal in hetzelfde bord. Ja, het is wel een beetje economisch.
2: Ja, ja, de liefde is gebleven in ieder geval voor de schoonouders.
0: Ja, en ook Marijke die heeft herinneringen over toetjes uit de jaren 80. Mijn beide dochters die konden nog wel eens commentaar geven op het avondeten. Ondanks dat ik regelmatig 2 potjes kookte. Ze konden al kiezen dus. Maar uiteindelijk heb ik dan een voorstel gedaan. Ik was het zo zat. Ze zei, jullie eten de hele week wat ik kook zonder commentaar. Maar dan mogen jullie op vrijdag kiezen wat jullie willen eten. Nou, dat was niet tegen dovemans oren gezegd. Ze gingen regelmatig naar de wijkbiep en kwamen terug met 3 boeken onder de arm met toetjesrecepten. Van die vreselijke, zoete, ongezonde toetjes. Maar ja, afspraak is afspraak. Dus met een stalen gezicht maakte ik de wensen van mijn dametjes. Ach, zo zoet, vreselijk. En na een poosje waren ze het zelf ook zat. Gingen ze naar de snackbar. Dan maar een patatje met een kaassoufflé en een frikandel. Voor mij wel lekker makkelijk. En de hele week geen gezeur.
2: Heerlijk, ja. Ik kan me voorstellen.
0: Het is eigenlijk de perfecte manier om je kinderen dan toch stil te krijgen. De rest van de week. Ja. Dat ik mag één dag kiezen.
2: Dat jij bepaalt.
0: Ja, inderdaad. Ja. Straks gaat er nog een mooie prijs uit. Dan gaan we natuurlijk nog even hebben over een programma uit de jaren 80. In 80 op de beeldbuis. Laten we een fragmentje horen van zo'n programma. Het enige wat je moet doen is raden wat het is. Na Earth, Wind & Fire. En het nieuws voor Reinoud komt er natuurlijk ook aan om 9 uur.

0: Hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Hij is onderweg.
0: Wie?
1: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
0: Top. Koffietje, ik trakteer.
1: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow!
10: Is binnen 3 minuten geregeld.
11: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
12: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
14: 80 op de Bultbuis, straks in West wordt wakker met mooie prijzen. Maar eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
15: 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda worden voorlopig niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela was van plan om in november te beginnen met het ruimen van de graven, maar komt daar na kritiek van ouders en andere nabestaanden op terug. De heropening van de Hubertustunnel in Den Haag is opnieuw uitgesteld. Medio september wordt volgens de aannemer niet gehaald. Het is de zoveelste vertraging in de werkzaamheden aan de tunnel tussen Madurodam en Wassenaar. En wie vannacht of vanmorgen naar de maan heeft gekeken, zag dat die voor een deel verduisterd was. Je moest wel geluk hebben, want er was veel bewolking in onze regio. Op de website van Omroep West staan foto's van de maansverduistering. Meer regionieuws om 9:30, nu het andere nieuws.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd 1,5 week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
17: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
16: Koning Harald was 89,

0: Een 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. Twee dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
1: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
0: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En Dennis Mooij die zit nog bij de ANWB.
3: Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag heb je nog steeds vertraging tussen de Meern en Woerden. Er staat 6 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De oponthoud is een kwartier.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
8: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
8: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
10: De hele week, Amazing 80's.
11: Tot 10 uur, West wordt wakker.
12: Dit is Radio

0: Ons laatste uurtje van de Amazing 80's meer.
1: Ons laatste uurtje. Het is een beetje zoete, bittere triestheid. Maar ook, we gaan weer een uur genieten.
0: Ja, dat is het inderdaad. En dat doen we ook met
2: 80 op de beeldbuis.
0: Ja, en het altijd bijzonder. Reinoud, die komt dan in de studio zitten. Normaal gesproken is hij druk bezig met nog quote knippen en nieuws schrijven en verzamelen. Maar je vindt het leuk, hè? Om die fragmenten te horen.
3: Ja, dan wil ik het ook niet weten, het antwoord. Dus prachtig. Ik ben benieuwd. Ik weet dus nu ook niet wat er gaat komen.
0: Nou, hier komt-ie.
2: 80 op de beeldbuis.
4: De Vlaamse gaai.
5: Goed zo, Vlaamse gaai. Stop de tijd.
0: Oh, ja. Je kijkt moeilijk, maar je deed toch wel herkenning.
3: Ja, ik weet het wel. Ja, denk het wel.
0: Als je het ook weet, dan kun je nu bellen naar 070-307-80... Nee, zeg ik niet goed, dat is het WhatsApp-nummer. 070-390-5454, daar kan je naar bellen. En wat win je dan als je het goed hebt?
1: Dat past helemaal bij deze week. Je gaat op de bank zitten, je zet Radio West aan... en dan heb je een geweldig boek, I Love 80s Music. Interviews met 28 iconische popsterren. Ik noem een interview met Kim Wilde. Tjeerd zal het boek willen hebben. Jermaine Jackson en Mark King van Level 42.
0: Nou, leuk.
1: En dan zijn er nog, ik heb er 3 genoemd, dus zijn er 28, nog 25 andere topsterren uit die geweldige muziekperiode. En dat kan jij lekker gaan lezen, dat boek, als jij weet wat het fragment is.
2: 80 op de beeldbuis.
4: De Vlaamse gaai.
5: Goed zo, Vlaamse gaai, stop de tijd.
0: 070-307... Nee, ik zeg het weer verkeerd. 070-390-5454. Als je het weet...

0: Wat een fantastische zangeres is toch Gloria Estefan en Anything For You.
1: 80 op de Beeldbuis.
0: Ja, in 80 op de Beeldbuis dan luisteren we naar fragmenten van populaire programma's uit de jaren 80. En het enige wat je hoeft te doen is een gokje te wagen en te kijken welk programma het is. En dan win je een hartstikke mooie prijs. We hebben het er vanmorgen ook uitgebreid nog gehad over met Eppo van Ispe van Beeld en Geluid. Ja, wat ontzettend leuk om al die fragmenten en al die verhalen erachter ook weer terug te horen.
2: Het is een feestje van, oh ja, dat ook nog. Oh ja, bij Medisch Centrum West. Oh ja, die slechte dokter. Ja. Oh ja, die gaat bij Bananensmit. Nou ja, heerlijk. Ik word hier zo blij van.
0: Heb je dat ook, Simon, als je naar luistert?
3: Ja, het is nostalgie bijna. Hè? Het is genieten.
0: Ja, want hoe oud was jij in de jaren 80 ongeveer?
3: 30, denk ik. 30. Dus 30 in de 40.
0: Ja, en wat deed je op dat moment? Waar stond je in het leven?
3: Ik denk dat ik werkte als vrachtwagenchauffeur bij een bedrijf in Voorburg.
0: Ja, en ging je dan in heel Nederland door of ook echt heel Europa door?
3: Nee. Ik zat in de regio.
0: Oh dat is wel fijn. Want ik kan me soms ook wel voorstellen dat als je van die nachttrips moet maken, zo, dan is dat wel een zwaar beroep, denk ik.
3: Ja, dat doe ik nu al bijna 25 jaar bij één en dezelfde werkgever. Dus. Ja. En dat bevalt me uitstekend nog steeds.
0: Nou, dat is goed om te horen. Keek je ook veel tv in die tijd?
3: Nee, ik was meer van het vinyl. En nog steeds.
0: Ja, heb je een grote verzameling?
3: Ja, ik heb een leuke verzameling. Ik heb twee leuke jukeboxen staan. En het is echt genieten, nog steeds. Echt.
0: Ja, wat leuk. Ik weet zeker dat Reinhard ontzettend jaloers is op de jukeboxen vooral. Want die wil er ook heel graag heen. Maar zijn vrouw is er nog niet helemaal mee. Ja, moet een keer langskomen.
4: Nou, die uitnodiging neem ik graag aan. Ja, waar de piano staat, moet een jukebox komen. Maar mijn vrouw denkt daar anders over.
3: Ja, dus, ik weet een hele mooie op het ogenblik te komen.
0: Oh.
3: Hele leuke. Daar praten we straks mee.
0: Ja, dat is goed. Ja. Ik ga jullie nummers even uitwisselen straks, Simon.
3: Ja, oké. Okay.
0: Laten we nog even naar dat fragment luisteren. Kijken of je dan weet wat het is natuurlijk.
1: 80 op de Beeldbuis.
5: De Vlaamse Gaai.
6: Goed zo, Vlaamse Gaai. Stop de tijd.
0: Ja, we moesten zelf een beetje lachen dat het de Vlaamse Gaai is en dat dan Simon Vlaming ervoor belt. welk programma gaat het om?
3: Nou, ik denk dat het Jos Brink is met Wed en Dat.
0: Ja, dus zeker. Dat is
2: het een gok of is het waar? Het is waar.
0: Het is helemaal goed.
2: Goed zeg.
0: Ik zocht even mijn applaus, maar hier is het. Ja. Ik had je voor de uitzending al even aan de lijn. En toen twijfelde je nog een beetje.
3: Ja, en terug in het geheugen. En nog een keer luisteren. En nu wist ik het zeker.
0: Ja, nou, en wat weet je nog van dat programma? Wat deden ze altijd?
3: Hoe ging dat ook alweer? Ze hadden iets en dan of dat wel of niet ging lukken. Er waren dan deelnemers en die gingen iets doen en dan moest dat lukken, geloof ik.
2: Ja, er waren weddenschappen. Precies, er gingen weddenschappen aangedaan worden.
0: En jij deed nog een handgebaar met die duimen?
2: Klopt. Hij deed dan als die weddenschap aangegaan werd, deed hij even zijn handen in elkaar en dan draaide hij even de duimen van
3: met
2: nu gaan we de weddenschap aan.
3: Klopt.
0: Met kroephoekje, zou je nu ook nooit meer kunnen zeggen natuurlijk tegen Sandra Remer.
2: Oh,
0: die zat er ook in, ja. Goed, Simon, ik heb goed nieuws, want je hebt het hartstikke goed. En dat betekent dat je een mooie prijs krijgt.
2: Je hebt een hartstikke mooie prijs gewonnen. Zeker zo'n liefhebber als jij bent, krijg je een fantastisch boek. I Love 80s Music. 28 interviews staan erin met fantastische topsterren uit die tijd. Kim Wilde, Jermaine Jackson, Marx King en nog 25 anderen. Dus dat wordt lekker lezen bij je vinyl.
3: Hartstikke gaaf.
0: Veel plezier ermee. Leuk dat je even meedeed met het spelletje.
3: Ja, oké. Okay, dankjewel.
0: Fijne dag.
3: Succes met jullie programma.
0: Dankjewel. Doeg. Dit is er een in het kader van
1: Vrijdag Verzoekdag.
0: En van Vera van den Berg, die heeft hem aangevraagd. Ik draag graag een Showing Out van Mel en Kim aan uit 1986 voor die vrijdag. Die heb ik nog niet gehoord. Een lekker stoer en een goed dansnummer.

0: Kim. Het Britse duo Showing Out. Ik moest eerst denken aan Kim Wilde. Die heeft ook een kersthit met een Mel gehad. Was ook Mel en Kim. Maar dat zijn niet deze twee dus. Het zijn toch een ander duo is dat. Ook uit Groot-Brittannië dus.
1: West wordt wakkers eethoek.
0: Ja, we hebben het de hele week al over eten. Dat zal de gast die we nu in de studio hebben wel goed doen. Want Meer, jij hebt een hele bijzondere gast vandaag geregeld.
2: Ik heb een hele bijzondere gast geregeld.
0: Hij moet al lachen. Ik denk, nou ja, bijzonder.
2: Nee, ik vind het gaaf. Ik bedoel, als je iemand hebt met passie voor zijn vak, die kookt en dan ook nog een Michelinster weet te halen, dan heb je toch wel een bijzonder iemand in de studio. En dat is Erik Tas. Hij is de chef-kok van het Ganzennest en ook nog bij Erik. Dat in Voorburg, Leidschendam aan de haven, daar zo mooi ligt. Bij de sluis, heel mooi ligt.
0: En het Ganzennest is in Rijswijk, hè?
2: En het Ganzennest is in Rijswijk, prachtig gelegen naast de golfbaan. En hij heeft sinds 2022... heeft hij daar een Michelinster gehaald, als ik mij goed heb.
3: Ja.
2: En nou ja, dan heb je een bescheiden man die toch ook nog tegelijkertijd sterwaardig is in de studio. Vind ik gaaf.
0: Ja, hartstikke gaaf inderdaad. Welkom, Erik.
3: Ja, goedemorgen.
0: En we gaan het straks helemaal hebben over jouw passie natuurlijk voor eten. Maar Meer heeft ook een enorme passie. Gebeurt het regelmatig dat er mensen naar je toe komen en zeggen, ja, ik heb ook iets lekkers gemaakt. Wil je het alsjeblieft proeven?
3: Nou ja, meestal als ik dat soort mensen ontmoet, dan ben ik of gewoon aan het werk of ben ik bezig bij mijn restaurant. En dan delen ze wel vaak de passie over hoe leuk en hoe lekker hun uit eten vinden gaan, of eten en drinken is algemeenheid. Ik denk dat eten en drinken ook breder is tegenwoordig. Hè. Het is gewoon een stukje beleving. Je gaat lekker een avond uit met vrienden of familie. Ik denk dat good feeling gevoel tegenwoordig steeds meer naar voren komt ook.
0: Ja, we hebben het heel erg over de jaren 80. Want we zitten midden in de Amazing 80s. Met alleen maar muziek uit de jaren 80. Maar dus ook eten uit de jaren 80. En noem eens een paar dingen die je hebt gemaakt afgelopen
2: week. We hebben
0: het
2: over koken met fruit gehad. Fruit met blik. Dus ik heb een toast met kaas en ananas en rode jam gemaakt. Ik heb ham, roomkaas rolletjes gemaakt met ui. Gisteren hebben we shawarma met knoflooksaus gegeten als het ultieme stap voedsel wat we deden na het stap in de jaren 80.
3: Was dat al in de jaren 80?
2: Ja, dat was al in de jaren 80. Ik zie een blik van herkenning, Erik.
3: Jaren 80. Ja, ik kom zelf uit 84.
2: Dat is jouw babyhapjes meer. Ja. Nou ja, en vandaag heb ik een recept gemaakt. Dat heet Reerug.
3: Ja, het ziet er wel heel lekker uit, maar het lijkt meer als cake. Als ik reerug hoor, dan denk ik heel ergens anders bij.
2: Dat klopt, maar dat is de grap inderdaad. Het heeft niks met vlees te maken. Het is de buitenkant van de cake ziet er een beetje uit als de rug van een ree, zo mooi gevlekt bruin met die amandelschaafjes. En ik ga dus nu iets heel spannends doen. Ik vind het echt heel spannend. Namelijk dat een Michelin-chef dus mijn eten mag proeven in plaats van andersom. Dus ik ga hier een stukje met trillende handjes zit ik een beetje. Ja. Zie je dat, Jorin?
0: Ja, ik zie het inderdaad. Ja. Erik, je zegt het gaat om de beleving. Nou, hoe is de beleving van de reerug?
3: Nou, ziet er wel lekker uit. Zo op de vroege ochtend een lekker stukje cake. Ja.
0: Heb je al ontbeten?
3: Nee,
0: het is jouw eerste hap eten.
2: Ja. Ja. Maar goed dat je er gisteren niet was met de shawarma en knoflooksaus.
3: Ja. Ja, dan gaan we voorkeur toch meer hier naar uit op de ochtend.
0: Ja, dan kan me
2: het is op de mooiste plak die ik vandaag heb gesneden.
0: Ja, dat snap ik. Ja, je doet er ook het langst over.
3: Dankjewel.
2: En veel dikker dan jij hebt gekregen. Sorry, Jorinda.
0: Ja, ik neem zo nog wel een stukje.
3: Ja, heel is nog goed.
0: Ja. Nou, dan gaat de hap.
2: Dan gaat de hap. Ik ben
0: van,
2: benieuwd.
0: Erik.
2: Ja, en dan,
0: ja.
2: En dan ben ik benieuwd wat het oordeel is.
3: Ja, lekker. Er zit een noot in.
2: Zeker.
3: Heerlijk. Hij is lekker juicy. Beetje vetter. Ik vind dat een cake bijvoorbeeld. Hè, een beetje de volksmond, de oma cake. Zo'n droge cake, dat is bij mij echt een no-go. Ja, maar lekker dit hoor.
0: Zou dit een toetje kunnen zijn bij Erik bijvoorbeeld?
3: Ja, zeker. Kijk, bistronomisch verandert heel veel bij de afgelopen 5 jaar in Nederland. En dan terugkomend op de jaren 80. Wat je ziet is dat er heel veel oude bereidingen en de klassieke bistro-stijl de afgelopen jaren heel erg weer terug zijn gekomen. En dat vloeit eigenlijk over, uiteraard vanuit Frankrijk, Parijs. Ook echt wel vanuit een Londen of een Amsterdam. En dan gaat het eigenlijk over de rest van het land. Dus je ziet de laatste tijd eigenlijk heel erg van dat soort bistronomische zaakjes heel erg terugkomen. Ik vind dat heel fijn. Ik hou daarvan.
2: En wat zijn dan gerechten die ik me daarbij moet voorstellen?
3: Denk aan bijvoorbeeld de klassieke tongrolletjes.
2: Ja.
3: Ja, dus bijvoorbeeld die kan je vullen met een visvars en dan pocheren.
2: Dus vroeger met Picasso-saus, dat was toch met fruit, geloof ik.
3: Ja, daar word ik persoonlijk iets minder vrolijk van, warm fruit. Ja.
2: Toch, hè? Die laten we in de jaren 80 warm fruit.
3: Ja. De pâtés, waar ik zelf heel groot fan van ben.
2: Oh ja, ja.
3: He, dat... Dus de pâté en croûte, pâté de campagne. Daardoor krijg je natuurlijk weer de wildtijd. Dus we gaan naar de eerste wilde eendjes, die zijn er alweer. Ja. Daar kan je supermooi bijvoorbeeld pâtés mee maken. Maar denk ook gewoon aan de confit de canard. He, klassiek geserveerd, lauw warm.
2: Geweldig, hè? Ik zie jou echt kijken, Jorin.
3: Klein beetje toast erbij, klein beetje tafelzuren, niet meer.
0: Ja, ik begin het al te proeven gewoon eigenlijk. Als ik het zo. Straks nog veel meer van Erik Tass. En dan gaan we het natuurlijk hebben. Ja, je hebt het nu eigenlijk al over die passie. Ik hoor het al helemaal. Jullie gezamenlijke passie misschien ook wel over eten. En het nieuws ook van Reinhard Roemer, die komt eraan. Na Madonna en Papa Don't Preach.

0: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Hatsje. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
0: Nee, Attents met ds.nl.
6: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Goedemorgen, het is 9:54. We lopen wat uit, maar daarom gaan we snel naar het nieuws met Reinhard Roemer.
3: 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda worden voorlopig niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela was van plan om in november te beginnen met het ruimen van de graven. In een brief kregen ouders verschillende mogelijkheden voorgelegd. Ze konden kiezen voor herbegraven voor €7.000... of cremeren van het stoffelijk overschot van hun kind, dat €2.500 moest kosten. Het graf ruimen zou gratis zijn. Nabestaanden moesten voor 1 september beslissen. Maar na kritiek van ouders en andere nabestaanden komt uitvaartorganisatie Dela op dat besluit terug. Wie vannacht of vanmorgen naar de maan heeft gekeken, zag dat die voor een deel verduisterd was. Je moest wel geluk hebben, want er was veel bewolking. Op de website van Omroep West staan foto's van de maansverduistering in onze regio. Bij een zonsverduistering, zoals eerder deze maand, staat de maan tussen de aarde en de zon in. Vannacht en vanmorgen stond de aarde tussen de maan en de zon in. De gemeenteraadsverkiezingen waren in maart, maar Leiden heeft nog steeds geen nieuw stadsbestuur. Leiden is daarmee de laatste grote stad van Nederland. Pro, VVD, CDA, Studentenpartij, SVL en de ChristenUnie praten met elkaar over de vorming van een college. Gisteren stapten raadsleden op de fiets om van Leidenaren zelf te horen wat er leeft in hun stad. Verslaggever Gwen Ouwehand sprak voor de fietstocht fractievoorzitter Emma van Bree van ProLeiden.
4: Welke precies de twistpunten zijn, dat houden we nog even aan de onderhandeltafel. Maar ook daarvoor is vandaag natuurlijk interessant, hè, om te horen, zijn dat ook dingen die leven in de stad? En wat vindt de Leidenaar dan van? Superleuk om ook even vanuit een frisse blik naar bepaalde onderwerpen te kijken en dat ook echt goed in het akkoord te laten landen.
3: Scheveningen, dag en nacht, zo heet een nieuwe serie die komend tv-seizoen te zien is bij RTL 5. De documentaire reeks belooft een kijkje achter de schermen van de populaire badplaats. Onder regie van de gemeente Den Haag werken tientallen diensten en lokale ondernemers nauw samen. Strandreinigers, handhavers, politie en de reddingsbrigade, maar ook surfscholen komen aan bod. Scheveningen, dag en nacht, is vanaf 27 oktober te zien bij RTL 5... en vooruit te zien op Videoland. En de wedstrijd van tennister Arantxa Rus in de derde en laatste kwalificatieronde van de US Open is stilgelegd vanwege hevige regen. De 35-jarige Rus uit Westland stond op dat moment in de eerste set met 4-1 achter tegen de Zwitserse Suzanne Bandecchi. Vanavond, Nederlandse tijd, wordt de wedstrijd hervat. Het hoofdtoernooi van de US Open in New York begint zondag.
2: Het weer met Reinhard van der Born.
5: Nieuwe regen- en onweersbuien naderen vanuit het zuiden en trekken vanmiddag over de regio. Voor die tijd hebben we wolkenvelden en soms een beetje zon. En tijdens buien is er kans op hagel, windvlagen en veel regen in korte tijd. Het wordt 22 graden. Ook in het weekend is het wisselvallig met morgen een paar buien. Morgenavond een tijdje regen en ook zondag in eerste instantie af en toe regen. Pas later op zondag komt de zon erbij en ook beide dagen worden 22 graden. En na een heel buiige maandag wordt het volgende week dan langzaam beter met meer zon en uiteindelijk ook een iets oplopende temperatuur.
3: Mooi gesproken, Reinoud, dat ik dat nog eens mocht zeggen. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
6: West wordt wakker.

0: Liedje Feel Good van Shalamar.
1: West wordt wakkers eethoek.
0: Ja, dit is de rubriek die ik het meest ga missen als jij weer verdwijnt naar de zaterdag. Want dit is de laatste keer natuurlijk
2: op de vrijdag dat er ook het
0: West Eethoek is. We hoorden hem net al even, een hele bijzondere gast vandaag in de studio.
2: Een hele bijzondere gast. We hebben Erik Tas de gast en het is een ster, terwijl hij zelf heel bescheiden is. Maar hij heeft een Michelinster voor zijn prachtige restaurant Het Ganzennest in Rijswijk. En daarbij heeft hij ook nog een ander restaurant aan de Sluis in Leidschendam-Voorburg bij Erik. Dus dat is altijd dubbel op. Ik ga bij Erik eten.
0: Ja.
2: Of ga je mee bij Erik eten? Ja, ik ken hem niet. Geef niet, gezellig. Maar in ieder geval, deze man met een passie voor eten, die zit hier in de studio, heeft net mijn cake goedgekeurd. Dus ik loop echt op wolkjes. Mijn dag kan niet meer stuk. Maar er zijn ook heel veel andere dingen. Want hij hoopt komend weekend dat het mooi weer is.
0: Ja, inderdaad. Nou, laten we het inderdaad daar even mee beginnen. Want er gaat iets moois gebeuren dit weekend.
3: Gaan we samen met de andere chef uit deze regio. Dat is Marco Karelsen. Van Villa La Rouge in Voorburg. Gaan we samen, zo'n goede vriend van mij, gaan we samen barbecuen.
0: Ja, maar het gaat stormen en regenen.
3: Ja, dat maakt niet uit, want we hebben ook binnenplekken.
0: Oh, okay.
3: En ze zeggen dat 's avonds gaat stormen. Dus overdag gaan we lekker barbecuen.
0: Okay. En barbecuen klinkt voor mij niet per se van een Michelinster waardig.
3: Nee, maar wat je steeds meer terugziet is ook heel veel keukens hebben met open vuur en het werken, gewoon de ambacht laten zien en een stukje passie en liefde delen over eten en drinken is vooral. Het hoeft niet altijd per se dat iedereen denkt, een sterrenzaak of een Michelinzaak. Stijf en oudbollig of chic of whatever. Kijk, uiteindelijk zijn we ook gewoon mensen en wij houden vooral van heel veel lekker eten en drinken. Dat is onze passie. En die delen we graag met onze gasten. En ja, wij houden zelf ook heel erg van barbecuen.
2: Dus ik zie jou al achter die barbecue staan, inderdaad.
3: Zeker. Dus we gaan lekker fikkie stoken. En dan gaan we daarop lekker allemaal bereidingen doen. We hebben oesters. We hebben mooie stukken vlees. En vis. Uiteraard ook groenten erbij. Dus het is gewoon heel breed. En het leuke is dan ook dat je... iedereen denkt altijd, sterrenzaak bijvoorbeeld ook met... Hè, mijn kinderen kunnen niet meenemen. Juist wel. Want dat is de nieuwe generatie die uit eten gaat. Ik heb zelf ook kinderen. En daar gaan we juist mee uit eten. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. En dus doen we daar ook gewoon dingen voor. De suikerspinmachine gaan we weer van zolder halen. De popcornmachine. Luchtkussen in de tuin. En dan maken we er gewoon één groot feest van. Dus papa en mama gaan super lekker eten. Ik ga lekker koken samen met Marco. We hebben heerlijke wijn en cocktails. Alcoholvrije cocktails. En de kinderen gaan lekker de tuin in. En we maken er gewoon één groot feest van.
2: Klinkt fantastisch.
0: Klinkt gezellig inderdaad. Komende zondag is dat,
3: ja, bij het Ganzennest.
0: Kunnen mensen nog aanhaken?
3: Zeker. Er zijn wel wat plekjes vrij. En anders gaan we die gewoon creëren.
0: Okay, helemaal goed. En we hadden het net even over, ook buiten de uitzending om. Want we zitten hier eigenlijk de hele tijd maar te kletsen over eten. En over koks. En alles wat ermee te maken heeft. Is het dan moeilijk om zo'n Michelinster te pakken te krijgen?
3: Ik denk vooral gewoon je hart volgen. En gewoon doen wat je zelf vooral heel lekker en leuk vindt om te doen. Dat vertaalt zich dan zelf wel weer terug op het bord.
0: En hoe denk je dat... Want uiteindelijk komt er dan zo'n mystery gast, toch?
3: Mm-hmm.
0: Die komt dan proeven.
3: Ja.
0: Heb je doorgehad wie het was?
3: Het gos ken ik wel, maar... Wat wel tegenwoordig... ze komen trouwens weer... ik doe het even boven 5 oktober natuurlijk weer Maastricht.
2: Ja.
3: Weer Michelinsterren, dat alles weer uitgereikt wordt. Weet je, de wereld is heel groot, maar de wereld is ook heel klein. Dus als wij nu bijvoorbeeld nog willen eten morgen in Italië, dan pak je het vliegtuig en dan ben je aan de andere kant. En dan kan je daar gewoon heerlijk eten als je wil. En dat, zo werkt dat ook. Dus hun hebben ook wel heel veel uitwisselprojecten met dat internationale inspecteurs gewoon eens komen kijken hier.
0: Oh ja. En die ken je dan niet natuurlijk?
3: Nee, die ken ik
0: niet. Nee, dat snap ik, ja. En wat denk je dat er in dat hoofd van zo'n proever, noem ik het maar even, is gebeurd dat je dacht, ja, maar deze zaak heeft een ster nodig?
3: Kijk, eigenlijk gaat dat, toevallig heb ik ze toen, wij er zaten natuurlijk een hele rare periode met het Ganzennest, waar wij zijn geopend in de coronatijd. We waren 3 weekjes open en toen kwam de tweede coronagolf. En toen waren we weer uiteindelijk bijna een jaar dicht. Met al die beperkingen erbij. En bij Erik in Leidschendam, dat was natuurlijk een heel klein restaurantje. En daar waren we eigenlijk misschien al een beetje de Bib Gourmand ontgroeid. Van wat wij later te horen hebben gekregen.
2: Bib Gourmand is een bepaalde, ook een prijs van Michelin. Ja. Waar dan de prijs-kwaliteit goed in verhouding staat.
3: Ja. En uiteindelijk... waren ze dus, wij weten dat we 2 keer bezoek hebben gehad in die hele korte periode. Dat is gewoon onaangekondigd. Dus uiteindelijk ken ik ze als ze er bijvoorbeeld zitten. Nou ja, dan kan je nog heel weinig sleutelen of doen. Want dan ben je toch al bezig in je proces. Maar het gaat altijd gewoon om kwaliteit, product. Je handtekening, je eigen signatuur. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja. En
0: wat doet dat dan uiteindelijk met je zaak als je zo'n ster hebt?
3: Nou, toen ging het echt door het dak.
0: Ja.
3: Ja, bizar.
0: Ja.
3: Ja,
0: dan kom je natuurlijk in zo'n boekje. Je komt in het nieuws waarschijnlijk.
3: Ja. Ja.
0: En ja, mensen gaan daar toch op zoeken natuurlijk.
3: 100%.
0: En nieuwe zaken ook uitproberen.
3: Tuurlijk. Ja, ja. Ja. Ja, zeker. Dus dat gebeurde zeker. Ja. Ja, dat kan ik niet ontkennen.
0: Ja.
3: En nu is het wel weer gewoon normaal worden, die zin. Kijk, uiteindelijk moet je gewoon lekker je passie blijven volgen. En blijf gewoon doen wat je heel erg leuk vindt. Dus wat je wil koken, wat je zelf heel erg lekker vindt. Een stukje liefde erin. Dat is gewoon heel belangrijk.
0: Ja. Jij bent er vast wel eens geweest.
2: Ik ben er allebei een keer geweest. Ja, fantastisch. Heerlijke, bijzondere ervaring. Hele lekkere gerechten. En ja, daar word je blij van. Maar voor een chef is natuurlijk ook de uitdaging. Eerst is natuurlijk die Michelinster halen. Maar dan wil je hem behouden.
0: Ja.
2: En misschien zelfs plussen. En dat lijkt me ook altijd best wel een druk voor jullie als chefs.
3: Zeker. Kijk, je kan gewoon geen concessies doen. Dat moet je überhaupt nooit doen. Ongeacht wat je doet. Maar ja, dat speelt zeker elke dag een rol. Ja.
0: En hoe speelt dat een rol?
3: Kijk, je moet elke dag presteren. Het moet elke dag gewoon top zijn. Niet een klein beetje goed. Het moet altijd goed zijn.
0: Ja.
3: Ik zeg altijd, maar twee keer de helft is niet heel.
0: Nee.
3: Dus je kan twee keer iets maken. Maar als het twee keer niet goed is en je doet het bij elkaar en je denkt dat het dan wel goed is. Nee, dat is niet zo.
0: Nee. Nee, maar ik zie jou niet als iemand die als iemand anders in de keuken wat fout doet, dat je dan schreeuwend voor hem staat.
3: Nee, maar dat is leuk op tv. Anders hebben ze geen kijkers. En de wereld is daar ook heel erg in veranderd. Hè. Dat is misschien de jaren 90 en 2000 was dat zeker wel ter sprake. Ik vind wel dat je daardoor een bepaald stramine hebt en een bepaalde opleiding volgt. Hè, een bepaalde discipline ook meekrijgt. Het moet wel uiteraard in het normale blijven. Laten we dat vooropstellen.
2: Maar ik heb jou een keer in actie gezien hier in Den Haag bij een school waarbij je les gaf en jonge koks kookten en je ze heel erg inspireerde. Ja. En er op een gegeven moment dingen fout gingen bij de pas. Weet ik veel, er was een computertje dat niet deed. Dus ze moesten met de hand geschreven doen. En die gastjes gingen improviseren en jij coachte ze mooi. Dus dat kan jij wel, Erik.
3: Ja, zeker, zeker. Kijk, het is ook een stukje coaching en begeleiding. En gewoon... Ik denk als je dan jezelf niet onder controle hebt, dat je ook niet meer zelf die controle kan overdragen.
0: Nee.
3: Ja.
0: Nou, ik vond het ontzettend leuk dat je hier even kan vertellen over jouw werk. En veel plezier komend weekend natuurlijk met de barbecue. En succes ook. Ik hoop dat je hem houdt. Of misschien wel twee Michelinsterren krijgt in oktober.
3: Ja. Ja.
0: Dan gaan we je vast nog even bellen in de uitzending.
3: Zeker. Dank je wel vast.
0: Goed weekend.
3: Dank, eens gelijks.
0: En dit is er weer een in het kader van...
4: Vrijdag verzoekdag.
0: Jolanda die wilde graag horen The Cure en The Forest.

0: op Radio West met A Forest. En als je nog een verzoekje wil doen voor vrijdag verzoekdag, dan kan dat snel via 070 307 8080.
1: We gaan er door!
0: Bonjour, Angelique.
2: Bonjour, tout le monde.
0: Heb je ervan genoten van de jaren 80 week?
2: Jazeker.
0: Ja. Ja. Het zit er alweer bijna op, dat is jammer eigenlijk, hè?
2: Ja, maar ik heb het gevoel dat hij altijd wel weer een keertje terugkomt bij West.
0: Ja, ik denk het ook inderdaad. Dat is een traditie die gaat nog niet verloren.
2: Precies, en houden zo.
0: Ja. En wat gaan we doen vandaag?
2: Nou ja, van Erik is het eigenlijk maar een kleine stap naar wat we gaan doen. Want wij gaan vanmiddag gaan wij een historische wandeling maken onder de titel Honger en Hutspot.
0: Oh, zo.
2: Ja. Ja. Het is wat anders dan Michelinsterren, maar ja. Je kan het wel eten.
0: Ja, inderdaad, ja. Nou, Erik die houdt ook van heel simpel eten, vertelde hij. Dus wat dat betreft wil hij wel mee, denk ik.
2: Ik denk het ook. Het is een hele leuke wandeling. Het is een wandeling die georganiseerd wordt door het verhaal van Leiden. Dat is een groep theatermakers. En die maken historische wandelingen. Waar je echt wat meemaakt. Ze hebben een aantal wandelingen. En daarmee zeggen ze, ontdek je het verhaal van Leiden. Wandel door oude straatjes en maak kennis met de Leidenaren van vroeger. En vanmiddag is de wandeling. Om 2 uur start bij de Gravensteen. Dat is Pieterskerkhof nummer 6. En zoals ik zei, die heet Honger en Hutspot. En die gaat natuurlijk over het Leidens ontzet.
0: Ja.
2: 3 oktober 1574. Misschien wel de belangrijkste dag uit de geschiedenis van Leiden. En ze gaan daarover vertellen. Wie waren de historische helden als Jan van Hout en Magdalena Moons? En wat merkte gewone Leidenaren als Frans de Bakker en Neeltje Laurensdochter van het beleg. Je loopt door de stad en je komt dus ook echt met een verhalen vertellen. En die neemt je mee langs de Pieterskerk tijdens de beeldenstorm. En langs de Blauwe Steen waar ter afschrikking een galg werd geplaatst. En je komt dus ook echt mensen tegen in de kleding van die tijd. Die dus echt vertellen van hoe het was. Hoe ze dat hebben meegemaakt, die belegering. En je hoort het verhaal over de binnenvarende geuzen op de plek waar ze binnenvoeren. Het is allemaal heel erg theatraal. En het leukste is ook nog alle hoofdrolspelers en figuranten die in dit verhaal langskomen, die hebben ook echt geleefd in het Leiden van 1574. Dus stap je terug in de tijd, waan je helemaal in die periode. En wie weet kan je 's avonds nog ergens lekker een prakje hutspot binnenwerken.
0: Ja, dat hoort er dan wel bij inderdaad. Ja. Wat een leuke tip, een wandeling met theater erbij eigenlijk. Superleuk.
2: Precies, en wil je boeken, kijk dan eventjes op de website www.verhaalvanleiden.nl.
0: Dankjewel Angelique voor deze week weer.
2: En graag gedaan.
0: Patrick is ook weer in de studio natuurlijk. Goedemorgen.
3: Zeker, goedemorgen.
0: Je gaat aan de bak.
3: Ja, vrijdag verzoekdag. Dus lekker veel verzoekjes. Weather Girls komen er bijvoorbeeld straks aan na 10. Maar ook nog een mooi fragment uit de jaren 80 op de beeldbuis. De Scheveningse strafgevangenis in het nieuws in 1982. En meezingers in de plaat voor 12.
0: En maandag de laatste van jou,
4: De allerlaatste.
0: Ja, goed weekend.
4: Dankjewel.
0: Tot maandag.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attens met ds.nl.
4: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Vodafone.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
9: Ah!
8: Mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Jouw favorieten uit de jaren 80 draaien we vandaag op vrijdag verzoekdag. Straks een paar mooie voorbeelden. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Roemer.
13: Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Den Haag is een positieve uitzondering, blijkt uit onderzoek van het onderzoeksprogramma Argos. De stad zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in, die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Wie vannacht of vanmorgen naar de maan heeft gekeken, zag dat die voor een deel verduisterd was. Je moest wel geluk hebben, want er was veel bewolking. Op de website van Omroep West staan foto's van de maansverduistering in onze regio. Scheveningen, Dag en Nacht, heet een nieuwe tv-serie komend seizoen. De documentaire reeks belooft een kijkje achter de schermen van de populaire badplaats, met onder meer strandreinigers, handhavers en surfscholen. Scheveningen, Dag en Nacht is vanaf 27 oktober te zien bij RTL 5. Meer regio-nieuws hoor je straks om 22:30, nu het andere nieuws.
14: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van

0: Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harold was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurven, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
15: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
16: Tot 12 uur aan de bak. Dit is
17: Radio. Oh, yeah. That's it. That's it. That's it. Ziet het op ons, dit is het. Dat is het, dat is het, baby.

Liberale.

0: Kan haar dag sowieso al niet meer stuk, want dit was haar vrijdag verzoekdag. Liedje Weather Girls and It's Raining Man. Zo komen ze vanzelf naar beneden sijpelen hoor vandaag. De liedjes die jij graag wil horen uit de jaren 80, want jij hebt dat voor elkaar gekregen in vrijdag verzoekdag. Hartelijk welkom bij Aan de Bak, de tiende jaargang, aflevering 2352. En er is natuurlijk meer behalve vrijdag verzoekdag.
1: All right. Spill it, I want details.
2: Yeah, so do I.
3: Oh, me too.
0: Wat dacht je bijvoorbeeld van vrijdagse jaren 80 meezingers in de plaat voor 12? We hebben wellicht eeuwige roem voor Duran Duran en The Reflex. Er zijn jarigen vandaag rond 12:15. De Scheveningse strafgevangenis komen we tegen in de archiefbak van 1982. En oh ja, had ik al gezegd dat er heel veel lekkere liedjes voorbij komen.
4: Vrijdag, verzoekdag. Vrijdag verzoekdag. Vrijdag verzoekdag.

Hoor je allemaal het komende uur in Aan de Bak. En als je zelf nog een verzoekje wil indienen, dan kan dat. Even appen naar de studio 070-307-8080. 070-307-8080. En dan heb je van die groepen, die ken je vooral van één hit uit de jaren 80. Dat is de Final Countdown. Maar Europe had nog veel meer hits. Wat dacht je van deze? Bijna vergeten, maar in Amazing 80's hoor je hem weer.

0: van mij.
1: Eros Ramazzotti.
2: De plaats. Voor 12.
1: Nou, dat zijn de meezingers natuurlijk vandaag. Uit de jaren 80 uiteraard.
2: Nummer 1.

0: De formatie Noodweer en In de Disco. Nou, die heb ik toch lang niet gehoord. Het is een foute meezinger. Als je er een kunt vinden, dan is dit het wel. En het is keuzemogelijkheid 2 vandaag. Keuzemogelijkheid 1, Living Doll van Cliff Richard. In dit geval samen met The Young Ones. Dat stelletje ongeleide projectielen uit Engeland. Het is keuzemogelijkheid 1, dus jij bepaalt.
1: Wordt het 1 of 2?
2: Guilty Pleasures.
0: De Facebookpagina van Radio West of appen naar 070 307 8080.

0: Het goede doel en de wervelende live-uitvoering van Nooduitgang op Radio West. En straks in het regionieuws, Den Haag is een positieve uitzondering als het gaat om de prijs van studentenkamers.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
4: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
11: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Goedemorgen, Radio West, bijna 3:30. Een overzicht van het regionieuws, Reinhard Robber.
13: Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Den Haag is een positieve uitzondering. Dat heeft onderzoeksprogramma Argos uitgezocht. Den Haag zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in, die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 per maand voor een studentenkamer. Maar vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen de prijzen een stuk hoger. Van elke 10 studentenkamers die via Kamernet worden aangeboden, zijn er 6 te duur. Aldus Argos. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. In veel steden gebeurt dat niet, zegt het onderzoeksprogramma. Bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn veel klachten binnengekomen over makelaars. Huizenkopers vragen zich af of makelaars wel onafhankelijk zijn. Zo worden klanten soms onder druk gezet om hoger te bieden. Volgens de vereniging Eigen Huis kunnen makelaars hun gang gaan tijdens het koopproces.
14: Er is geen wetgeving. Er zijn wel wat makelaarsorganisaties die eigen richtlijnen hebben, maar die zijn boterzacht. Dus iedereen kan makelaar worden. En je kunt het ook helemaal op je eigen manier invullen. Dus wat makelaars doen is niet strafbaar, maar natuurlijk wel heel ongewenst. En ja, kopers en verkopers, die zijn hier de dupe van.
13: 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda worden voorlopig niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela was van plan om in november te beginnen met het ruimen van de graven. In een brief kregen ouders verschillende mogelijkheden voorgelegd. Ze konden kiezen voor herbegraven voor €7.000... of cremeren van het stoffelijke overschot van hun kind dat €2.500 moest kosten. Het graf ruimen zou gratis zijn. Nabestaanden moesten voor 1 september beslissen, maar na kritiek van ouders en andere nabestaanden komt uitvaartorganisatie Dela op dat besluit terug. Scheveningen, dag en nacht. Zo heet een nieuwe serie die komend tv-seizoen te zien is bij RTL 5. De documentaire reeks belooft een kijkje achter de schermen van de populaire badplaats. Onder regie van de gemeente Den Haag werken tientallen diensten en lokale ondernemers nauw samen. Denk aan strandreinigers, handhavers, politie en de reddingsbrigade. Maar ook surfscholen komen aan bod in het programma. Scheveningen Dag en Nacht is vanaf 27 oktober te zien bij RTL 5... en vooruit te zien op Videoland.
15: En dan naar het weer met Reinhard van der Born van de Weerexperts. Hoe ziet het eruit vandaag?
16: Nieuwe regen- en onweersbuien naderen vanuit het zuiden en trekken vanmiddag over de regio. Voor die tijd hebben we wolkenvelden en soms een beetje zon. En tijdens buien is er kans op hagel, windvlagen en veel regen in korte tijd. Het wordt 22 graden. Ook in het weekend is het wisselvallig, met morgen een paar buien. Morgenavond een tijdje regen en ook zondag in eerste instantie af en toe regen. Pas later op zondag komt de zon erbij en ook beide dagen wordt het 22 graden. En na een heel buiige maandag wordt het volgende week dan langzaam beter, met meer zon en uiteindelijk ook een iets oplopende temperatuur.
13: Dankjewel Reinoud. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Nu al zo'n zin in dat tv-fragment dat eraan zit te komen. 80 op de beeldbuis straks, dus hou je telefoon in de buurt, want er zijn weer leuke prijzen te winnen. Met een fragment uit de jaren 80.
1: De archiefbak.
0: Maar eerst het jaar
2: 1988.
0: Een inwoner van Groningen probeert Heineken af te persen. De man schrijft de Zoeterwoudse bierbrouwer een brief waarin hij dreigt om bier te vergiftigen als het bedrijf niet met een paar miljoen over de brug zou komen. De dader heeft de afpersing zo amateuristisch in elkaar gedraaid dat hij al na een kort onderzoek opgepakt kan worden. In augustus 1988 is dat. De man heeft niet in de buurt kunnen komen van het bier in Zoeterwoude. En niemand kan om de beelden in Nepal heen op dit moment. Nou, ik las dit en toen moest ik even denken aan de situatie van nu. Want op de grens van India en Nepal vindt een aardbeving plaats op 21 augustus 1988. De beving heeft een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. Er komen minstens 1000 mensen om het leven. En de Tros brengt in 1988 de eerste aflevering op de buis van de comedyserie Allo.

0: De reeks speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog en is daarom aan de voorkant wat veel besproken. Hoofdrolspeler is café-eigenaar René Artois, die in een Frans dorpje tijdens de Duitse bezetting worstelt met onderduikers, gesmokkelde kunst, het verzet, de Gestapo, zijn hele batterij minnaressen en iemand die af en toe ook nog iets belangrijks wil vertellen over het verzetswerk. Maar ja, dan moet ze wel de gelegenheid krijgen.
1: Michel, why are you here?
2: Listen very carefully. I shall say this only once.
3: René, there is no brie. I ate it last night.
2: Listen, I shall say this only once.
3: René, the German officers cannot stay in the room of my mother. London will be calling on the radio. The radio is under her bed and the loudspeaker is in her chamber. If the Germans hear a voice coming from a chamber pot, our cover will be blown.
1: Shut up! Michel has something to tell us!
2: Listen very carefully. I shall say this only once.
3: What is it you are going to say?
2: I haven't said it yet. If you listen, I will tell you.
1: The suspense is killing me.
4: 1988.

0: En wat kunnen wij aan? Help me!
1: 80 op de beeldbuis.
0: Ja, natuurlijk, dat spelen we deze hele week. We zetten de tv weer even op een van die paar zenders die we hadden in de jaren 80. En daar zaten we dus ook met miljoenen voor de beeldbuis om te kijken naar al die programma's. En een van die programma's, daar heb ik nu een fragment van te pakken.
1: 80 op de beeldbuis.
2: Oh, maar dan hoef ik toch niet meer die ene wurm te frummelen, hè?
3: Begin heel rustig, heel voorzichtig. Met een bolletje deeg en een stukje kaas op de voer. Zal jij eens wat meemaken.
0: 070-390-5454 als je denkt te weten uit welk tv-programma, ik mag wel zeggen, legendarisch tv-programma, uit de jaren 80, dit komt.
1: 80 op de beeldbuis.
2: Oh, maar dan hoef ik toch niet meer die ene wurm te frummelen, hè?
3: Begin heel rustig, heel voorzichtig. Met een bolletje deeg en een stukje kaas op de voer. Zal jij eens wat meemaken.
0: 070-390-5454. Wij zaten echt met miljoenen aan de buis, hoor. In mijn geval nog wel met natte haartjes zo vlak voor naar bed gaan. En wat iedereen keek hierna. Maar hoe heette dit programma ook alweer? 070-390-5454. 070-390-5454.

0: Het zou toch gezellig zijn met Elbow Bones en The Racketeers en Night in New York.
1: 80 op de beeldbuis.
0: En Norbert Vluggen uit Den Haag is ingeschakeld. Goedemorgen, Norbert.
2: Goedemorgen.
0: Als je denkt aan tv uit de jaren 80, waar moet je dan aan denken, behalve misschien uit die serie waarvan je straks het antwoord gaat geven?
2: TV uit de jaren 80?
0: Ja.
2: Ja, nog wat spelletjesprogramma's natuurlijk en zo.
0: Zeker, ook.
2: Ik denk Honeymoon Fish, vooral, dat soort dingen.
0: Ja, wat waren favorieten van jou? Vond je dat leuk?
2: Ja, dat vond ik wel leuk. Ja, zeker. Dat soort dingen wel.
0: Ja.
2: Ja, dingetje met André van Duin. Ja, dat is altijd...
0: Ja, die heeft een heleboel gedaan in de jaren 80. Van helemaal aan het eind van de jaren 80 de Animal Crackers tot eerder in die jaren. De Comedy Parade en een aantal tv-shows natuurlijk. Dus ja,
2: dat is vaak naartoe geweest in het Circus Theater.
0: Oh ja, hij kwam vaak in het Circus Theater dan, hè?
2: Ja, klopt. Ja, ben ik ook nog een paar keer geweest. Ja. Ja,
0: hoe was dat?
2: Ja, geweldig natuurlijk. Ja. Grandioos in die tijd. Met Corrie van Gorup en...
0: Frans van Nusschoten.
2: Ja.

0: Goed zeg. Ja. Nou, over lachen gesproken.
1: 80 nou. Op de beeldbuis.
2: Oh, maar dan hoef ik toch niet meer die ene wurmen te frummelen, hè?
3: Begin heel rustig, heel voorzichtig. Met een bolletje deeg en een stukje kaas op de voer. Zal jij eens wat meemaken.
0: Heb je hier veel naar gekeken ook?
4: Jazeker, ja, natuurlijk.
0: Want
4: ja,
0: wat is dit voor programma?
4: Zeg eens aan.
0: Zeg eens aan, natuurlijk. Ja, ja hoor. En wie hoorden we hier?
4: Ja, weet je ook weer. Dat is een goeie.
0: De personages mag je ook noemen hoor. Als dat makkelijk is.
4: Hij was een klusjesman.
0: Ja, klopt. Koos en Mien.
4: Dobbelsteen.
0: De familie Dobbelsteen. Ja hoor, ja, inderdaad. Ja. Zeker, nou hartstikke goed gedaan. Dat betekent dat jij er vandoor gaat met de prijs van dit uur. Ik weet niet of je een beetje houdt van... Je houdt sowieso van muziek waarschijnlijk, want anders luister je niet naar die Amazing 80's. Nou, dat is al goed. Ja. Hou je ook een beetje van puzzelen?
4: Ja,
0: dat komt mooi uit, want ik heb het muziekpuzzelboek van de jaren 70, 80 en 90 voor je. Meer dan 60 pagina's vol met allemaal quizzen, trivia, allemaal puzzeltjes, allemaal kennis en allemaal dingen uit artiesten en muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Dus dat komt dan helemaal goed, denk ik. Ja, precies.
4: Ja, geweldig, leuk.
0: Ben je een beetje aan het genieten deze week van Amazing 80's?
4: Ja, zeker. Ja, ik heb een hele dag aanstaan, dus heerlijke muziek.
0: Het is vrijdag verzoekdag. Is er nog iets wat je mist? Waarvan je denkt, nou, die kan nog wel even vandaag?
4: Uit de jaren 80.
0: Uiteraard.
4: Ja, ik vind altijd wel iets van Mariska Veres. Dat vind ik wel geweldig. Dat is wel een van mijn favorieten.
0: Shocking Blue, ja, die zat niet heel erg in de jaren 80 natuurlijk. Dat was meer eerder, heb ik het idee. Maar ik kan even voor je kijken. Want ja, de 70 komt er nog even niet in natuurlijk. Oh, Earth and Fire zou natuurlijk wel kunnen. Ja, die hebben nog wel wat gemaakt in de jaren 80. Nou, we gaan voor je zoeken. Dankjewel, Norbert. En veel plezier met het prachtige puzzelboek.
4: Hartstikke bedankt. Geweldig.
0: En Amazing 80's, de vrijdag verzoekdag gaat straks door na 11 uur met Eeuwige Roem. New Crowded House.

0: Lars Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
11: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
9: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
12: De Scheveningse strafgevangenis in het nieuws in 1982. En misschien de eeuwige roem voor Duran Duran. Dat straks eerst het regionieuws. 11 uur, Reinhard Roemer.
13: Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Den Haag is een positieve uitzondering, blijkt uit onderzoek van het programma Argos. De stad zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Wie vannacht of vanmorgen naar de maan heeft gekeken, zag dat die voor een deel verduisterd was. Je moest wel geluk hebben, want er was veel bewolking. Op de website van Omroep West staan foto's van de maansverduistering, gezien vanuit onze regio. En de 22-jarige Katwijker Sam van Duin versterkt FC Utrecht komend seizoen op huurbasis. De aanvaller staat onder contract bij AZ. Van Duin heeft een verleden bij KVV Quick Boys uit Katwijk. Meer regionieuws om 11:30, nu het andere nieuws.
14: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna €4 miljoen op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Van Uffelen. Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Eerst stopt de boer. Dan de tuinder. Dan de leveranciers. Dan de winkels. En dan wordt het

0: Til op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De hele week, Amazing 80's.
5: Tot 12 uur aan de bar.

0: als je dan die hele platenkast van de jaren 80 omkeert, dan kom je ook bij ABBA terecht aan het begin van de jaren 80. En deze mocht dus mee deze week. ABBA en Happy New Year.
1: Eeuwige roem.
0: Werkelijk voor het eerst dat ik die gedraaid heb op 28 augustus, hoor, kan ik je vertellen. Het zal je verbazen, maar dat is zo. Ja. En dat is het aardige vandaag, want het zijn gewoon liedjes die jullie allemaal hebben aangevraagd, hè, vandaag. Vrijdag, verzoekdag. Ze komen allemaal voorbij tussen nu en 7 uur vanavond. En wil je nog een duit in het zakje doen? Doe dat dan via de WhatsApp 070-307-8080. Voor Eeuwig Roem gaan we natuurlijk ook terug naar de jaren 80. En dat doen we met Mirjam Mooi uit Rijswijk in dit geval. 57 jaar, 32 jaar getrouwd. Ze houdt erg van puzzelen. Heeft Radio West altijd opstaan en duikt graag in een boek. Ze is dol op tv-series, met name uit Scandinavië. Staat regelmatig te roeren in potten en pannen en is dol op hondje Fico. Goedemorgen, Mirjam.
2: Goedemorgen, Patrick. Nou, jullie hebben het allemaal opgenoemd.
0: Ja, nou, gelukkig.
2: Ja.
0: Ben je een beetje in de genietmodus deze week in het kader van de jaren 80 week?
2: Oh man, het is gewoon fantastisch, want ik ben gek op de jaren 80 muziek.
0: Wat goed. Nou, het is wat ons betreft ook een feestje, hoor. Dus wij vinden het ook ontzettend fijn om te maken. En als je dan terugdenkt aan de jaren 80, zat je in je stappersperiode of wat deed je in die tijd?
2: Ja, heel erg. Ik ging van de ene discotheek naar de andere discotheek.
0: Oh ja, welke waren dat in jouw geval?
2: Heerlijk. Dat was eens op Scheveningen. Ik ben in de Sanderkan geweest. Ik ben in de Locomotion geweest.
0: Ja.
2: En in de Marathon.
0: Ja, dat zijn ze wel natuurlijk. Ja. Ik had het eerder deze week al met iemand over de Marathon. Even een van die andere, bijvoorbeeld de Sanderkan. Dat is op Scheveningen was dat, toch?
2: Ja, dat is ook hartstikke leuk. En de Sanderkan, want ik heb zelfs nog die vrouw nog gesproken, de eigenaresse van die discotheek.
0: Ja.
2: Dat was toen bij in de programma 's avonds met Quenny en Michiel van de Brugge.
0: Op Radio West hebben die een programma gemaakt. Met allemaal jaren 80.
2: Ze,
0: oh, dat kan.
2: Van de Sanderkan, ja.
0: En ja.
2: Ze hadden alle specifieke kleuren en het was paars.
0: Oh. De
2: ja, dat was alle kleur... beetje paarsig
0: in het interieur.
2: Paarsig ingericht.
0: Ja. Oké. Okay. En wat voor muziek draait ze daar dan? Gewoon de populaire dansmuziek van dat moment?
2: Ja, hoor. Ja.
0: En in vergelijking met de Marathon, wat was er anders in de Sanderkan, behalve dat het paars was, dan in de Marathon bijvoorbeeld?
2: De Sanderkan was wat kleiner.
0: Ja,
2: die was niet zo groot.
0: Ja. Wat ook wel is leuk.
2: En die verlichting, hè? De paarse verlichting.
0: Ja, dat is wel heel herkenbaar natuurlijk. Ja. En de Locomotion dan, tenslotte, wat valt je op? Waar denk je meteen aan als ik nu zeg Locomotion?
2: De Locomotion, ja, daar heb ik eigenlijk niet zoveel meer mee. Daar kan ik me heel erg slecht mee herinneren.
0: Oké, okay, nou ja. Dan hebben die andere twee meer indruk gemaakt. Dat kan natuurlijk. Ja.
2: Juist.
0: Ja. Nou, we gaan eens even kijken of er wat te dansen is in de roemzoekers van vandaag. Luister mee, dit zijn ze van vrijdag.
3: Eeuwige roem. Is

0: Donna Summer, she works hard for the money. Twee dagen in eeuwig roem. Ook twee dagen voor Dolly Parton. I Will Always Love You kwam gisteren terug in het spel. En heeft dus één dagje voorsprong. Twee dagen. En we hebben Duran Duran met de Reflex op de rand van de roemlijst staan. Zes dagen. Nou ja, op die Reflex heb je wel gedanst waarschijnlijk. En op die Donna Summer misschien ook wel, of niet?
1: Ja, dat is echt ontzettend goede plaat is dat hoor, die Reflex.
0: Ah.
1: Ja, van Duran.
0: Oké, okay. Ja. Nou dan blijft die erin, gok ik zomaar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, en door die Parton, ja, daar heb ik ook altijd wel wat mee gehad.
0: Mm-hmm.
1: En het is toch een country-icoon, echt een country-icoon. Dus ja, die wil ik eigenlijk ook inlaten. Ja.
0: Ja.
1: Het is heel moeilijk, hoor. Hele moeilijke keuze, want Donna Summer is ook heel goed. Dat is ook een disco-koningin.
0: Zeker, zeker.
1: Ja.
0: Zeker. Nou ja, jij bepaalt, het is jouw feestje. Ik bemoei me er niet mee.
1: Ja, dan kies ik toch voor Donna Summer.
0: Donna Summer eruit, oké. Okay.
1: Ja.
0: Die is weg, maar er gaat er wel eentje terug die ook op de dansvloer klonk in de jaren 80, eind jaren 80.
1: Ja, ja. Ja, dat is jazz met The Only Way Is Up. Dus ook zo'n goede plaat.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ik zie je zo staan in de marathon weer, hoor.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, Patrick, echt maar met al jullie nummers, hoor, jullie draaien.
0: Nou,
1: fantastisch.
0: Wat goed om te horen. We gaan hem in eeuwige roem zetten. Hij is genomineerd bij deze. En ik ga hem voor je draaien, Mirjam. Dank je wel daarvoor. Hè.
1: Hartstikke bedankt, hè, Patrick.
0: En dans lekker mee.
1: Ja, dat zal ik zeker doen. Doei.
0: Jazz and the Plastic Population.

0: Ja, die is wel te horen geweest destijds, hoor, in de Marathon bijvoorbeeld. En al die andere discotheken in onze regio. Jazz en de Plastic Population, The Only Way Is Up.
1: Eeuwige roem.
0: Dankzij Mirjam Mooi uit Rijswijk in Eeuwige Roem. En in oktober 2022 nomineerde Loes Demmink uit Vriezenveen Duran Duran met The Reflex. Deze week kreeg de plaat een extra steuntje in de rug van Lisbeth Hoek uit Wassenaar. En je hoorde het zojuist, er is 7 dagen op de teller van Duran Duran gekomen. Dus keer ik terug naar Loes. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En gefeliciteerd, het is je gelukt.
2: Ja, dankjewel.
0: We gaan hem officieel op de roemlijst zetten, daar gaat hij.
3: Eeuwige roem.
0: En daarmee is het officieel plaatnummer 885 op de roemlijst van dit programma. En in sierlijke letters staat jouw naam daarachter, want dat heb je maar mooi voor elkaar gekregen. Goed geregeld. Ja. En dat betekent dat je... Sorry, dat je, ik word er helemaal emotioneel van. Dat je een andere plaat in het spel mag brengen. Waar is je keuze op gevallen? Een jaren 80 liedje natuurlijk in dit geval.
2: Ja, Duran Duran was echt wel een beetje mijn... dat waren natuurlijk echt mijn jeugdhelden van de jaren 80.
0: Ja?
2: Maar mijn andere jeugdhelden van toen was Spandau Ballet. En dus wou ik kiezen voor True van Spandau Ballet.
0: Ja, True. Heerlijk. En nog nooit genomineerd in al die jaren Eeuwig Roem. Dus dat wordt hoog tijd. Dankjewel daarvoor, Loes.
2: Joe, dank je.
0: Nieuwe en eeuwige roem dus, dankzij Loes. True, Spandau Ballet.

0: Through the Barricades staan al op de roemlijst, maar deze was nog nooit genomineerd. Spandau Ballet en True en zo dadelijk in het Regio Nieuws. Evenement in Leidschendam vandaag afgelast vanwege de weersomstandigheden.
1: Harry Potter wil weer eens met zijn kop in de krant.
2: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Volgende week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
3: En dan een klein beetje salamanderbloed.
2: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9 driekwart van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Volgende week natuurlijk op Radio West.
4: Als het in je hoofd haalt.
5: Incendio!
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
11: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
12: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
13: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
16: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
17: Dus het maken van staal wordt schoner?
18: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
19: Maar moet dat dan in Nederland?
20: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
15: En wat levert dat dan op?
18: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
15: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
21: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
0: Goedemorgen, dit is Radio West, 11:30. Reinhard Roemer praat je bij, het Regio Nieuws.
22: Nou en of, goedemorgen Patrick. Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Den Haag is een positieve uitzondering, heeft het onderzoeksprogramma Argos uitgezocht. Den Haag zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in, die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 per maand voor een studentenkamer. Maar vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen de prijzen een stuk hoger. Van elke 10 studentenkamers die via Kamernet worden aangeboden, zijn er 6 te duur, aldus Argos. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die via Kamernet worden aangeboden, zijn er 6 te duur, aldus Argos. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. In veel steden gebeurt dat niet, zegt Argos. Bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn veel klachten binnengekomen over makelaars. Huizenkopers vragen zich af of makelaars wel onafhankelijk zijn. Zo worden klanten soms onder druk gezet om hoger te bieden. Volgens de vereniging Eigen Huis kunnen makelaars hun gang gaan tijdens het koopproces.
23: Er is geen wetgeving. Er zijn wel wat makelaarsorganisaties die eigen richtlijnen hebben, maar die zijn boterzacht. Dus iedereen kan makelaar worden en je kunt het ook helemaal op je eigen manier invullen. Dus wat makelaars doen is niet strafbaar, maar natuurlijk wel heel ongewenst. En ja, kopers en verkopers, die zijn hier de dupe van.
22: Vanwege de verwachte onweersbuien is in Voorburg het evenement The Hunt afgelast. De KNMI heeft waarschuwingscode geel afgegeven voor vanavond. De hand is een spel waarbij deelnemers opdrachten uitvoeren en achtervolgd worden door politie en handhavers. Het zou de tweede editie van het spel worden. Aan de eerste deden vorig jaar zo'n 150 jongeren mee. En de 22-jarige Katwijker Sam van Duin versterkt FC Utrecht komend seizoen op huurbasis. Momenteel staat Van Duin onder contract bij AZ. De aanvaller heeft een verleden bij KVV Quick Boys en speelde vorig seizoen de tweede seizoenshelft op huurbasis voor Telstar.
0: En dan naar Reinoud van der Born, want we willen natuurlijk weten hoe het zit met die buien. Reinoud, kun je al iets zien?
1: Nieuwe regen- en onweersbuien naderen vanuit het zuiden en trekken vanmiddag over de regio. Voor die tijd hebben we wolkenvelden en soms een beetje zon. En tijdens buien is er kans op hagel, windvlagen en veel regen in korte tijd. Het wordt 22 graden. Ook in het weekend is het wisselvallig, met morgen een paar buien. Morgenavond een tijdje regen en ook zondag in eerste instantie af en toe regen. Pas later op zondag. Vandaag komt de zon erbij en ook beide dagen worden 22 graden. En na een heel buiige maandag wordt het volgende week dan langzaam beter met meer zon en uiteindelijk ook een iets oplopende temperatuur.
22: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Het is Dodo op Radio West en Rosanna.
1: De archiefbak.
2: 1982.
0: Als ze dat willen, kunnen gemeenten in de bebouwde kom een maximum snelheid invoeren van 30 km per uur. Die mogelijkheid schept minister Henk Zeevalking van Verkeer en Waterstaat in augustus 1982 al. Er bestaan op dat moment wel borden met een adviessnelheid van 30 km per uur, maar dat vindt het kabinet te vrijblijvend. In het Limburgse Maasbracht worden in augustus 1982 restanten gevonden van een Romeinse villa. In de restanten zijn nog gave muurschilderingen ontdekt. Het hoofdgebouw is 50 bij 30 meter groot. De villa is gebouwd tussen 100 en 270 voor Christus. De directeur van de Scheveningse strafgevangenis botst met de staatssecretaris van Justitie over liefdesrelaties van gevangenen. Directeur De Rooij van de gevangenis wil sommige gedetineerden, ondanks hun straf, de mogelijkheid geven om een relatie te onderhouden. Staatssecretaris Scheltema ziet daar niks in en fluit hem terug. Het actualiteitsprogramma Televizier van de AVRO maakt er een reportage over in augustus 1982. Op dat moment zitten er in totaal 72 gevangenen in de penitentiaire inrichting. Je hoort Jaap van Meekeren.
3: Vorig jaar besloot directeur De Rooij op eigen gezag het zogenaamde bezoek zonder toezicht toe te staan, met de mogelijkheid van seksuele contacten. Maar dat werd hem al snel verboden door de staatssecretaris van Justitie.
4: Ik ben van mening dat mensen die dus hier zitten lang gestraft zijn en toch mogelijkheden moeten hebben om hun relaties, wat die ook mogen zijn, in stand te kunnen houden. Daarom hebben wij dat geprobeerd in de hoop dat dat wat spanning zou verminderen bij de mensen zelf en hun tevens in de gelegenheid zou stellen om hun relaties intact te houden of op te bouwen.
5: Ja, maar het mocht niet.
4: Het mocht niet en ik hoop van harte zelf dat dat op korte termijn toch kan. Het is erg belangrijk voor de mensen.
2: 1983.

0: 28 augustus laat Theo Pepping weten. Vandaag is mijn vrouw Francine Pepping Nicolai jarig. Van harte gefeliciteerd.
1: Hoera! Hoera! Hoera!
0: Nou, en Theo is niet de enige die Francine feliciteert, want ik kreeg ook een berichtje van Gerard Nicolai. Ik wil bij deze mijn zus Francine feliciteren met haar verjaardag. Ze mag 72 kaarsjes uitblazen, dat wisten we nog niet. Fijn weekend, dankjewel, voor jou ook. En Priscilla schrijft, ik ga voor de felicitatie van mijn tante Francine Pepping. Zij wordt 72 jaar, dus ook bij deze van al deze mensen van harte gefeliciteerd. En we nemen alvast even een verjaardag mee voor dit weekend, want op 30 augustus, zo schrijft een hele enthousiaste oma, is mijn kleindochter Janna jarig. Ze mag 19 kaarsjes uitblazen. Ze schrijft er ook bij, ik ben een trotse oma. Ik wens haar veel geluk en veel liefde in het leven. Met hartelijke groeten van oma natuurlijk. Nou, en de felicitaties natuurlijk. Bij deze Janna, maakt er een mooie dag van op de 30ste.
2: Vrijdag verzoekdag.
0: Ja, ook dat nog, want deze is aangevraagd door Nicole Ramsaran, de Scorpions. Hallo.

0: Nicole Ramsaran wilde hem weer eens horen. The Scorpions en Wind of Change op Radio West. En vrijdag verzoekdag gaat natuurlijk gewoon door. Straks na 12 in Menno in de Middag met Bob Brinkman. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat heb jij verder nog allemaal?
1: Ja, en jouw plaat, daar kan je ook nog voor mailen.
0: Oh ja, ook nog.
1: En de weekendklapper voordat de vrijdagmiddagborrel losbarst. Daar kan je ook nog voor mailen. Wat doe ik hier eigenlijk nog?
0: Ja, precies.
1: Met
0: ja.
1: Al die muziek. Nou ja, we gaan een vrijdagmiddagborrel artiest bellen. Natuurlijk.
0: Oh, ja.
1: Om de vrijdagmiddagborrel nog heel even wat lekker in, extra in het vet te zetten. En de vrijdagmiddagborrel artiest van deze week is zeker Sinterklaas niet.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dan heb ik al een aardig beeld, denk ik.
1: Ja. Nee, je hebt echt geen idee wie ik ga bellen.
0: Nee, ik
1: hou het zo spannend. Ja.
0: Ja. En natuurlijk ook een beeldbuisfragment in de 80 op de beeldbuis.
1: Die is ook heel leuk. Ik heb hem al geluisterd.
0: Oh,
1: ja.
0: Okay.
1: Ja, heel erg leuk.
0: Je hoort het allemaal straks na 12 bij Menno in de Middag. Dit is Lois Lane.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
3: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.

0: glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Odido. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Vrijdag verzoekdag gaat verder bij Menno in de middag. Zometeen al gelijk met een verzoekje van Norbert. En Gwen Ouwehand, die gaat op de kaart voor de zomertour. Het is 12 uur. Laatste nieuws uit je regio krijg je van Lotte Dekker.
7: Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Maar Den Haag is een uitzondering in positieve zin, zocht onderzoeksprogramma Argos uit. De politie is afgelopen nacht druk geweest met de zoektocht naar gemaskerde mannen in Sassenheim, schrijft de Bollestreekomroep. Een buurtbewoner zou meerdere gemaskerde personen hebben gezien bij een huis. Er is niemand aangehouden. En bewoners van de Steekterweg in Alphen aan de Rijn zijn het zat. Hardrijders die voor gevaarlijke situaties zorgen. Ze willen maatregelen en verzamelen daarom handtekeningen in de buurt. Meer regionieuws om 12:30. Nu het overige nieuws.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
10: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent

0: Rotterdam, Hillegersberg, Vetuwei, Frans Metz en Bergsenhoek.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: De hele week Amazing 80's.
8: Tot 2 uur.

0: Earth and Fire. Weekend. Speciaal voor Norbert, die hem aanvroeg op deze vrijdag verzoekdag aan het begin van een nieuwe Menno in de Middag. Goedemiddag. Het is 9:09. De laatste Menno in de Middag van de week en de laatste Menno in de Middag van de jaren 80 week. En tijdens deze Menno in de Middag is de afspeellijst eigenlijk gewoon voor jou. Want het blijft vrijdag verzoekdag, dus heb jij een leuk plaatje uit de jaren 80? Dan mag je me mailen. bob@omroepwest.nl, B-O-B. apenstaartjeomroepwest.nl of appen
1: 070-307-8080.
0: Maar dat mag ook bijvoorbeeld voor jouw plaat. Ook in jouw plaat draai ik plaatjes uit de jaren 80. Dus welk plaatje wil jij nou horen? Laat het me weten.
1: 070-307-8080.
0: Of de weekendklapper, hè? Want het is vrijdag. En bij Menno in de Middag is dan altijd een weekendklapper. Een bepaald plaatje wat zorgt voor, ja, een beetje extra prik in de cola. Hè? Een beetje extra schuim op dat biertje. Welke plaat moet de vrijdagmiddagborrel aftrappen? Laat het me weten.
1: 070-307-8080.
0: Want over een uurtje ga ik hem starten, die vrijdagmiddagborrel.
2: Op de kaart.
0: Maar we hebben ook Gwen Ouwehand natuurlijk. Voor de Op de Kaart zomertour. Gwen, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bob.
0: Waar ben jij deze vrijdag?
3: Nou, ik vraag me af, Bob. Ben jij een beetje wetenschappelijk ingesteld?
0: Nee.
3: Oké, wil je toevallig dan wel weten of robots de wereld beter kunnen maken?
0: Dat zou ik wel graag willen weten, ja. Want god, de robots die rukken op.
3: Ja, ja, dat kun je wel zeggen. Hier op een bord, op de Lange Voorhout in Den Haag, staat het. Want hier vindt namelijk een festival plaats. De Nationale Wetenschapsfestival. Dus hier worden allemaal dingen en evenementen georganiseerd en proefjes gedaan en noem maar op, om kinderen zo een beetje de wetenschap mee te kunnen geven. En ik ga hier eventjes een kijkje nemen.
0: Nou, over 9 minuten mag je dan je eerste wetenschappelijke onderzoeksresultaten presenteren, Gwen.
3: Nou, dat gaan we dan maar eventjes doen, hè?
0: Tot zometeen.
3: En tot zometeen.
0: Oh, trouwens is wel een belangrijke eventjes. Dit is de laatste Menno in de Middag zonder Menno. De allerlaatste keer dat ik alleen in de studio ben. Dus ook de laatste keer, ja, dat gevoel van eenzaamheid.
1: Sorry.

0: Zaterdag met Bob Brinkman.
1: Ik ga eens even kijken of dat waar is.
2: Iedereen heeft een rosetje op. Alles goed, bruidjes? Zijn er nog vragen? Nee? Gaan we beginnen? Oké.
3: Okay. Pump up the jam, pump it up. While your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping.

0: The Police met Spirits in the Material World en daarvoor Technotronic.
1: Op de kaart.
0: Even kijken hoe technisch onze Gwen Ouwehand is, want die is op een of andere wetenschappelijke beurs in het centrum van Den Haag, Lange voor Hout. Gwen?
2: Ja, hi Bob.
0: Hi, ben je daar?
2: Ja, ik ben daar zeker. In Den Haag op het Expeditie Next, zo heet het. Het Nationale Wetenschapsfestival. Voor mij, ik ben inmiddels al lang op het terrein aan het rondlopen. Voor mij picknicktafels van hout. En daaraan zitten allemaal kinderen. En het ziet er eigenlijk een beetje vies uit. Want je bent met modder aan het schilderen.
3: Ja.
2: En wat ben je dan aan het maken?
3: Een slak eigenlijk.
2: En is dat dan ook echt modder waar je mee schildert?
3: Ik weet niet, ik denk het wel.
0: Niet te lang over.
2: Hoe vies is dat?
0: Ja.
3: Een beetje vies. Niet heel erg vies, vind ik hoor.
2: Het valt mee, want gelukkig heb je daar een pasje bij. Die zit hier in een bakje. Maar goed, Mirjam, wat zijn ze hier allemaal aan het doen?
4: Ja, we zijn hier aan het schilderen. We schilderen hier bodemdieren, want we zijn hier bij het Nederlands Instituut voor Ecologie. En wij focussen ons vandaag op de bodemdieren. En we schilderen met verf, gemaakt van bodem. Dus we hebben verschillende soorten aarde meegenomen. Die geven verschillende soorten kleuren. Nou, daar maken we zelf verf van. En dan mogen de kinderen bodemdieren schilderen.
2: Bodemdieren schilderen met de bodem?
4: Ja, echt. Ja, dat is het echt. Ja, zeker.
2: En hoe gaat dat dan een beetje in zijn werk? Want ik zie hier een poster met daarop allemaal dieren, bodemdieren. En dan staat daar boven de vraag, welk bodemdier ben jij?
4: Ja, dat klopt. En sommige kinderen weten het al, hè, wat ze willen schilderen. Die hebben een favoriet bodemdier, maar sommigen weten het niet. En dan kijken we even naar deze poster van, nou, welk bodemdier ben jij? En dan kom je door allemaal vragen kom je vanzelf bij een dier uit. En dan vinden ze het misschien leuk om dat dier te tekenen of te schilderen.
2: Nou, er staan hier heel veel dieren op. En ik denk dat ik me het beste kan identificeren met een mol.
4: Ja, dat hoor ik heel vaak vandaag.
2: Alleen vraag ik me een beetje af hoe je dat het beste kan schilderen. Dus misschien mag ik dat eventjes proberen.
4: Ja, tuurlijk. Ga lekker zitten. Kom erbij.
2: Oké, dan ga ik eventjes plaatsnemen aan die picknicktafel. Heb ik voor mij een klein wit velletje. En dan hier die kwast. En daarnaast een bak met die modder.
4: Ja, zeker.
2: En dan doe ik zo die... Hoor je dat, Bob?
0: Ja, zeker.
2: Dat is de kwast die in dat modder aan het roeren is. Ja, en dan zet ik een streep op dat blaadje. Oeh, dat is nog best wel een beetje ruw materiaal. Is die goed geworden?
3: Ja, ik vind hem best wel mooi.
2: Wat vind je het mooiste aan de tekening?
3: De smiley.
2: Wat ga je nog meer allemaal doen hier?
3: Dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik denk gewoon een beetje daar naartoe.
4: Ja, je hebt gelijk.
2: Hey, en wat vind je van mijn mol?
3: Heel mooi, heel mooi. Ja.
2: Mag jij liegen?
3: Ja.
2: Nee hoor. Grapje, heel veel plezier hè, hier.
3: Dank u wel.
0: Ja, Gwen, jij zei dat je het meest identificeert met een mol. Waarom?
4: Ik ga hem ophangen voor jou.
2: Nou, lekker verstoppen onder de grond. Ja, lekker met een holletje inkruipen. Het lijkt me wel wat hoor. Ja.
0: Nou ja, ik ben blij dat je het zelf zegt inderdaad. Gwen Ouwehand. Nou ja, lekker die mol tekenen. Dan hoor ik over een kwartiertje of zo hoe de mol geworden is.
2: Laten we dat doen.
0: Oké, dankjewel Gwen. Oh, deze is mooi. Kippenvel krijg ik altijd een beetje van dit nummer. Sowieso van de stem van Whitney Houston. One moment in time.

0: dan niet al hebben gehoord. Whitney Houston, One Moment in Time. Zometeen het volgende half uur van Menno de Middag. Gaan we terug naar onze eigen mol daar. Niet de Mol of the Netherlands, maar Mol Gwen op het Lange Voorhout bij een wetenschapsfestival daar in het centrum van Den Haag. En ik ga voor de laatste keer 80 op de beeldbuis spelen. Er komt voor de laatste keer bij Menno de Middag een jaren 80 televisiefragment langs. En weet jij uit welke televisieshow dat fragment komt, dan mag je bellen. En dan heb ik echt een hele leuke prijs hier voor je klaar liggen. Vooral als je een beetje van puzzelen houdt. En over leuke prijzen gesproken. Volgende week ook mooie prijzen. Luister maar.
1: Harry Potter wil weer eens met zijn kop in de krant.
2: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Volgende week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
3: En dan een klein beetje salamanderbloed.
2: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9 driekwart van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Volgende week natuurlijk op Radio West.
4: Als het in je hoofd haalt.
5: Incendio!
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
17: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
19: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
0: Het is 12:30. Tijd voor het laatste nieuws uit je regio. Krijg je deze vrijdagmiddag van Lotte Dekker. Goedemiddag, Lotte.
21: Goedemiddag. De politie is gisteravond massaal uitgerukt na een melding van een mogelijke gijzeling in Delft. Zwaar bewapende agenten liepen door de wijk en er hing een drone in de lucht. De dienst speciale interventie stond klaar om de woning binnen te vallen. Uiteindelijk bleek het loos alarm. De politieactie is toen stopgezet. Wat er wel aan de hand was, is niet duidelijk. Oud-minister Robert Tieman keert terug in de politiek. De BBB-fractie van de provincie heeft hem voorgedragen als nieuwe gedeputeerde. Als de provinciale staten daarmee instemmen, volgt hij Mariette van Leeuwen op in het provinciebestuur. Zij werd kort voor de zomer benoemd tot wethouder in Den Haag. Robert Tieman zal dan verantwoordelijk worden voor onder andere de financiën en de stikstofaanpak in de provincie. Eerder was hij minister van Infrastructuur en Waterstaat en daarvoor was hij ook al actief in het Hoogheemraadschap van Delftland. Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Maar Den Haag is een uitzondering in positieve zin, zocht onderzoeksprogramma Argos allemaal uit. Den Haag zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in. Die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 per maand voor een studentenkamer. Maar vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen die prijzen een stuk hoger. Van elke 10 studentenkamers die via Kamernet worden aangeboden, zouden er 6 te duur zijn. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Maar in veel steden gebeurt dat niet.
4: Goedemiddag, Bob.
0: Is het al je ringtone?
4: Ja, die hoor ik tegenwoordig overal hier in mijn omgeving. Het is ongelooflijk hoe snel dat
0: de wasmachine klaar is.
4: Het is onvoorstelbaar, ja.
0: Hey, ik woon in Rijswijk en daar viel het gisteren toch een beetje tegen met dat onweer.
4: Ja, nou, niet alleen in Rijswijk. Op veel plekken viel het tegen. Er kwam wel wat, maar niet de grote bak. Die trok de Noordzee op. En die trok west van het land langs. Het lag allemaal wat westelijker. Daardoor kreeg het oosten van Nederland juist wel de zware buien. Daar ging het hier en daar echt behoorlijk tekeer. Maar een flink stuk daartussen had ook nauwelijks onweer. Ja, dat zul je altijd zien, hè? Je kunt de modellen bestuderen wat je wilt, maar het weer heeft uiteindelijk gelijk. En dat was de versie die het had moeten zijn. Nou, daar zitten we vandaag ook mee, want er komt nu ook weer onweer aan vanuit België. Het heeft Zeeland deels al bereikt, is ook op weg naar de regio. Dus straks een paar forse buien. Dat zal in de eerste helft van de middag zijn met onweer daarbij. Daarna trekt dat weg en dan komt later vanmiddag misschien de zon er nog even door. Temperaturen 20, 21 graden. Het is een beetje grijs tot nu toe. Verder een wat vlagerige zuidwestelijke wind. Dus het houdt allemaal niet over vandaag, Bob.
0: Nee, dat blijkt inderdaad. Nou goed, misschien wordt het na het weekend beter. Horen we dat over een uurtje, Reinoud?
4: Ik ga erop studeren.
0: Helemaal leuk. Tot zo.
4: Hey, tot straks.
21: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Huey Lewis in the news.
1: Op de kaart.
0: Dan gaan we naar Gwen Ouwehand. Gwen, is de mol gelukt? De tekening van een mol?
2: Absoluut, dat kan ook niet anders. Hè? Ik ben echt een kunstenares in hart en nieren.
0: Ja.
2: Maar ja, we gaan er natuurlijk ook achter komen of ik ook een beetje wetenschappelijk ingericht ben. Er gebeurt hier van alles, hier op dit wetenschapsfestival in Den Haag. En op het moment kijk ik naar een wel heel bijzonder tafereel. Het is een robothond die hier in de ronde aan het lopen is. Die ziet er eigenlijk precies zo uit zoals je een robothond waarschijnlijk zou voorstellen. Niet eentje met een mooie zachte vacht, maar gewoon ja, eigenlijk van staal of kunststof, ik weet niet wat het precies is. Kinderen staan er omheen en die steken hun handje uit en krijgen dan ook een pootje van die robothond.
0: Jo, wat grappig.
2: Hallo, vind je het een beetje eng?
3: Nee.
2: Hoe lief is die hond?
3: Ja, ik vind hem wel lief.
2: Zou je er ook eentje willen?
3: Ja.
2: Hey, en als jij nu een robothond zou mogen krijgen, hoe zou die dan heten?
3: Geen idee.
2: Nee, weet je dat niet?
3: Nee.
2: Maar jij vindt hem ook wel lief, volgens mij, hè? Want jij hebt net ook een pootje gegeven. Ja, kijk, daar doet ze het weer. Vind je dat dan niet een beetje spannend?
3: Nee.
2: Jij vindt hem ook heel erg lief, hè?
3: Mhm.
2: En jij hebt ook geen goede naam voor de hond.
3: Nou, ik zal er wel eentje denken, denk ik.
2: Ja, dat geloof ik ook. En nu zit die hond ook hier. En ja, het is een beetje een gek gezicht, want de bek ziet er ook een beetje raar uit. En ze eien hem allemaal, maar hij is helemaal niet lekker zacht, hè?
3: Nee.
2: Deze jongen vindt het een beetje spannend met de microfoon onder zijn gezicht. Ja, het is een hele bijzondere plek hier, Bob. Want er gebeuren overal proefjes, die vinden overal plaats. Voor mij worden raketten gelanceerd die kinderen zelf in elkaar kunnen knutselen. Hier verderop zag ik ook dat je een tijdreis kan maken. Wellicht dat ik dat straks op de radio wel even ga proberen. En het lijkt mij wel heel erg fijn om mijn workout van vanmiddag te kunnen overslaan. Je kan hier ook slim sporten. Op een wetenschappelijke manier. En hoe dat in zijn werk gaat, daar kom ik later op terug.
1: 80 op de beeldbuis.
0: Gwen daar op het Lange Voorhout in Den Haag bij dat wetenschappelijke festival. Hey, ben jij gek op zowel puzzelen in een puzzelboekje bijvoorbeeld en muziek uit de jaren 80 of uit de jaren 70 of uit de jaren 90? Dan moet je nu echt gaan opletten, want ik heb toch een gave prijs voor je. Namelijk het muziekpuzzelboek 70s, 80s, 90s. Dat is dan echt iets voor jou. 070-390-5454. 070-390-5454. En dan is het puzzelboek voor jou als je weet uit welke show uit de jaren 80 dit fragment komt. Luister goed.
1: 80 op de beeldbuis.
4: In welke stad werd Rembrandt geboren?
5: Zeist.
4: Zeist? Nee. In Leiden werd hij geboren. Stand thuis 15 voor de rode en 0.
0: 070-390-5454 als je weet uit welke show dit fragment komt. Ik laat hem nog één keer horen. Hij is misschien een beetje lastig voor de vrijdagmiddag, maar ik laat hem nog één keer horen.
1: 80 op de beeldbuis.
4: In welke stad werd Rembrandt geboren?
5: Zeist.
4: Zeist? Nee. In Leiden werd hij geboren. Stand thuis 15 voor de rode en 0.
0: 070-390-5454 als jij weet uit welke show uit de jaren 80 dat fragment komt.

0: Het Rijk Alleen voor Tiffany. I think we're alone now.
1: 80 op de beeldbuis.
0: Frans uit Den Haag, wat ben je aan het doen deze vrijdagmiddag?
2: Ik was mijn schuurtje aan het opruimen.
0: Oh, was het nodig?
2: Behoorlijk, ja. Ik ben er al 2 weken mee bezig.
0: Dus 2 weken?
2: De poging toe. Er komt er elke keer wat tussen.
0: Oh, het is niet dat je schuur zo gigantisch groot is dat je 2 weken nodig hebt om hem op te ruimen.
2: Nee, okay. Nee, was het maar waard. Ik heb nog meer rotsen kwijt.
0: Kun je omschrijven hoe je schuurtje er nu op dit moment uitziet?
2: Als je ringstapsprong doet zo tussen de rommel door op de grond. En het gereedschap ligt daar, de bakken schroeven liggen daar, de pluggen. Van alles en nog wat eigenlijk.
0: Je bent nog lang niet klaar, begrijp ik.
2: Ik ben bang voor niets.
0: Nee. En toch staat er ergens een radiootje dan in dat schuurtje.
2: Ja, altijd.
0: Ja, omdat lekker naar Radio West te luisteren. En dan hoor je zo'n fragment voorbij komen. En dan denk jij te weten wat het is. Heb je weer een reden gevonden, Frans, eigenlijk om heel even dat nodige werk aan de kant te zetten? Eigenlijk ben je een beetje aan het spijbelen op dit moment.
2: Mijn vrouw is niet thuis, dus die weet dat niet.
0: Nee, die luistert ook niet natuurlijk, nee. Ik hoop wel dat ze je vrouw blij mag maken. Ik ga nog heel even dat fragment laten horen. Nog één keertje. Wat dacht jij? Laat even luisteren.
1: 80 op de beeldbuis.
3: In welke stad werd Rembrandt geboren?
4: Zeist?
3: Nee. In Leiden werd hij geboren. Stand thuis 15 voor de rode en 0.
0: Frans uit Den Haag. Wat dacht jij waar dat fragment uitkwam?
2: Ik dacht van de Willem Ruijs show met Willem Ruijs.
0: Ja! Yes. Keek je dat vaak vroeger?
2: Ja, ik ben 54, dus ik heb hem zeker nog wel meegemaakt. En ik vond het echt een icoon. Echt, hij ging met de kandidaten mee. Hij werd zelfs wat gek af en toe om te helpen.
0: Ja, dat heb ik begrepen inderdaad. Ja, ik ben te jong om de Willem Ruijs show te hebben gezien of te hebben meegemaakt op televisie. Maar hij was soms fanatieker dan de deelnemers.
2: Ja, precies dat. Ja. Ja. Hij ging zelfs nog wel eens tegen ze tekeer.
0: Echt waar? Hoe klonk dat dan, Frans?
2: Helemaal uit zijn dak. Het ging erop dat ze 20 briefjes van 5 moesten verzamelen in het publiek. En ze zei: nee, het moet een briefje van 5 en het moet zo en zo. En dus ja, dat was gewoon een hele icoon van de presentator.
0: Ja, een beetje hoe jij tekeer gaat in dat schuurtje, ging hij tekeer tegen die deelnemers?
2: Zo ongeveer, soms ja, maar doe ik er wel in mee.
0: Ja, nee, daar staat dan geen camera op. Nee, zouden we moeten doen misschien eens een keer. Nou goed. Hey, in ieder geval, je kan je vrouw blij maken. Niet met dat opgeruimde schuurtje, want dat gaat je echt niet lukken vandaag. Maar wel met het muziekpuzzelboek jaren 70, 80 en 90 komt jouw kant op. En wens ik je heel erg veel plezier mee.
2: Hey, dankjewel. Helemaal te gek.
0: Heb je nog een reden om niet aan het schuurtje te beginnen?
2: Ja, precies.
0: Frans, fijne vrijdag. Succes ermee. Ja. Hoi, hoi.
2: Hey, tot zo.

0: Owen Paul. My favorite waste of time. Nou, de telefoon gaat.
1: We kijken waar zit hij.
0: Oh, daar. Ja. Hallo, goeiedag. Verzoek op vrijdag. Menno in de middag. Met wie spreek ik?
2: Hoi, hey Bob. Je spreekt met Marcel.
0: Hey, Marcel. Hallo. Heb je een verzoekje voor vrijdag verzoekdag, jaren 80?
2: Nou, volgens mij was het ooit een nummer 1 hit. Robert Paul. Met Jan Pelleboer.
0: Ja. Het kan vriezen, het kan dooien. Die bedoel je dan?
2: Ja, die bedoel ik. Ja, ik wist het titel niet meer. Maar,
0: nee, dat maakt niet uit. Maar die weet ik dan gelukkig voor je. Jeetje, dus moet ik echt in de krochten van mijn geheugen graven. Hoe komt die bij jou zo ineens op?
2: Nou, ja, in de jaren 80, er waren onwijs veel op camping, zeg maar. Er waren allerlei payback-shows. En daar hebben wij toen meegedaan met het nummer. En dan werden we nog nummer 1 ook. Dus dat was wel lachen.
0: Ja, wat goed. Ja, het is wel qua playback inderdaad waar je alles uit de kast moet trekken.
2: Ja, nou ja, hij deed dan Pelleboer en ik deed hem telkens omkleden. En dan weer al die artiesten die voorbij komen.
0: Wat een onwijs leuke suggestie. Marcel, kondig hem zelf maar even aan.
2: Nou, hier is Robert Paul met het kan vriezen, het kan dooien.

was dus Marco Bakker, waarvan een roddelblad beweert dat hij de vader zou zijn van Herman Brood, maar dat blad is getroubleerd. Want Brood rijdt in een Capri en niet in een Kadett. Geloof

0: is toch ook wat? Valt mijn voorspelling toch nog in het water?
1: Zaterdag op TV West, een muzikaal eerbetoon aan de pop-iconen die ons ontvallen zijn. Met muziek van onder andere Boney M, Prince en André Hazes. Je ziet het in The Legends We've Lost. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Vodafone.
6: Nu bij Velderhof. 600

0: of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
2: Ik ga hem zo meteen openen, de vrijdagmiddagborrel met een vrijdagmiddagborrelartiest waar je Joepie de Poepie door zegt. Nou, wie zal dat zijn? Het is precies 1 uur, tijd voor het laatste nieuws uit je regio, Lotte Dekker.
3: De politie is gisteravond massaal uitgerukt na een melding van een mogelijke gijzeling in Delft. Zwaar bewapende agenten liepen door de wijk en er hing een drone in de lucht. Uiteindelijk bleek het loos alarm. Oud-minister Robert Tiemann is voorgedragen als nieuwe gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Als de provinciale staten daarmee instemmen, volgt hij Mariette van Leeuwen op in het provinciebestuur. En de politie is op zoek naar getuigen die meer weten over de vondst van een overleden kat. Die werd gevonden in het water bij de Haagweg in Leiden. Volgens de politie is hij mogelijk opzettelijk onder water gehouden. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutu's deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsi's. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsi's waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
17: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta.

0: wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
2: De hele week Amazing 80's. Tot 2 uur.

0: tegen alle verwachtingen in. En ik ken het al laatst aan het begin van het tweede uur Menno in de Middag. Het laatste uur Menno in de Middag van de week. Het uur wat natuurlijk wordt afgesloten met...
1: jouw plaat.
0: Dus heb je nog een leuk plaatje uit de jaren 80? Dan mag je me mailen, bob@omroepwest.nl. Of heel even appen, net zo makkelijk.
2: 070-307-8080.
1: Op de kaart.
0: En zometeen trap ik de vrijdagmiddagborrel af met een onwijs leuke weekendklapper. Uitgekozen door een van de luisteraars. Maar eerst gaan we nog heel even terug naar Gwen Ouwehand. Die is in het centrum van Den Haag op het Lange Voorhout. Bij het wetenschappelijk festival daar. Je hebt al een robothond zien rondlopen. Je hebt al een mol getekend met modder. Allemaal heel, heel educatief eigenlijk, hè?
3: Heel educatief, dat kun je wel stellen. Ja, ik sprak ook iemand hier die ook op dit festival is over die robothond. En ik vroeg, heb jij er al eentje in huis? En zijn antwoord was, nou, ik zou er wel eentje willen. Maar dan wel eentje die 2 meter hoog is en die mijn ramen lapt. Ja. Nou, daar kan ik me ergens wel in vinden. Ik vind dat hij daar wel een punt heeft. Maar goed, er is hier genoeg te doen. Genoeg te zien, genoeg te leren. Maar ook genoeg te... ja, sporten. Voor mij staat een fiets die eigenlijk niet echt kan fietsen, want het zit vast in blokken. De kinderen die daarop gaan zitten, die krijgen een VR-bril op. Dat is zo eentje waarmee je eigenlijk in een hele andere wereld terechtkomt. En die kunnen dan gaan fietsen. En ik weet eigenlijk niet wat ze dan te zien krijgen. Dat ga ik eventjes vragen aan Joris. Joris van de TU Delft, die begeleidt hier de kinderen. Waar gaan die kinderen heen?
4: Go! De kinderen fietsen hier over de campus van de TU Delft. Ja, virtuele campus. En het is een stukje van pak een beet, 20 seconden meestal, over de campus. En dan kunnen ze om kan je om je heen kijken. En zie je van alles en nog wat, alle bijzondere gebouwen bij ons op de campus. En het is om een beetje een beeld te krijgen van hoe het bij ons eruit ziet. Maar ook om... een beetje de interesse in de wetenschap alvast te wekken. Ja. Door ook wat vragen te stellen over aerodynamica en dat soort dingen.
3: Nou, hartstikke goed. Er is zojuist een deelnemer geweest. Hoe ging het?
5: Goed.
3: Ben je trots op jezelf?
5: Ja.
3: Wat zag je allemaal?
5: Ik zag heel veel mensen aan het einde staan en allemaal gebouwen en gras en zo. Het was wel leuk.
3: Ja, was het een leuk fietstochtje zo eventjes?
5: Ja, het was wel heel erg leuk, ja.
3: Je hebt het heel goed gedaan, want binnen 22 seconden had je dat hele parcours afgelegd.
5: Ja, ik vind dat ik wel goed heb en snel heb gedaan.
3: Nou, ik ga proberen jouw record te verbreken als je dat goed vindt.
5: Ja, is goed hoor.
3: Nou, dan stap ik hier eventjes over een lint heen. Joris, die helpt mij eventjes. En dan wordt dit wel een uitdaging, want dan moet ik eigenlijk mijn koptelefoon afdoen, Bob. Dus ik stel voor dat op het moment dat wij over de finish heen gaan, dat we dan terug naar de studio gaan.
0: Okay.
3: Dus bij deze hoor ik je niet meer.
0: Okay.
3: Ik stap op die fiets. En die zit natuurlijk gewoon vast. Het is echt zo'n wielrenfiets met hele dunne banden. Lukt dat, Joris?
6: Ik zie nog niks. Wow.
3: Oh ja, ja. Ja, zo zit hij goed. Alleen nu weet ik niet waar ik mijn voeten neer moet zetten, want ik zie dus niks meer. Maar goed, we gaan van start, denk ik. Joris, moet je aftellen?
4: Oeh. 3, 2, 1.
3: Oeh. Wow, dit ziet er echt heel erg gek uit, want ik voel eigenlijk helemaal niet meer dat ik op het Lange Voorhout sta. Maar alsof ik echt over die campus heen aan het fietsen ben. Oh ja, dan moet ook nog een beetje letten op die snelheid.
4: Ja, je moet wel snel zijn.
3: Oh jeetje, moet ik nog sneller dan dit?
4: Ik hoor niet.
3: Ga ik nu een beetje op een goed tempo, Joris?
4: Ja, je moet zo snel mogelijk altijd. Dus kan wel snel.
3: Ik zie dat de finish in zicht is. Allemaal zwaaiende en klappende mensen om me heen.
4: Yes.
3: En dan gaan we kijken naar de eindscore. En dat is
4: 29 seconden.
3: Ah.
4: Ja.
3: Nou, Bob, niet het record verbroken.
0: Helaas.
3: Terug naar de studio.
0: Ja, dat gaan we doen, want hier is het ook tijd om de vrijdagmiddagborrel te gaan openen. Hey, gezellig dat je erbij bent, joh.

0: is Menno in de Middag met Bob Brinkman.
1: En het is vrijdag verzoekdag, natuurlijk ook voor de weekendklapper aan de telefoon nu. Bonnie, hi Bonnie. Ja, hallo. Ja, vrijdag verzoekdag inderdaad. Ja, wat wil je horen? Cool in the Gang. Het Celebration. Wat een onwijs goed idee. Ja, echt een feestplaat inderdaad. Leuk.

0: Zoekdag op Radio West aan het einde van de jaren 80 week. Iedere vrijdag wordt de borrel hier bij Menno in de Middag lekker in het vet gezet door een vrijdagmiddagborrelartiest deze week natuurlijk. Een jaren 80 borrelhapje. Dan heb je een blokje kaas met een zilveruitje op tafel staan, ham en asperges, boterhammenworst met augurk en Edwin Rutte. Goedemiddag!
1: Hallo, wat een leuk verhaal.
0: Wat hi Edwin, hoe is het met je, ome Willem?
1: Kleine rakker. het gaat goed. Vanmorgen heb ik even de sportschool gedaan. Maar dat is alleen maar leuk als het klaar is. Maar verder gaat het goed.
0: En wat doe je dan in de sportschool?
1: Lunches en vooral cardio werk. Gewoon zodanig dat ik zonder senior geluiden uit een stoel opsta en een podiumpje op kan klimmen.
0: Ja, van die senior geluiden, als je dan inderdaad twee handen op de leuningen zet, en dat je dan zo omhoog moet komen. Ja.
1: Nee, dat moet ik allemaal niet hebben. Want af en toe moet ik nog wel eens een beetje wat optreden en wat doen en concertjes. Ook in Den Haag, hartstikke leuk. Pas nog in Amare enzovoort met een jazzconcertje. Maar dan moet je een beetje in conditie blijven. Dus ik vind het heerlijk twee keer per week.
0: We hebben het over de jaren 80 gehad deze week hier op Radio West. Edwin Rutte, daar hoor je absoluut bij. Ik heb heel even een minuutje aan audio. Een soort compilatie van jouw werk in de jaren 80. Luister je even mee?
1: Ja, leuk.
2: En dan nu aan het werk.

0: Goedemiddag, dit is Avro Service Salon. Het familietijdschrift op de televisie. Vanmorgen op weg naar de studio, fantastisch mooi weer dat ik neem aan. Dat u de balkondeur hebt opengeslagen. Misschien wel een raam open, de televisie aan. Een lekker dampend kopje thee op tafel. De deksel van de koektrommel af, zodat de kinderen rustig de koekjes kunnen pakken. En lekker soppen in de thee of een glaasje limonade ermee. Daar zijn we dan weer met Kinderen voor Kinderen nummer 7.
1: Joepie dan!

0: Ja, en zo stapel je natuurlijk nog wel wat vuisten verder, ome Willem.
1: Ach, wat leuk, Bob. Wat leuk.
0: Ja, we hebben het vaak over ome Willem gehad, natuurlijk. Misschien komen we er zo nog heel even op. Maar wat mij opviel, en dat was ik helemaal vergeten, die Avro Salon Service of Service Salon.
1: Avro Service Salon was hartstikke leuk. Heb ik een jaar gedaan. Was een van de allereerste middagprogramma's, ook met koken. Een psycholoog, een dierenarts en noem maar op. Geweldig. Ik voelde me als een vis in het water. Les Jasper Piano, die die tune speelde. Iedere keer ook een liedje zingen en ook met een gast erbij. De eerste gast die er was, was Lee Towers. Ook een duet met hem gedaan. Ik voelde me daar heerlijk bij.
0: Ja, alles werd uit de kast gehaald. Want ik heb in de Schatkamer van Beeld en Geluid, dat is een onwijs leuke website waarin je echt in de tv-archieven kan duiken, heb ik ook gezien, er komen ganzen de studio in die heel de boel overnemen. Je wordt op een gegeven moment in een skipak gehezen. Echt, het geld klotste tegen de plinten bij de Avro in die tijd.
1: Nou, ik wil niet zeggen dat dat zozeer in de honorering terugkwam. Maar er werd veel zorg besteed aan het programma. En ik vond het vreselijk leuk.
0: Ja, jammer dat het dan gestopt is.
1: Ja, dat was eigenlijk zo. We hadden geweldige goede kijkcijfers. Die vlogen echt de pan uit. Maar ze hadden de Avro, had drie vaste dames in dienst. En ik was een freelancer. Ja goed, en dan moet je op de centjes letten. Dus toen is het overgenomen door de dames. Nou ja, dat is dan zo. Hè. Maar ik vond dat wel jammer hoor. Maar ik vond het volledig te begrijpen, maar natuurlijk.
0: Ja, dat is dan omroeppolitiek dan ook een beetje. Zo gaat dat dan inderdaad als je freelancer bent. Gelukkig hebben we daarna nog heel veel van je gehoord. En nog steeds trouwens. Hè, je treedt nog steeds op. Je zegt het net. Ja, en ome Willem blijft onsterfelijk natuurlijk, hè Edwin?
1: Ja, leuk. Ik altijd, iedereen de hele dag maak ik op straat filmpjes. En iedereen zegt altijd, vind je dat nou niet vreselijk? Ik zeg maar zo, ik heb iedere dag lintjesregen. Ik vind het fantastisch dat de mensen het nog kennen. Iedereen is hartelijk en leuk. En dan is het, kan ik een hug krijgen, weet je wel. En fotootjes maken met onhandige toestelletjes. Ik vind het allemaal goed.
0: En word je wel eens aangesproken op jouw werk voor Kinderen voor Kinderen?
1: Ja, wel degelijk. Altijd in de tijd van Sinterklaas. Dan hoor ik plotseling achter me, ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Waarop ik me omdraai en zeg, als straks de bankbiljetten groeien op mijn rug, ben jij de eerste die het hoort, komt alles maar eens terug. En dan lachen we allemaal. En dat is enig, joh.
0: Ja, dat is ook een hit uit de jaren 80 geweest, hè? Ik ben toch zeker Sinterklaas niet?
1: Ja, daarom. Ja, zeker.
0: Dus die ga ik dan ook heel even draaien. Sinterklaas of geen Sinterklaas tijd. Toch? Kom nou. Hij hoort erbij deze week. Edwin Rutte, de vrijdagmiddagborrelartiest. Helemaal natuurlijk doorspekt ook door allemaal jaren 80 ervaringen. Edwin, bedankt. Heel leuk je weer te spreken. Ja, en ik hoop je vooral ook te zien bij Sint voor Iedereen. Hè? Die mooie actie in november.
1: Jazeker, dan kom ik weer bij jullie.
0: Ah, dag. Gezellig. Dag, ome Willem.

0: Kinderen voor Kinderen en Edwin Rutte. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. 1986. En zelfs de nieuwslezeres die volgens mij in de jaren 90... Hoe oud ben jij eigenlijk, Lotte?
1: Ik ben 25. Ik ben geboren in 2000.
0: Goeiedag. Ja, nee, dat...
1: Maar ik ken dit zeker. Ik had deze vroeger op video.
0: Ja, je had het, zelfs de kinderen van 2000.
1: Ja.
0: Ik voel me ouder bij jou. En ik ben pas 31. Die kennen dit nog van video. Straks het laatste nieuws met Lotte Dekker en Reinhard van der Born gaan vertellen of volgende week het zonnetje weer een beetje terugkomt. En daarna... het laatste half uurtje van Menno in de middag van de week. Ja.
1: Ach.
0: Ja. Je bent niet heel teleurgesteld, merk ik.
1: Nou.
0: En met natuurlijk nog één keer Gwen Ouwehand in het centrum van Den Haag bij die wetenschapsbeurs. En jouw platen. Je mag nog steeds mailen. Een plaatje uit de jaren 80. bob@omroepwest.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
3: Ah.
2: Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
0: Het is 2:30 geweest. Tijd voor het laatste nieuws uit je regio. Aangeschoven in de studio, Lotte Dekker.
1: Goedemiddag. De politie is gisteravond massaal uitgerukt na een melding van een mogelijke gijzeling in Delft. Zwaar bewapende agenten liepen door de wijk en er hing een drone in de lucht. De dienst speciale interventie stond klaar om de woning binnen te vallen, maar uiteindelijk bleek het loos alarm. De politieactie is toen stopgezet. Wat er wel aan de hand was, is niet duidelijk. In een huis in Alphen aan de Rijn is vanmorgen brand uitgebroken. Hulpdiensten rukten massaal uit. De bewoners van de woning hoorden de rookmelder niet. Daarom heeft de brandweer een ruit ingeslagen om ze veilig naar buiten te kunnen brengen. Twee mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. En we blijven even in Alphen, want bewoners van de Steekterweg zijn er klaar mee. Hardrijders die gevaarlijke situaties veroorzaken in de buurt. Ze willen maatregelen en daarom verzamelen de buurtbewoners nu handtekeningen. Op de weg tussen Alphen en Zwammerdam mag je maximaal 60 km per uur rijden. Maar volgens een buurtbewoner trekken sommige weggebruikers zich daar weinig van aan. En dat zou in de afgelopen jaren tot meerdere ongelukken hebben geleid. Er zijn trekkers omgekieperd, auto's over de kop geslagen en fietsers aangereden. De buurt wil nu dat de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 50 km per uur. Dat er een doorgetrokken streep op de weg komt en dat er flitspalen komen.
0: Reinoud, zullen we hem nog één keertje doen?
12: Ja, graag. Ja.
0: Als een kind in de stoepwinkel, Reinhard van der Born, van de Weerexperts. Ja, volgende week, het weekend wordt wat nat en wat druilerig, maar komt dat zonnetje nog terug?
12: Dat zonnetje, dat komt wel terug. Het wordt volgende week, in de loop van de week, wordt het beter. Dan zien we de zon vaker en dan gaan de temperaturen ook weer iets omhoog. Ja, nu nog druilerig, hoewel, de zon die schijnt even. Het is 23 graden, maar de buien die boven België en het zuiden van het land klaar liggen. Ja, precies het stuk wat richting onze regio gaat, daar zit op dit moment onweer in. Dus hou daar later deze middag even rekening mee. Uiteindelijk komt dan ook de zon er nog wel wel even door. Morgen beginnen we in de ochtend met een paar buien. In de middag is het even droog. Dan raakt het bewolkt en krijgen we in de avond regen met 1 of 22 graden. Zondag vallen ook een paar buien. Wat minder zon dan morgen. En ook dan 1 of 22 graden. Maar ik zei het al, na een buiige maandag zien we volgende week geleidelijk aan de zon wat vaker doorbreken. Het regent dan wat minder vaak. En de temperaturen gaan omhoog. Misschien dat we aan het einde van de week dan weer op 3, 24 graden uitkomen. En dat is prima in deze tijd van het jaar.
0: Reinoud, bedankt. Alvast fijn weekend.
12: Graag gedaan. Jij ook.
1: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: De Four Tops en Don't Walk Away. En daarvoor dat altijd leuke bloem even aan mijn moeder vragen.
1: Op de kaart.
0: Voor de laatste keer gaan we terug naar Gwen Ouwehand. Die is op de wetenschappelijke markt daar in Den Haag. In het centrum van Den Haag. Speciaal voor kinderen daar. Gwen, we hebben ondertussen geleerd dat jij je identificeert als mol. Hè? Dat robothonden geen ramen wassen, weten we nu ook. En dat jij ook niet sneller bent dan een kind van een jaar of 8.
2: Nou, dat laatste had je niet per se hoeven te zeggen. Maar goed, ik bedacht me wel... Ja, precies. Ik bedacht me wel dat het inderdaad beter is voor mij om terug te gaan naar de tekentafel. Dus, daar zit ik nu ook. Ik ben een raket in elkaar aan het zetten. En het lijkt me wel heel erg leuk om daar natuurlijk een Radio West raket van te maken. Marjolein, die zit hier naast mij. Wat gaat die raket uiteindelijk doen?
3: Ja, waarom hebben we raketten? Dat vraag ik aan de kinderen hier. En we hebben raketten om, eigenlijk alleen maar omdat we nieuwsgierig zijn en willen weten wat er in de ruimte is. En het raketje wat jij nu voor Omroep West maakt, dat gaat de lucht in. En hopen dat hij lekker hoog gaat.
2: En hoe gaat hij straks dan de lucht in? Hoe kan dat?
3: Ja, dat kan door luchtdruk. Heb je een fiets?
2: Ja, heb ik.
3: Ja, nou dan weet je dat er in je banden heel veel lucht zit. En daardoor wordt de band heel hard. Wij doen heel veel luchtpompen in een ijzeren buis. Zoveel dat het papieren raketje heel hoog de lucht in kan. Het is een heel mooi raketje, maar kan die over een flatgebouw heen.
2: Jeetje, dat is echt... Is dat maar één keertje gelukt? Ja. Nou, dus er zitten hier heel veel kinderen om me heen. En die zijn ook allemaal hun eigen raket aan het maken. Ik moet heel eventjes eentje vast plakken. Zodat ik mijn eigen raket ook kan lanceren natuurlijk. Bob.
0: Ja.
2: Marjolein, wat is de volgende stap?
3: De volgende stap is dat we die raket zo luchtdicht mogelijk maken. Dat er alleen maar lucht uitgaat waar wij willen. Namelijk dat die raket omhoog gaat. Dus we gaan nu de hele zijkant dicht plakken. Ik geloof dat ik je even ga helpen.
2: Want hij ziet er niet zo mooi uit.
3: Ja, hij ziet er prachtig uit.
2: Ja, en dan vouwt ze dus een A4'tje. Nu heb ik helemaal rond.
3: Rond een stok gerold. In een gewone wit A4'tje. En helemaal de zijkant dichtgeplakt. En nu gaan we er... En dan moet je hem natuurlijk een naam geven. Want anders, als hij in de ruimte is, weten we niet meer... Oh, de omroep is verdwenen. Die doen we nog even erop. Want anders weten we niet meer welke raket van jou was. En de raket heeft natuurlijk een punt. En die gaan we ook heel goed vastzetten. Anders... komt werkt daar de lucht uit. Of vliegt alleen de punt de ruimte in. Dat willen we ook niet. En ik heb het natuurlijk ook met de kinderen daar vooral over waarom gaan we eigenlijk naar de ruimte. En ik heb het ook over hoe heet ook weer iemand die een raket bestuurt.
2: Oh kijk, er komt eventjes een duct tape bij kijken. Hoe wordt jouw raket?
4: Goed.
2: Wordt die mooi?
4: Ja.
2: Wat vind je van die van mij die ik heb gemaakt?
4: Goed.
2: Goed? Ja, ik ga hem eventjes uitproberen, Bob. Marjolein, dankjewel voor je hulp.
3: Ja, heel veel succes. En denk nog even na over de astronaut. Hoe die zijn eten meeneemt en zijn zuurstof. En hoe die plast in de ruimte. Nou.
2: Ik hoef dat allemaal niet te weten, Marjolein. Nou, dan loop ik nu naar de plek waar hij gelanceerd gaat worden.
0: Okay.
2: Mag ik het uitproberen?
5: Zeker.
2: Dan moet ik hem nu om een soort kokertje heen vouwen. En erin stoppen.
5: En dan mag je raak deze hendel.
2: Ja.
5: Want dan gaat er namelijk hier lucht in. Die blokkeert hem. Mag je raak deze hendel in één keer naar voren doen.
2: Oké. Okay.
5: En dan gaat hij de lucht in.
2: Ik ben heel erg benieuwd. En dan geef jij natuurlijk een seintje. Ga ik eventjes mijn ruimtestem opzetten. Dan doe je zo. Ready for takeoff. Oh, wacht tot de druk. Ja. 3, 2, 1. En go! Zo!
6: Oh, wow, die was goed!
2: Oeh, hij komt in de tas van iemand anders terecht. Nou, we gaan met een knaller het weekend in, Bob.
0: Ja, nou, haal mijn vijf die tas van die mevrouw, is wel zo aardig.
2: Hallo.
6: Hallo.
2: Fijn weekend, hè?
6: Ja.
0: Hoe hoog kwam hij ongeveer, Gwen? Hoeveel meter, denk je?
2: Ik denk, oh kijk, iemand brengt hem netjes terug, dankjewel.
6: Alsjeblieft.
2: Ja, ik denk dat het toch wel een metertje of 20, 30 was. Het is echt heel hoog.
0: Nou,
2: en dat allemaal met een A4'tje.
0: Een knallend uiteinde van je verslaggeversweek. De zomertour met Gwen Ouwehand deze week. Gwen, bedankt. Fijn weekend, hè?
2: Fijn weekend.

0: In Excess, New Sensation en daarvoor Tom Brown, Funking for Jamaica. Aan het einde van deze week, Menno in de middag. Of nou ja, het einde.
1: Jouw plaat.
0: Dat is altijd het einde van Menno in de middag. Vrijdag verzoekdag, ook in jouw plaat. Heel de week was het thema jaren 80. En Gonnie heeft gemaild. Die zegt van ja, de doorbraak van René Vroeger, die mag je niet vergeten. Ben ik helemaal met je eens, Gonnie. Alles kan een mens gelukkig maken hier op Radio West. Een heel fijn weekend. Maandag is Menno terug weer tussen 12 en 2.
2: Ik ga niet

0: weekend verder. Bedankt weer.
1: Doei.
2: Doei, doei.
0: Tot de volgende.
3: Fantastisch. Fantastisch.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
5: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
11: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
12: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
10: Nee, Attents met ds.nl.
11: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
13: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
14: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
15: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
14: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
15: Al 100 jaar.
14: Van der Geest.
15: Dat is verhuizen en meer.
16: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen.

0: De bewoners van de woning hoorden de rookmelder niet. Daarom heeft de brandweer een ruit ingeslagen om ze veilig naar buiten te kunnen brengen. En buitenbad De Vliet in Leiden sluit tijdelijk de deuren. Is in opdracht van de omgevingsdienst, want het chloridegehalte in het water is te hoog. Waarschijnlijk kan het buitenbad over een paar weken weer open. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan PRO. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarbij zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB.
2: Het rijdt eventjes langzaam op de A20 naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel heb je 5 minuten vertraging. En bij Gouda vielen op de N207 richting Alphen aan de Rijn. Tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N454 heb je 10 minuten vertraging.
3: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
5: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
6: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: De hele week, Amazing 80.
8: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Elke werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

Marcia Hines, Your Love Still Brings Me To My Knees. En daarvoor de Little Lies van Fleetwood Mac. Goedemiddag allemaal, het is vrijdag en het is 28 augustus 2026. We zitten midden in de Amazing 80s Week van Radio West. En we sluiten deze week af met allemaal verzoekjes. Dus de liedjes die je gaat horen, die worden voor een heel groot gedeelte aangevraagd. En door wie worden ze aangevraagd? Ze worden aangevraagd door jou. De komende twee uur kun jij je verzoekjes kwijt bij paul@omroepwest.nl. En dan ga ik ze voor je draaien. Met inbegrip van de mooie herinneringen die je erbij hebt. Dus als je die hebt, tik het er even bij. Dan ga ik ze voor je draaien. En dan heb je tot vier uur alleen maar muziek die jij leuk vindt. En we begonnen al met Fleetwood Mac, Little Lies. Dat was een verzoekje van mezelf. Your Love Still Brings Me To My Knees was een verzoekje van mijn vrouw. Want toen had ik al niet gevraagd om verzoekjes. En het komende liedje is een verzoekje van de programmaleider van Radio West. Dat is Break My Stride van Matthew Wilder. Maar voor de rest mag jij je verzoekjes indienen. Paul@omroepwest.nl.

Goeie smaak, hè, die programmaleider van Radio West, die dit liedje aanvraagt. Matthew Wilder, Break My Stride. Martijn van Dam, die woont in Leidschendam en die zegt van, ik heb hele mooie herinneringen aan dit liedje. Want ik heb het gezongen voor mijn vriendin toen we aan het eind van een hele leuke avond op weg waren naar huis. En ik haar op deze manier vroeg door dit liedje aan te vragen. Take me home tonight. En het is allemaal goed gekomen tussen ons. Hier is Eddie Money.

Rocking the Trolls van BZN, de band zonder naam uit Volendam natuurlijk. Furoren in de jaren 80, dat hou je niet voor mogelijk. Bianca Reinders wil graag Simply Red horen, zonder enige toelichting. Maar haar voorkeur gaat uit naar het liedje The Right Thing. Oh.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
16: Het is tijd voor het regionale nieuws bij Radio West. Hier is Lotte Dekker.
17: Goedemiddag. De politie is gisteravond massaal uitgerukt na een melding van een mogelijke gijzeling in Delft. Zwaar bewapende agenten liepen door de wijk en er hing een drone in de lucht. De dienst speciale interventie stond klaar om de woning binnen te vallen. Uiteindelijk bleek het loos alarm. De politieactie is toen stopgezet. Wat er wel aan de hand was, is niet duidelijk. Oud-minister Robert Tieman keert terug in de politiek. De BBB-fractie van de provincie heeft hem voorgedragen als nieuwe gedeputeerde. Als de provinciale staten daarmee instemmen, volgt hij Mariette van Leeuwen op in het provinciebestuur. Zij werd kort voor de zomer benoemd tot wethouder in Den Haag. Robert Tieman zal dan verantwoordelijk worden voor onder andere de financiën en de stikstofaanpak in de provincie. Eerder was hij minister van Infrastructuur en Waterstaat en daarvoor was hij ook actief in het Hoogheemraadschap van Delfland. En buitenbad De Vliet in Leiden sluit tijdelijk de deuren. Dat moet in opdracht van de Omgevingsdienst. In het water zou te veel chloride zitten, schrijft Centraal Plus. De gemeente gaat samen met de Omgevingsdienst aan de slag met een oplossing. Voor wie de afgelopen tijd in het zwembad daar heeft gezwommen, is er weinig reden tot zorg. De kans op gezondheidsrisico's is klein, zegt de gemeente. Wie een abonnement heeft van het zwembad kan tijdens de sluiting van het buitenbad gebruik maken van het binnenbad. Die openen komende maandag weer. En het buitenbad kan waarschijnlijk over enkele weken weer open.
16: En voor het weerbericht gaan we naar Reinoud van der Born.
9: Vanmiddag trekken een paar buien over de regio, waarbij onweer kan voorkomen en ook in korte tijd veel regen kan vallen. Tegen het einde van de middag zijn ze verdwenen en dan laat de zon zich nog even zien. Dat bij temperaturen tussen 21 en 23 graden. In het weekend vallen dan beide dagen regelmatig buien, soms afgewisseld door de zon. En morgenavond regent het een tijdje. Verder verandert in de temperaturen weinig. Ook maandag nog een paar buien, maar de dagen daarna zien we de zon wat vaker en gaan de temperaturen geleidelijk aan ook weer iets omhoog.
17: Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB.
18: Op dit moment worden er nog niet veel files gemeld in de regio West. Wel 5 minuten vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Woerden en Bodegraven. Ook nog 5 tot 10 minuten oponthoud op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven.
17: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
19: Muziek aan zee.

Don't waste my time, Paul Hardcastle, samen met Carol Kenyon. En we hebben weer een verzoekje binnengekregen, gelukkig, via paul@omroepwest.nl. Eugenie Quartel, die wil graag horen America. Ik vind dat zulke mooie liedjes, en dit vind ik de mooiste. The Border.

0: Zaterdag op TV West, een muzikaal eerbetoon aan de pop-iconen die ons ontvallen zijn. Met muziek van onder andere Boney M, Prince en André Hazes. Je ziet het in The Legends We've Lost. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

Goeie smaak hebben jullie, hoor. Deze Kim Wilde is ook aangedragen namelijk door Peter Rakhorst uit Alphen aan de Rijn. En dan vervolgens Kees Immers, die wil Benny Nijman horen. Ik weet niet hoe,

0: Lossen daar. Oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
1: Afgelopen zondag verloor ADO Den Haag met 3-1 uit bij Go Ahead Eagles. Er is vooruitgang, maar de punten moeten nog komen. Zondag speelt ADO uit tegen Feyenoord. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
0: Ja, hij zit erin!
1: Feyenoord ADO Den Haag, zondagmiddag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen. De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attents met ds.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
9: Als er nou iemand hoort bij de jaren 80, dan is het Madonna wel. Die gaan we straks horen. Na het nieuws van 3 uur met Lotte Dekker.
10: De politie is gisteravond massaal uitgerukt na een melding van een mogelijke gijzeling in Delft. Zwaar bewapende agenten liepen door de wijk en er hing een drone in de lucht. Uiteindelijk bleek het loos alarm. De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over de vondst van een overleden kat. Die werd gevonden in het water bij de Haagweg in Leiden. Volgens de politie is hij mogelijk opzettelijk onder water gehouden. En buiten Bad de Vliet in Leiden sluit tijdelijk de deuren. Er zit te veel chloor in het water. Wie een abonnement heeft, kan tijdens de sluiting

0: Echt de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De oneenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB.
2: In de regio West rijdt het onder andere langzaam op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade heb je 10 tot 15 minuten extra reistijd. Op de A16 Rotterdam-Breda sta je in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam-Overschie heb je 5 minuten vertraging. En tot slot de A20 richting Hoek van Holland vanuit Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er 10 tot 15 minuten langer over.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner?
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
11: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
13: De hele week, Amazing 80.
14: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Jarenlang zanger geweest van de band Chicago. En dat was heel succesvol. Maar toen hij het in zijn eentje ging proberen, deze Peter Cetera, werd hij nog succesvoller. Glory of Love was dit. Daar heb ik geen verzoekje voor binnengekregen. Dat is dan weer jammer. Maar Peter van Dam uit Den Haag, uit de Vijandlaan, die wil graag de volgende horen van Michael Jackson. Die hoort hier natuurlijk ook thuis in Muziek aan Zee en Amazing 80's. Daarom nu, Off the Wall, Michael Jackson.

Nou, soms schiet ook mijn geheugen tekort. En dat is in dit geval Michel Fugain. Viva la vida. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het liedje helemaal vergeten was. Het volgende liedje draai ik speciaal voor Jeroen van der Boom. Je kent hem wel, de Nederlandse zanger die overal op feesten en partijen te zien is. Die zag ik vorige week tijdens het wereldkampioenschap hockey in Amstelveen. En hij probeerde dit liedje te zingen, maar hij was de tekst kwijt. Toen pakte hij zijn telefoon erbij. Toen ging het gelukkig briljant. Maar even ter opfrissing, Jeroen, Maniac, Michael Sambello.

0: leren mediteren, zen.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Nu bij Dirk, Jan volkoren pannenkoeken of poffertjes, 1,79.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
10: Het is tijd voor het regionale nieuws bij Radio West. Hier is Lotte Dekker.
11: Goedemiddag. Buitenbad De Vliet in Leiden sluit tijdelijk de deuren, omdat er te veel chloor in het water zit. De gemeente gaat samen met de omgevingsdienst aan de slag met een oplossing. Voor wie de afgelopen tijd in het zwembad daar heeft gezwommen, is er weinig reden tot zorg. De kans op gezondheidsrisico's is klein, zegt de gemeente. Wie een abonnement heeft van het zwembad kan tijdens de sluiting van het buitenbad gebruik maken van de Leidse binnenbaden. De gemeente hoopt dat het buitenbad ergens in september weer open kan. In een huis in Alphen aan de Rijn is vanmorgen brand uitgebroken. Hulpdiensten rukten massaal uit. De bewoners van de woning hoorden de rookmelder niet en daarom heeft de brandweer een ruit ingeslagen om ze veilig naar buiten te kunnen brengen. Twee mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. En een dagje pretpark of dierentuin op scholen is steeds minder normaal. Steeds meer ouders kunnen de vrijwillige bijdrage voor dit soort uitjes niet meer betalen, schrijft het AD. Daardoor hebben scholen moeite om de kosten op te brengen. Uit onderzoek blijkt dat bijna 3 op de 10 kinderen in de klas de ouders de vrijwillige bijdrage voor dit soort uitjes moeilijk kan betalen. Zorgt ervoor dat sommige scholen uitjes helemaal moeten schrappen of moeten aanpassen. Het Jeugdeducatiefonds maakt zich zorgen, want uitjes zijn goed voor de ontwikkeling en belevingswereld van kinderen, zeggen ze. En op deze manier wordt de kloof steeds groter.
10: En voor het weerbericht gaan we naar Reinoud van der Born.
12: Vanmiddag trekken een paar buien over de regio waarbij onweer kan voorkomen en ook in korte tijd veel regen kan vallen. Tegen het einde van de middag zijn ze verdwenen en dan laat de zon zich nog even zien. Dat bij temperaturen tussen 21 en 23 graden. In het weekend vallen dan beide dagen regelmatig buien, soms afgewisseld door de zon. En morgenavond regent het een tijdje. Verder verandert in de temperaturen weinig. Ook maandag nog een paar buien, maar de dagen daarna zien we de zon wat vaker en gaan de temperaturen geleidelijk aan ook weer iets omhoog.
11: Dan is er nog ANWB-verkeersinformatie.
13: Het begint drukker te worden in de regio. 125 kilometer file in totaal. Zo is het druk op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam over 12 kilometer met 25 minuten oponthoud. Ook op de A13 Den Haag-Rotterdam is het druk. Tussen knooppunt Prins Klausplein en afrit Rotterdam Airport. 11 kilometer met een kwartier vertraging. Dan de A16 Rotterdam-Breda. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam-Kralingen. Hier heb je 5 minuten vertraging. En tot slot nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Ook hier bij knooppunt Terbrechtseplein beland je in de file. 6 kilometer met een kwartier vertraging.
11: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. aan zee. Dit is

De verzoekjes komen nog steeds in grote getalen binnen hier via Paul uit omroepwest.nl. Together in Electric Dreams van Philip Oakey en Giorgio Moroder is aangevraagd door Ene Katinka. En Arthur Frank, die woont in Naaldwijk en die wil heel graag weer de zomer in zijn kop hebben. En daarom draaien we Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Quick Boys en Kloetingen. Rogier Veenstra, nu trainer bij Quick Boys, speelt tegen zijn oude club Kloetingen uit Zeeland. In de derde divisie B is het Noordwijk tegen RBC en FC Lisse in de thuiswedstrijd tegen Excelsior Maassluis.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

De Manager van Hall & Oates. En tijd voor het laatste verzoek hier in Muziek aan Zee op deze vrijdagmiddag. Bas gaat zo meteen door. Maar Linda Bakker uit Doordwijk wil graag horen de Frank Boeijengroep met Linda.

0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
7: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
8: In de eerste 5 jaren na de Tweede Wereldoorlog gebeurde er van alles in het Oranje Hotel op Scheveningen. Daarover verscheen een boek en daar gaan we zo meteen over praten hier in West Komt Thuis. Maar eerst het nieuws. Het is 4 uur. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van Lotte Dekker.
9: De tijdelijke fiets- en voetgangersbrug die naast de afgesloten Algera-brug ligt, is met spoed dicht gegaan. Rijkswaterstaat kon de veiligheid van de brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel niet langer garanderen. Wat precies het probleem was, is niet duidelijk. Een man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schravensanden moet 7 maanden de cel in, schrijft WOS. Door de aanrijding begin dit jaar raakt het slachtoffer flink gewond. De politie is gisteravond massaal uitgerukt na een melding van een mogelijke gijzeling in Delft. Zwaar bewapende agenten liepen door de wijk en er hing een drone in de lucht. Uiteindelijk bleek het loos alarm. Meer regionieuws om 16:30, nu het overige nieuws.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De 3 waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut

0: afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Files en vertragingen, die krijg je van de ANWB.
2: Er staan behoorlijk wat files in de regio West, 150 kilometer in totaal. Onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Je hebt 15 minuten vertraging tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Roelof Arendsveen. Ook op de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam rijdt het langzaam. Tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein 21 kilometer met 30 minuten oponthoud. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Woerden doe je er 20 minuten langer over. En ook op de A20 is het druk. Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Overschie 6 kilometer met een kwartier extra reistijd.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
6: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
7: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
9: De hele week Amazing 80's.
10: Tot 7 uur, West komt thuis.
11: Dit is Radio West.
12: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

Diane Reeves, Lou Rawls. Fine Brown Frame, lekker plaatje, blijft dat toch. Een heel goede middag. Bij ons op Ypenburg is het inmiddels behoorlijk gaan regenen. Ik weet niet hoe het er bij jou uitziet, maar ja, ze hadden het voorspeld, hè. Het werd een natte middag, daar kan nog wel het een en ander vallen. En ik zie ook weer het verkeer hier bij ons naast het gebouw alweer aardig langzaam rijden op de weg. Het is vrijdagmiddag, we zijn richting het weekend aan het gaan op deze Verzoek Vrijdag. Verzoekjes voor de Amazing 80's, jullie hebben ze de hele week ingestuurd. We gaan ze natuurlijk allemaal wegdraaien, zo hoort dat netjes. En verder in dit uur ga ik praten met Leanne Selles. Zij is directeur van het Nationaal Monument Oranje Hotel. Er is een boek verschenen en dat beschrijft de 5 jaren na de Tweede Wereldoorlog. Wat er toen allemaal gebeurde in en rond het Oranje Hotel. Nou, daar gaan we zo meteen over praten. In het volgende uur hebben we het over de pillenfabriek die in Katwijk gaat komen. Ja, is dat goed voor Katwijk? Het is dan weer wel goed voor de BV Nederland, maar is het ook goed voor Katwijk? Markol weet er meer van. Verder de kopstaartplaat natuurlijk. Zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord corner. Nou, ik heb een hoop reacties van jullie gekregen. Dan komt ook weer een mooie kopstaartplaat uit, kan ik je vertellen. En zo komen we de tijd met elkaar tot 7 uur vanavond heus wel door, hoor. Een plaatje, ach ja, het is natuurlijk nog niet zo lang geleden dat ze van ons is heen gegaan. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: Mooi plaatje blijft er toch, hè? Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart op Radio West. Aangevraagd door Tilly Fortuyn uit Lisse. Ze schrijft, het is een van mijn favoriete jaren 80 plaatjes. Ja, en helemaal nu natuurlijk Bonnie Tyler. Recent is overleden en we vorige week een eclipse hadden. Nou ja, dan staan alle sterren op één lijn, Tilly. Je hebt ook helemaal gelijk ook. Total Eclipse of the Heart, dus speciaal voor jou. West komt thuis. Dan is het 4:15 bijna en we gaan het hebben over een boek. Een boek, en dat boek dat heet In de schaduw van de bevrijding. Het gevangeniscomplex in Scheveningen 1945-1950. Het boek is geschreven door Alexandra van Dijk in opdracht van het Nationaal Monument Oranje Hotel. Hè, want dat is het inmiddels geworden. En bij mij hier aan tafel praat ik met de directeur van het Nationaal Monument Oranje Hotel, Leanne Celis.
1: Hallo.
0: Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent, ja. Dat boek, In de schaduw van de bevrijding, dat gaat over het gevangeniscomplex op Scheveningen in de jaren 45-50. Dat zijn dus die vijf belangrijke jaren na de oorlog. Ja, toen werden er NSB'ers, collaborateurs en andere politieke gevangenen opgesloten. Je moet je dan voorstellen, als ik mijn ogen dicht doe, aan de ene kant lopen er hoogstwaarschijnlijk onschuldige mensen de gevangenis uit in die tijd. En aan de andere kant komen daar de mensen te zitten die hulden of samenwerkte met de Duitse bezetter in die tijd natuurlijk. Hè. Warrige periode ook.
1: Ja, nou, hoe je het beschrijft ging het eigenlijk best letterlijk. Hè. Bij wijze van spreken, de bedden waren nog warm van de, nou ja, de verzetsmensen die rondom de bevrijding de gevangenis eindelijk mochten verlaten. Ja. En tegelijkertijd kwamen er ook inderdaad alweer mensen die opgepakt werden voor vermeende samenwerking met de Duitsers. Het was inderdaad een warrige periode.
0: Ja.
1: Er is ook niet heel veel. Het is ook veel misgegaan in die periode. En
0: waar moet ik dan aan denken? Wat gaat er dan mis?
1: Nou, mis dan. Je moet je natuurlijk voorstellen, Nederland wilde na de oorlog 5 jaar lang, die hadden bedacht, we willen weer zo snel mogelijk een fatsoenlijk land worden. We willen normale rechtspraak. We willen weer degelijke politie. We willen weer we willen het gewoon weer normaal land zijn. Dus daar hadden ze ook allerlei wetten en regels al voor bedacht en in het leven geroepen. Tegelijkertijd was het natuurlijk een land wat, en zeker het Westen met de hongerwinter, die hadden natuurlijk 5 jaar lang geleden onder enorme bezetting. En dat was gewoon behoefte aan wraak. Men wilde wraak. Men wilde de buurman aangeven die misschien wel geprofiteerd had van de Duitsers. En dus het liep niet allemaal zo soepel. En er is lange tijd ook weinig aandacht voor geweest. En
0: dat
1: was
0: hoe
1: ook
0: kwam, veel. Ja, hoe kwam dat?
1: Nou, omdat Nederland natuurlijk verder wilde. Ze wilden ten eerste terugkijken op de verzetshelden. Ik bedoel, Nederland heeft altijd gezegd, het is ons goed. Er was veel mensen die in het verzet zaten. We hebben ons goed geweerd tegen de Duitsers. Dus dat dit allemaal niet zo netjes is verlopen, daar hadden we het eigenlijk liever niet over.
0: Ja, want toch dat een past beetje een schandvlekje.
1: Zeker.
0: Wie kwamen er zoal in de gevangenis op Scheveningen terecht, zo na die oorlog?
1: Er waren de grote namen. Anton Mussert is natuurlijk een bekende naam. De leider van de NSB. Max Blokzijl, Blok van Scheltinga, Ros van Tonningen. Mm-hmm. Vooral bekend om de weduwe die nog jaren later nog voor opschudding heeft gezorgd.
0: Ja.
1: Maar ook, wat ik zeg, de buurman die misschien geprofiteerd heeft van zijn NSB-lidmaatschap. En andere, op alle mogelijke manieren, mensen die in het Duitse leger hebben gediend. Mensen, Duitsers zelf, die in Nederland, die waren natuurlijk ook erg verdacht.
0: Ja.
1: Dus het was een brede scala aan mensen. Niet alleen in Den Haag, in heel Nederland had je van dat soort kampen waar mensen gevangen werden gezet.
0: Ja.
1: Scheveningen was wel een bijzonder, omdat hier ook echt veel mensen hun afspraak, de uitspraak van de rechter moesten afwachten als er zware rechtszaken waren. Dus het was een hele brede en ook grote. Ik denk dat bijna 10.000 mensen hebben we in die 5 jaar in Scheveningen gezeten.
0: Moet ik me dan ook voorstellen dat er gerust meerdere mensen op cel zaten?
1: Waarschijnlijk
0: bij elkaar,
1: wel. Zeker in het begin, zeker wel. Ja, en ook wat er ook gebeurde is dat oud-gevangenen werden ook bewakers. Dus dat is natuurlijk ook, kan je ook voorstellen dat het ook best wel ingewikkeld is.
0: Dan draai je de roddelen letterlijk om.
1: Ja.
0: En dan wil het natuurlijk ook nog wel eens een keer verkeerd
1: kan
0: gaan.
1: Kan het wel eens fout gaan, inderdaad.
0: Ja, precies. Ja. Die misstanden, we verklaren het al een klein beetje. Hoe kon dat inderdaad gebeuren? Was dat een menselijke eigenschap, namelijk wraak nemen? Hoe zat dat?
1: Het was ook een periode van chaos. Ik bedoel, het is niet zo dat Den Haag is bevrijd door de Canadezen, maar dat was niet van dag 1, of zeg maar 4 mei Duits, 5 mei Nederlands. Het was een soort overgangsperiode. Dus ook de gevangenis in Scheveningen was een tijdje onder Canadees bewind.
0: Mm-hmm.
1: Toen kwam er het Nederlands militair bewind kwam erop. Nederland moest ook echt weer opstarten. De regering moest ook terugkomen uit ballingschap. Dus het was gewoon echt een onrustige, chaotische periode. En dat gecombinatie met ja, wraak en mensen die na al 5 jaar bevrijding, na 5 jaar dachten, nou, nu kunnen we eindelijk weer naar buiten. Nu gaan we die mensen wel eens een lesje leren. Dus het was gewoon vooral veel chaos waarin dingen mis zijn gaan. Al snel is daar overigens wel, werden daar wel over gerapporteerd. En verschenen er ook artikelen over in de pers. En toen is het natuurlijk ook wel snel wel beter gegaan.
0: Ja, toch is het relatief lang zo geweest dat we er weinig over hoorden, hè, over die periode.
1: Ja,
0: hoe komt dat?
1: Nou, even meerdere redenen. Ik denk dat Nederland heeft heel lang het verhaal opgehouden van de helden van het verzet. Er was weinig ruimte voor nuance ook tussen goed en fout.
0: Ja, het was zwart of wit.
1: Ja. Sinds een aantal jaren zijn natuurlijk die archieven van de bijzondere rechtspleging, die worden langzaam en zeker geopend. En die zijn 80 jaar na dato worden die. Dus er is veel meer aandacht voor.
0: Wat voor dingen vinden we daarin, in die archieven?
1: Er zitten iets van, zijn er 450.000 dossiers.
0: Zo.
1: Ja, dat begreep ik. En toevallig sprak ik vanochtend iemand waarvan zijn vader was chirurg in de oorlog. En heeft dus wel eens voor de Duitsers wat moeten doen in ziekenhuizen. En daar is dus ook een dossier van. Terwijl die man eigenlijk volledig onschuldig was. Dus er zijn heel veel dossiers waar ook eigenlijk maar één velletje in zit.
0: Ja.
1: Maar ook hele de dossiers van de kopstukken zijn natuurlijk heel groot. En daar zitten ook echt wel serieuze straffen zijn erop gegeven. En er was natuurlijk lange tijd weinig ruimte voor. En ik denk dat nu steeds meer meer aandacht voor is. Dat we veel meer verschillende perspectieven kijken. Ook naar de oorlog en de periode na de oorlog.
0: Ja. Ja, helder. Nou, dat vinden we dus allemaal in het boek. Het boek In de schaduw van de bevrijding. Het gevangeniscomplex in Scheveningen 1945-1950. We noemen het expres dan nog niet het Oranje Hotel. Want dat is een naam die we er pas lange tijd daarna aan hebben gegeven.
1: Ja, die was al wel in de oorlog bekend. Oranje Hotel was wel de naam die al in de oorlog...
0: Ja, zeg maar de geuzennaam onder de
1: geuzennaam. Ja, dus het museum gaat ook echt over het Oranje Hotel, over die periode, 1945-1945. Ja. We hebben overigens nu wel ook een tijdelijke tentoonstelling over die periode daarna. Dus los van dit boek is er ook nog een tentoonstelling over deze periode.
0: Oké, nou, het boek is natuurlijk te koop en te lezen. Hartstikke fijn dat je er even iets over wilde vertellen.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Dankjewel. Leone Selles, directeur van het Nationaal Monument Oranje Hotel.

Wat een hit was dit, hè, voor Bon Jovi. You Give Love a Bad Name. Op Radio West. 5 minuten voor 4:30. Zometeen natuurlijk het nieuws met Lotte Dekker. Eerst nog een klein verzoekje van Richard Schonens uit Zoetermeer. Die zegt, ach, Eye in the Sky uit de jaren 80. Toch ook zo prachtig, hè? Nou, dat klopt helemaal, Richard. Ik heb eventjes de platenbak doorgestruind. En hier is die voor jou, hoor. The Alan Parsons Project.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
12: Je luistert naar Radio West. Het is bijna 3 minuutjes over 4:30. Het nieuws dat krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
13: Goedemiddag. In een kanaal in Katwijk is vanmiddag een overleden persoon gevonden. Het werd gevonden in het uitwateringskanaal langs het Beeldpad. De politie is volop bezig met onderzoek. Details over de identiteit van de persoon zijn nog niet bekend. De man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in 's-Gravenzande moet 7 maanden de cel in, is te lezen bij WOS. Op de plek van het ongeval was een wegafsluiting. Hij reed haar aan van achteren op een rijstrook die dus afgesloten was. Die strook was wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers op dat moment. Na de aanrijding reed hij door en even later reed hij nog tegen een hek aan. Een passerende fietser vond de gewonde vrouw. Ze was flink gewond geraakt. Ze had onder andere breuken in haar halswervels, gebroken ribben en een longkneuzing. Naast de celstraf krijgt de man ook een rijontzegging van 2 jaar. De tijdelijke fiets- en voetgangersbrug naast de afgesloten Algera-brug is met spoed dichtgegaan. Rijkswaterstaat kon de veiligheid niet langer garanderen. De Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds 2,5 week dicht. Motorvoertuigen moeten omrijden, maar fietsers en voetgangers konden dus gebruik maken van een tijdelijke noodbrug. En bewoners van de Steekterweg in Alphen aan de Rijn zijn er klaar mee. Hardrijders die gevaarlijke situaties veroorzaken in de buurt. Ze willen maatregelen en daarom verzamelen ze nu handtekeningen. Op de weg tussen Alphen en Swammerdam mag je maximaal 60 km per uur. Maar volgens een buurtbewoner trekken sommige weggebruikers zich daar weinig van aan. En dat zou in de afgelopen jaren tot meerdere ongelukken hebben geleid. Er zijn trekkers omgekieperd, auto's over de kop geslagen en fietsers aangereden. De buurt wil dat de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 50 km per uur. Dat er een doorgetrokken streep op de weg komt en flitspalen.
12: Dan het weer, dat krijgen we van Reinoud van den Born vanmiddag.
14: Hallo Bas, het warme weer is voorbij. Dat is geëindigd met onweersbuien. En ook vanmiddag trokken er weer een paar over toen een storing vanuit het zuiden de regio passeerde. Het is een wisselvallige periode en dat blijft het voorlopig ook. Vanavond en de komende nacht zijn er dan wel droge perioden, wat opklaringen. Het koelt af tot zo'n 16, 17 graden. En dan morgen overdag zien we weer van tijd tot tijd buien vallen, vooral in de ochtend. In de middag is het dan een tijdje droog en dan neemt de bewolking geleidelijk toe op nadering van een volgende storing die in de avond dan weer regen brengt. Verder waait het morgen flink uit het zuidwesten aan zee in windkracht 6, in de avond zelfs een windkracht 7 en wordt het maximaal 21 of 22 graden. Zondag regent het af en toe, ook bij een straffe wind, vooral in de ochtend. In de middag komt de zon er iets vaker door en neemt de wind af bij zo'n 21 graden. En dan wordt het volgende week geleidelijk beter. Na een buiige maandag zien we vanaf dinsdag de zon vaker. De wind valt wat weg, waait nog steeds uit het zuidwesten en voedt warmere lucht aan. En daardoor kunnen de temperaturen in de loop van de week wat hoger uitkomen.
12: Nou, dan gaan we van Reinoud van den Born naar Rijn Baardmans bij de ANWB. Rijn, een heel goedemiddag.
15: Goedemiddag. Ja, het is druk onderweg. Deels de gebruikelijke vrijdagdrukte. Maar er kunnen ook lokaal forse regenbuien voorkomen. Op de A4 is het druk. Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid betekent dat 10 minuten extra. Op de A16 heeft de politie de linkerrijstrook afgesloten. Het is onbekend wat er aan de hand is. In de richting van Breda is de linkerrijstrook dus dicht. En dat veroorzaakt file tussen Rotterdam-Feyenoord en Zwijndrecht. Je vertraging is hier een kwartier. Ook een kwartier vertraging op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En tot slot nog de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein staat een vrachtauto met pech. Daarom is de rechterrijstrook dicht. En doe je er een kwartier langer over.
12: Rijn, dankjewel. Tot straks weer.
15: Tot straks.
13: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Broertjes Neil en Tim Finn hebben een hoop samen gedaan, in bandjes gezeten. Maar Tim Finn deed het ook in zijn eentje. En had best een succes met deze plaat. Fraction, Too Much Friction. Het is 11:05. Ja, we
1: 80
0: gaan,
1: op de beeldbuis.
0: Precies, we gaan het mooie spelletje doen. 80 op de beeldbuis. Ik heb hier een fragment klaarstaan van een programma uit de jaren 80 dat te zien was op tv. Nou ja, je weet het, we hadden toen nog maar iets van 2 netten natuurlijk. Dus er keken per aflevering gewoon miljoenen mensen naar. Zo ging dat vroeger. Dit was ook hartstikke populair. Ik heb het zelf ook veel gekeken. Maar ik ben heel benieuwd of je dit fragment een beetje kan thuisbrengen. Welk programma is dit uit de jaren 80? Let goed op.
1: 80 op de beeldbuis.
2: Ik maak me niet aan! Ik wil naar huis! Je kunt niet naar huis, je bent ziek. Ik ben helemaal niet ziek.
3: Rustig. Heb je pijn? We kunnen alleen maar voor je zorgen, maar dan moet je ons wel de kans geven.
4: Hij is al de hele nacht zo bezig.
5: Ja, doe serenaas bij de volgende 4 morfine-injecties. We houden hem voorlopig kalm.
0: Ja, we houden hem voorlopig kalm, hoor je het? Ik ga het fragment nog een keer laten horen, want hij is best wel moeilijk. Maar herken je hem? 070-390-5454. Welk beroemd televisieprogramma, welke serie was dit op tv in de jaren 80?
1: 80 op de beeldbuis.
2: Ik maak me niet aan! Ik wil naar huis! Je kunt niet naar huis, je bent ziek. Ik ben helemaal niet ziek.
3: Rustig. Heb je pijn? We kunnen alleen maar voor je zorgen, maar dan moet je ons wel de kans geven.
4: Hij is al de hele nacht zo bezig.
5: Ja, doe serenaas bij de volgende 4 morfine-injecties. We houden hem voorlopig kalm.
0: Ja jongens, ze gooien er wat morfine-injecties tegenaan. 070-390-5454. Welke serie was dat uit de jaren 80? Voor 2 kaarten voor Dire Straits, Brothers in Arm Band in het Stadstheater Zoetermeer. Dus een mooie muzikale prijs zit daaraan vast. 070-390-5454. Dit is Won Ton Ton.

0: Ja, we hebben een dure galm, laten we horen ook. Kom. Every now and then I think about my life. Ja, af en toe denkt ze toch wel aan haar eigen leugens. En voor de rest is ze inderdaad een liar en een cheater. Wat een ontzettend vervelende vrouw is dat natuurlijk. Het kan niet anders.
1: 80 op de beeldbuis.
0: Het spelletje 80 op de beeldbuis. Ik heb hier aan de telefoon twee kandidaten. Remco is nummer 1 en Loek is nummer 2. Ik zeg jullie allebei een heel goedemiddag, Remco en Loek.
2: Goedemiddag.
0: Ja, precies. Ja, Loek, ik heb jou gevraagd je te schikken in de rol van tweede kans generator. Hè. Als Remco het niet goed heeft, ja, dan kom jij aan de beurt om te zeggen...
2: Is prima.
0: Ja, ja, precies. Welke televisieserie uit de jaren 80 dat nou toch was. Nou, fijn dat je het zo opvat. Remco, ook een goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, jij belde en toen ik opnam, toen zei je van... Ja, het was eigenlijk zo makkelijk. Je denkt, nou, ik ga toch maar bellen.
3: Ja, ik had nog even gewacht, want ja, ik wil niet altijd bellen. Maar ik denk, nou, laat ik eens een keer een poging wagen, maar weer een keer.
0: Ja, ja, nou ja, dat is slim dat je dat doet. Laat ik eerst nog even dat fragment laten horen uit de jaren 80. Deze bekende tv-serie.
1: 80 op de wildbuis.
4: Ik maak me niet aan! Ik wil naar huis! Je kunt niet naar huis, je bent ziek. Ik ben helemaal niet ziek.
5: Rustig. Heb je pijn? We kunnen alleen maar voor je zorgen, maar dan moet je ons wel de kans geven.
6: Hij is al de hele nacht zo bezig.
7: Ja, doe serenase bij de volgende firma morfine-injecties. We houden hem voorlopig kalm.
0: Ja, Remco, ze houden hem kalm met morfine-injecties. Waar gaat dit nou toch over?
3: Dan moet je anders, hè? Ja. Ja, dit gaat over een ziekenhuisopname. En dat was in Medisch Centrum West.
0: Ja, dat is hartstikke goed, joh. Tuurlijk. Ik vond het zelf best nog wel ingewikkeld toen ik het fragment hoorde. Loek, wist jij dat ook?
2: Ja, ik wist het ook. Maar gefeliciteerd.
3: Ja, dank je.
0: Ja, Loek en Remco. Ik begin even bij Remco dan. Keken jullie zelf ook naar deze serie wekelijks op televisie in de jaren 80?
3: Ja, wat ik me herinneren wil, ja. Ja, het was ook niet zoveel keuze, hè, met twee zenders. Hè?
0: Nee, dus, nee, ja, dat was het, hè. En het was natuurlijk gewoon best wel, gebeurde allemaal spannende dingen, intriges en noem het maar op. Ja, daar keek half Nederland gewoon naar, punt.
3: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Loek, geldt dat ook voor jou? Keek jij ook in die tijd?
2: Ja, dat klopt. Ja, het gaat hard. Want je zou niet denken dat het al zo lang geleden is.
0: Ja, 40 jaar geleden, joh.
2: Ja.
0: Ja, ik sta er ook van te kijken, ja, absoluut. Maar nou, misschien weet Remco dat wel. Nou, was er toch laatst een initiatief dat er een nieuwe Medisch Centrum West gemaakt was? Weet jij daar iets van, Remco?
3: Ja, ik heb er wel wat van gehoord, maar waar die plannen naartoe zijn gegaan, ik heb geen idee.
0: Nee. Loek, jij misschien enig idee?
2: Nee, totaal niks van gehoord.
0: Nee, ik ook niet, jongens. Ja, ik kijk ook niet zoveel meer tv, heel eerlijk gezegd tegenwoordig. En jullie?
3: Nou,
0: ja,
3: toch wel.
0: Ja, Loek zegt, nou ja, toch wel. En Remco?
3: Wordt wel minder, hoor. Ik heb eigen bedrijf en ik heb andere dingen. En dan, als ik kijk naar vrouw en dan heb ik mijn oogjes weer dicht op de bank. Dus iedereen tevreden.
0: Ja, heel herkenbaar. Ja, Loek herkent dat ook.
3: Ik vind het dus even tegenwoordig ook niet echt. Dat je denkt van, jongen, wat worden we weer verwend.
0: Ja, nee, ben ik met je eens. Nou, zo is het net. Loek, enorm bedankt dat je de reservekandidaat wilde spelen. Ik wens jou een heel goed weekend, hè.
2: Ja, jullie ook allebei.
0: Joe, dank. Hoi, hoi.
3: Hoi.
0: Hey, en Remco, gefeliciteerd. Jij krijgt voor mij twee kaarten voor Dire Straits Brothers in Arm Band in het Stadstheater Zoetermeer woensdag 24 maart. Dus dat is over ruim een half jaar. Dan kun je de agenda nog helemaal goed inrichten.
3: Ja, dat is fantastisch.
0: Hartstikke goed.
3: Dat,
0: nou.
3: Ja, dat is, maar heb je op YouTube wel eens dat introotje gezien van Knopfler met Eric Clapton? Dat die hele toko helemaal uit zijn dak gaat.
0: Nou, ik zal het eens opzoeken. Ja, ik zal dat eens opzoeken.
3: Ja, dat is echt fantastisch. Nou, hartstikke leuk.
0: Hartstikke goed. Nou, blij dat jij erbij mee bent. Dat doen we met veel plezier. Een goed weekend verder en blijf lekker luisteren naar Radio Westen.
3: Ja, altijd als die op mijn werk en in de auto staat, die altijd op West.
0: Hartstikke goed.
3: Makkelijk.
0: Leuk om te horen, Remco. Jo, bedankt, hè. Dag. Okay, hoi, hoor. Remco Scholten was dat. Alfa aan de Rijn. En hij ging er vandoor met die prijs. Goed, hoor. Knap geraden. Maar Loek wist het natuurlijk ook, hè. Deze is voor Yvonne Vermaas uit Vlaardingen.

0: Voor Yvonne Vermaas uit Vlaardingen, deze van ABBA, The Piper.
1: West komt thuis.
0: In het volgende uur bij Radio West hier in West komt thuis gaan we eens even kijken naar isolatiegif. Schadelijke formaldehyde die zich in isolatiemateriaal bevindt in de Lieststraat in Den Haag. Wat is daar aan de hand? Nou, mijn collega Frank die weet er meer over. En we kijken ook naar de beoogde pillenfabriek in Katwijk. Er moet een pillenfabriek komen, een hele grote pillenfabriek. Katwijk heeft er zelf niet zo heel veel aan. De BV Nederland heeft er dan weer meer aan. Ja, dat zet de mensen toch een beetje op twee benen. Mark Kool weet er meer van. Dadelijk hoor je dat allemaal hier op Radio West. Muziek tot aan het nieuws van vijven. Van Doe Maar. Niet weg te denken uit de jaren 80, natuurlijk. 1982. Dat is die hele bekende. Is dit alles?

0: Zaterdag op TV West, een muzikaal eerbetoon aan de pop-iconen die ons ontvallen zijn. Met muziek van onder andere Boney M, Prince en André Hazes. Je ziet het in The Legends We've Lost. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
4: In het volgende uur bij Westcom Thuis gaan we het hebben over die grote pillenfabriek in Katwijk die er moet komen. Nu is het 5:30. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt krijg je van Lotte Dekker.
5: In een kanaal in Katwijk is vanmiddag een overleden persoon gevonden. De politie is volop bezig met onderzoek. Over de identiteit is nog niks bekend. De politie heeft een man uit Gouda aangehouden voor een woningoverval in Brabant. De man zat al vast voor een ander misdrijf. Het onderzoek loopt nog. En het Hoogheemraadschap van Delfland is druk bezig met het repareren van scheuren in dijken. Die zijn ontstaan door droge en warme weer. Meer regionieuws 5:30. Nu het overige nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen.

0: VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Files en vertragingen van de ANWB bij monden van Rijn Baartmans.
2: Het is druk op de wegen in regio West, onder andere op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar rijd je de file in tussen Den Horen en knooppunt Hoogvliet. 10 kilometer met een kwartier vertraging. Je hebt 20 minuten vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen knooppunt Lunetten en Nieuwerbrug. Dan de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht, want daar heb je een kwartier op onthoud tussen Gouda-West en Zoetermeer. Dan de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Zwijndrecht, 20 minuten extra. En tot slot nog een vrachtauto met pech op de rechte rijstrook van de A20 richting Hoek van Holland. Betekent dat tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertragingstijd.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet, die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: De hele week, Amazing 80's.
15: Tot 7 uur, West komt

0: Michael McDonald, 1986, een grote hit voor hem natuurlijk. Sweet Freedom op Radio West. Ja, en die heeft op wat plaatjes meegezongen, hè? Die Michael McDonald. Een heel goede middag. West komt thuis tot 7 uur vanavond op Radio West. Mijn naam is Bas Martinius. Dadelijk tussen 6 en 7, dan is het natuurlijk happy hour. Maar het is wel happy hour in de Amazing 80s Week. En dat betekent plaatjes op jullie verzoek. Van harte welkom. Mag van alles zijn, maar het moet wel uit de jaren 80 komen. Nou, heb je een aanvraagje? bas@omroepwest.nl. In dit uur straks de kopstaartplaat. We gaan zometeen ook nog praten over de beoogde pillenfabriek die er moet komen in Katwijk. Maar ik ga nu eerst met Frank praten over iets heel, heel, heel anders. En wat dat is, nou, dat ga je dus nu allemaal vanzelf meemaken. West komt thuis. Want we gaan naar Den Haag, hoewel we al in Den Haag zijn natuurlijk. Er is daar gedoe bij een appartementencomplex van Stedion, waar te veel van het giftige formaldehydegas in woningen is gemeten. De corporatie maakte vandaag bekend dat na aanvullend onderzoek in 11 van de 35 gecontroleerde woningen te veel van dat gas is gevonden. In 5 woningen echt heel erg veel te veel. Nou, Frank, jij moet ons een beetje daar uit de, een beetje licht in de duisternis scheppen, als het ware. Dat gas, hè, hoe komt dat daar?
1: Nou, dat complex dat is gerenoveerd. En toen is ook de spouwmuur geïsoleerd. Dat zat er nog niet in, nu wel. Mm-hmm. Maar dat hebben ze gedaan met een goedje, dat heet UF-schuim. En ja, dat is een schuim, dat spuit je in de spouwmuur. Daar wordt het hard en dan is je muur geïsoleerd.
0: Ja.
1: Alleen bij dat hard worden komt dat formaldehyde vrij. En dat is hier gebeurd.
0: Jo, en ruik je dat?
1: Ja, het stinkt als een otter.
0: Oh.
1: Denk even, als je woonkamer plafond wit, ja, of je verf je muren,
0: ja,
1: stinkt heel erg. Nou,
0: ja,
1: dat is ook formaldehyde. Oh. Als je een niet al te dure boekenkast koopt van spaanplaat, dan ruik je dat ook als je die doos openmaakt. Oh,
0: ja,
1: stinkt.
0: Ja, ja, ja.
1: Is ook formaldehyde. Nou ja, dat dus.
0: Ja, precies. Hier komt het dus door een renovatie waarbij, ja, dat isolatiespul in de spouwmuur is gespoten. Dat is overal daar gebeurd. Hè? Maar er is maar in 11 appartementen een teveel van dat gas. Dat klinkt mij dan weer een beetje raar in de oren. Want ik zou dan verwachten dat het overal te ruiken is en dat het overal teveel is.
1: Ja, en daar zit Stedion dus ook heel erg mee.
0: Oh.
1: Ze hebben echt geen idee. Ze zeggen dat is heel raar, want oké, er waren wat klachten. Ze hebben metingen gedaan, toen vonden ze te veel van dat formaldehyde. Vervolgens hebben ze aanvullend onderzoek gedaan. Meer flats gecontroleerd, meer woningen daar in dat complex gecontroleerd. En toen bleek dat bij 11 woningen er maar echt te veel hing.
0: Ja.
1: Maar, en dan ook nog eens een keertje verdeeld over dat hele complex.
0: Ja, ja, dus niet zeg maar naast elkaar, wat je zou kunnen, misschien zou kunnen verwachten. Ja,
1: ik sprak een vrouw die zegt van ja, bij mij is het eigenlijk prima. Niks aan de hand. Maar mijn buurvrouw, die is tijdelijk naar een andere woning gegaan, omdat het bij haar echt veel te hoog was. Nou, Stedion heeft geen idee hoe dat kan. Er zijn ook aanvullende onderzoeken gedaan nu. Ze hebben via de buitenmuur weer monsters genomen van, ja, dat schuim wat erin is gespoten. Van,
0: ja,
1: gaat het daar wel goed mee? Hart dat op de juiste manier uit? En hoe kan dat nou dat het bij aan de ene kant dit gas zoveel geeft en aan de andere kant helemaal
0: nergens
1: niks?
0: Of bij, van, ja.
1: Ja. Ja, dus ze weten het niet. Nou ja, dat onderzoek loopt. Dat duurt nog 3 weken voordat dat klaar is. En dan hopen ze, mm-hmm, daar meer duidelijkheid over te hebben. Maar ja, blijft staan dat de normen, in ieder geval bij die 11, gewoon echt overschreden worden.
0: Ja, de normen, zeg je. Wat mag nou wel en wat mag nou niet? Zijn er überhaupt normen voor dit spul?
1: Ja, er zijn een heleboel normen. Dus heb je even. Nee, kijk, volgens de Nederlandse wet, we hebben het bouwbesluit. Daar staat in wat mag en wat niet mag. En ik word nu even technisch, hoor. Maar daarin staat dat als het gaat om formaldehyde in je woonkamer of hier in de studio, wat dan ook, dat mag maximaal 120 microgram per kubieke meter zijn.
0: Mm-hmm.
1: Meer mag het niet zijn, dan is het afgekeurd. Nu kwam eind februari de GGD met een landelijk advies om te stoppen met dat UF-schuim, want formaldehyde is gewoon niet gezond.
0: Ja.
1: Maar de GGD zegt, het is al ongezond als de concentratie hoger is dan 50 microgram per kubieke meter.
0: Ja, maar ja, het ene is een advies, een andere is een wettelijke bepaling.
1: Voilà. En om het nog ingewikkelder te maken, de RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, komt begin volgende week ook weer met een eigen advies.
0: Jeetje.
1: Dat zijn dus adviezen, maar de wet, Die zegt 120 microgram.
0: Ja.
1: En boven die 120 microgram is gemeten bij die 11 flats. Dat zit er zelfs ver boven.
0: Ja.
1: En dan wordt het dus echt gewoon ronduit ongezond.
0: Ja, nou, dat moeten we dus inderdaad niet hebben. Dat technisch geneuzel, het is allemaal boeiend. Vooral als het je vak is. Maar veel boeiender is natuurlijk voor jou en mij. En vooral voor de mensen die daar moeten wonen. Wat gaat Stedion dan doen nu?
1: Nou ja, het Stedion neemt het echt wel serieus. Er ligt nu ook een plan van aanpak. Mensen die in die flats wonen, of ja, eigenlijk mensen in dat complex die echt last hebben en zeggen te hebben van dat gas. Je kunt er prikkende ogen van krijgen, lopende neus, noem maar op. Die kunnen met Stedion in gesprek. En dan is er de mogelijkheid om een logeerwoning te krijgen, dat je tijdelijk ergens anders heen gaat. Maar dat duurt wel 3 tot 6 maanden voordat het, zodat ze denken dat ze het opgelost hebben. Dus dat is vrij rigoureus, maar die mogelijkheid is er. Verder wil Stedion ook gaan kijken naar een manier om frisse lucht in de gangen van dat complex te blazen.
0: Mm-hmm.
1: Wat dan vervolgens via ventilatieopeningen boven de deuren weer in die woningen komt.
0: Ja.
1: Ja, en iedereen heeft ook dat advies gekregen. Zet je ramen een stukje open, want ventilatie, ja, dat helpt. Denk zelf maar aan je gewitte woonkamer. Je zet de deuren open en 3 dagen later is het weg. Nou ja, hier is het niet na 3 dagen weg. Maar ventileer wel, zeggen ze. Want dat is wel de beste oplossing voor het probleem op dit moment.
0: Ja, precies. Nou, ventileren, dat doe ik uit mezelf meer dan voldoende. Ja. Gelukkig, maar ik heb er dan ook geen last van. Jeetje mina. Nou Frank, dank je wel. Ja, ik ben benieuwd. Als hier nieuws over is, dan horen we jou vanzelf weer hier aan de desk, hè?
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Jo.
2: Tot 7 uur. Rest komt thuis.

0: Een plaatje uit 1986 dat ik eigenlijk alweer bijna vergeten was. Maar wel geinig om weer te horen. Hello Darling heet het en het is van artiest Tippa Irie. En daarmee werd het 10 minuten voor 5:30 op Radio West. Gaat het hebben over de bouw van een medicijnenfabriek in Katwijk. Dat is van de medicijnenfabrikant Eli Lilly. En dat is goed voor de BV Nederland, maar het biedt minder voordelen voor de gemeente zelf. Dat blijkt uit een second opinion die is gedaan in opdracht van de gemeenteraad. De uitkomsten uit eerdere onderzoeken naar de gevolgen van de komst van de fabriek worden grotendeels onderschreven. Maar wel is de vraag of er geen beter alternatief is voor Katwijk. Ik ga erover praten met Mark Kool, want die zit in de materie. Dag Mark, goedemiddag.
1: Dag Bas, goedemiddag.
0: Jij hebt de rapporten gelezen, hè?
1: Ja, dat was een aardige klus. En uit die rapporten blijkt dat de regels en procedures die samenhangen met de voorgenomen bouw van deze medicijnfabriek in grote lijnen goed zijn doorlopen. Dus dat is goed nieuws voor de gemeente. En het blijkt ook dat er geen onoverkomelijke bezwaren tegen die fabriek zijn. En de milieueffecten, ook niet onbelangrijk, die zijn te overzien. Dus eigenlijk wordt er gezegd in dit onderzoek dat de gemeente zijn huiswerk goed heeft gedaan op enkele puntjes na wat nog een beetje moet worden bijgeschaafd.
0: Oké, nou ja, toch staat er in de rapporten ook in te lezen dat de voordelen voor de gemeente Katwijk van de komst van die grote farmaceut naar Katwijk, ja, dat die voordelen toch maar beperkt zijn, hè?
1: Hoe zit dat? Ja, nou, je zei het in de inleiding al. Voor de BV Nederland is het goed nieuws. Het is een Amerikaans bedrijf die 2,6 miljard gaat investeren in Katwijk. Dat levert 500 arbeidsplaatsen op. Ook goed voor de ontwikkeling van het naastgelegen Bioscience Park in Leiden. Net over de grens dus, met Katwijk. Mm-hmm. Allemaal goed nieuws. Maar voor Katwijk heeft het eigenlijk minder voordelen, is de conclusie uit deze rapporten.
0: Hoe zit dat?
1: Nou, Katwijkers en vooral de Valkenburgers, Valkenburg, wat ook onder Katwijk valt, die krijgen het minder makkelijk. Want ze krijgen te maken met overlast. Er verrijst een bijna 40 meter hoog fabriekspand op hun grondgebied. Dat komt in stand te staan bij, als het allemaal doorgaat, bij het Valkenburgse meer. Mm-hmm. Nou, dat zorgt voor zichtbeperking, voor de direct omwonenden, geluidsoverlast. Het heeft gevolgen voor de recreatiewaarde van het gebied en van het Valkenburgse meer. Ja, bovendien neemt ook de druk op de energie- en watervoorziening daardoor toe. Dus dat zijn allemaal mindere punten.
0: Ja, dat waterverbruik, je stipt het al aan, dat is zo'n punt van zorg, hè? De fabriek zal heel veel water gaan gebruiken voor het productieproces. Ja, vraag is dan natuurlijk, is daar voldoende capaciteit?
1: Ja, die vraag wordt inderdaad door heel veel mensen gesteld. Dat is een groot punt inderdaad van zorg. Nou, als we de onderzoeken mogen geloven en ook verantwoordelijk wethouder Mostert, dan is er geen reden tot paniek.
2: Unea sluit contracten af en die heeft aangegeven, wij kunnen prima dit contract afsluiten. Omdat er voldoende is, niet alleen voor Lilly, maar ook voor al die nieuwe woningen die worden gebouwd. Dus uiteindelijk zal er gewoon voldoende drinkwater zijn voor alle huishoudens.
0: Ja Mark, er zijn nogal wat mitsen en maren dus aan de komst van deze fabriek. Waarom zou Katwijk er dan toch mee moeten instemmen?
1: Ik denk dat er twee redenen zijn waarom Katwijk ermee gaat instemmen. Het moet nog besloten worden, maar ja, die kans denk ik dat wel vrij groot aanwezig is. De eerste reden is enorme druk die er wordt uitgeoefend op Katwijk door het Rijk in de provincie. Die willen dat die fabriek er komt. Het is een prestigeproject. Daarnaast heeft het Rijk in de provincie als goedmakertje 72 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld voor de infrastructuur in Katwijk om die te verbeteren bij de N206. Ja. En ook het kruispunt Molentuinweg, wat al jaren een probleemdossier is in Katwijk, omdat het daar behoorlijk vastloopt, kan daarmee worden verbeterd, het kruispunt. Pardon.
0: Gezondheid.
1: Precies. En er kan ook geld komt er dan, van die 72 miljoen, kan ook gebruikt worden voor goedkopere sociale huurwoningen bij het nieuwbouwproject Valkenhorst. Dat zijn allemaal goede punten voor Katwijk. Daarmee wil Gerard Mostert goede sier maken in de gemeenteraad om ze toch over de streep te trekken.
2: Het nadeel van dat alternatief is dat er dan geen bijdrage komt vanuit het Rijk in de provincie voor het opwaarderen van de N206
0: tot een wel, wat
2: goede doorgaande weg waar ook de doorstroming in onze eigen dorpen door gaat verbeteren. Dat is het dan dus niet. Die kosten die moeten dan door iemand.
0: Ja, Mark, dit was niet helemaal correct dat ik hem de wethouder nu al instart, want we moeten het eerst hebben over over die, voor een mogelijk alternatief voor Katwijk. Hè? Een alternatief, iets anders dan die grote fabriek.
1: Ja, precies. Want er is ook een onderzoeksbureau die heeft gekeken van... kan er eigenlijk ook wat anders daar worden gerealiseerd? Wat misschien een beter resultaat geeft? Mm-hmm. Nou, er is gekeken als er kleinschalige bedrijvigheid op die locatie zou komen... waar dus nu die megafabriek is gepland. Wat levert dat op? Nou, dan zou daaruit blijken dat dat in ieder geval veel meer banen zou opleveren. Zo'n 1875 permanente banen tegenover 500 banen als de medicijnfabriek er komt. Daarbij moet nog wel worden aangetekend dat die medicijnfabriek de bouw daarvan ook nog eens een keer 1500 tijdelijke banen oplevert. Maar goed, dat is beduidend minder dan die 1875 banen die er zouden kunnen worden gerealiseerd op dat gebied als er kleinere bedrijvigheid komt. Ja. Maar de wethouder die wil daar wel een kanttekening bij plaatsen bij dit alternatief.
2: Het nadeel van dat alternatief is dat er dan geen bijdrage komt vanuit het Rijk in de provincie voor het opwaarderen van de N206 tot een goede doorgaande weg waar ook de doorstroming in onze eigen dorpen door gaat verbeteren. Dat is het dan dus niet. Die kosten die moeten dan door iemand anders of door de gemeente Katwijk zelf worden betaald. Nou, dat kunnen we niet. Dus dat is goed om te weten. En ook wat dan niet gebeurt, is dat het percentage betaalbaarheid op Valkenhorst niet wordt verhoogd van nu 36% naar 50%. Dat betekent dat we dus de helft van de woningen betaalbaar kunnen maken. Nou, dat is echt een winstpunt voor Katwijk. Dat blijkt ook uit die MKBA. En dat is precies wat ook de bedoeling is. Namelijk om alle voor- en nadelen goed in zicht te hebben. Om vervolgens ook een goede bestuurlijke keuze te kunnen maken.
1: Ja, dat is dus eigenlijk in de notendop het duivelse dilemma waar de gemeente Katwijk op dit moment mee te maken heeft. Een megafabriek op het grondgebied, maar dan wel geld voor het verbeteren van de infrastructuur en meer goedkope sociale huurwoningen. Of geen megafabriek, maar dan ook geen investering van het Rijk en de provincie. Ja, de raad mag in al hun wijsheid begin oktober de knoop doorhakken.
0: Nou Mark, het laatste woord zal daar nog niet over gezegd zijn en jij houdt ons wel op de hoogte.
3: Zeker.
0: Dankjewel en een goed weekend.
1: Zelfde Bas.
0: Markel was dat. En dan gaan we alweer heel snel richting 5:30. Het nieuws komt eraan met Lotte Dekker. En straks na 5:30 natuurlijk onder andere bijvoorbeeld de Kopstaarplaat. Die weer gewoon voorbij komt. Laat hem lekker hier op Radio West.
4: West komt thuis van 4 tot 7. Dit is Radio West.
5: Harry Potter wil weer eens met zijn kop in de krant.
6: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Volgende week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
7: En dan een klein beetje salamanderbloed.
6: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9 3/4 van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Volgende week natuurlijk op Radio West.
8: Als het in je hoofd haalt,
9: incendio!
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
3: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
8: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
9: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
17: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
9: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
17: Al 100 jaar.
9: Van der Geest.
17: Dat is verhuizen en meer.
18: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
0: 17:30 op Radio West, het nieuws met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
19: Goedemiddag. In een kanaal in Katwijk is vanmiddag een overleden persoon gevonden. Het werd gevonden in het uitwateringskanaal langs het Beeldpad. De politie is volop bezig met onderzoek. Details over de identiteit van de persoon zijn nog niet bekend. De politie heeft eerder deze week een man uit Gouda aangehouden voor een woningoverval in Brabant. Die overval was in april. Een ouder echtpaar werd toen in hun woning bedreigd en beroofd. De daders gingen er vandoor met sieraden. De verdachte die nu is opgepakt zat al vast voor een ander misdrijf. Het onderzoek naar de overval loopt nog. Het Hoogheemraadschap van Delfland is druk met het repareren van scheuren in dijken. Die zijn ontstaan door de droogte. Inspecteurs controleren de dijken regelmatig op scheuren, verzakkingen en andere schade door de droogte en warmte. Tijdens de laatste inspecties merkten ze 284 scheuren op, verdeeld over 42 kilometer. De meest noodzakelijke plekken worden snel aangepakt en later dit jaar wordt de rest gedaan. En buitenbad De Vliet in Leiden sluit tijdelijk de deuren omdat er te veel chloor in het water zit. De gemeente gaat samen met de omgevingsdienst aan de slag met een oplossing. Voor wie de afgelopen tijd in het zwembad daar heeft gezwommen, is er weinig reden tot zorg. De kans op gezondheidsrisico's is klein, zegt de gemeente. Wie een abonnement heeft van het zwembad kan tijdens de sluiting van het buitenbad gebruik maken van de Leidse binnenbaden. De gemeente hoopt dat het buitenbad ergens in september weer open kan.
0: De dienstdoende weerexpert vanmiddag is Reinoud van den Born. Reinoud, goedemiddag.
20: Hallo Bas, het warme weer is voorbij. Dat is geëindigd met onweersbuien. En ook vanmiddag trokken er weer een paar over toen een storing vanuit het zuiden de regio passeerde. Het is een wisselvallige periode en dat blijft het voorlopig ook. Vanavond en de komende nacht zijn er dan wel droge perioden, wat opklaringen. Het koelt af tot zo'n 16, 17 graden. En dan morgen overdag zien we weer van tijd tot tijd buien vallen, vooral in de ochtend. In de middag is het dan een tijdje droog en dan neemt de bewolking geleidelijk toe op nadering van een volgende storing die in de avond dan weer regen brengt. Verder waait het morgen flink uit het zuidwesten aan zee in windkracht 6, in de avond zelfs in windkracht 7 en wordt het maximaal 21 of 22 graden. Zondag regent het af en toe, ook bij een straffe wind, vooral in de ochtend. In de middag komt de zon er iets vaker door en neemt de wind af bij zo'n 21 graden. En dan wordt het volgende week geleidelijk beter. Na een buiige maandag zien we vanaf dinsdag de zon vaker. De wind valt wat weg, waait nog steeds uit het zuidwesten en voedt warmere lucht aan. En daardoor kunnen de temperaturen in de loop van de week wat hoger uitkomen.
0: Ja, Rijn, de hele week hebben we best al veel verkeersinformatie, ondanks het feit dat de vakantie nog bezig is. Weliswaar de laatste dag. Maar veel mensen zijn toch alweer aan het werken.
21: Ja, dat klopt. Veel mensen zijn aan het werk. En dat merk je nu ook op vrijdagmiddag. Want nou ja, het is een normale vrijdagmiddagspits. Ja. Er staat 105 kilometer file in de regio. Op de A4 bijvoorbeeld Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam. 12 kilometer met 15 tot 20 minuten oponthoud. Op de A12 richting Den Haag vanuit Arnhem was een ongeluk gebeurd tussen Houten Oost en Woerden. De weg is daar weer vrij, maar reken op 30 minuten extra. En ook een ongeluk op de A12 richting Den Haag, maar dan tussen knooppunt Gouwen en Zoetermeer. Hier is je vertraging 15 minuten. En dan nog een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein betekent dat 5 tot 10 minuten vertraging.
0: Rijn, dankjewel. Tot straks weer.
21: Tot zo.
19: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Dankjewel.
1: West komt thuis.
0: De hele week hebben wij jullie al gevraagd welke plaats zou je gedraaid willen hebben in de programmering van Radio West. Omdat het natuurlijk die leuke Amazing 80s week is. Nou, Jeffrey Terstegen die dacht, ik geef een aantal platen door om eens eventjes lekker te laten draaien door Radio West. Zijn favoriete platen, onder andere Paul Hardcastle, Don't Waste My Time. Maar die is al gedraaid door Paul. Ja, de naamgenoot van Paul Hardcastle natuurlijk. Maar ik heb hier nog wel een favoriet van hem, George Michael, Father Figure, voor jou. MUZIEK

0: Jansen daar. Oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
1: Afgelopen zondag verloor ADO Den Haag met 3-1 uit bij Go Ahead Eagles. Er is vooruitgang, maar de punten moeten nog komen. Zondag speelt ADO uit tegen Feyenoord. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
0: Ja, hij zit erin!
1: Feyenoord ADO Den Haag, zondagmiddag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West. Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Het goede doel met zwijgen. Daar zijn wij toe aan.
1: De kopstaartplaat.
0: Gisteren was Crowd Around the Corner van Earl Thomas Conley uit 1983 de kopstaartplaat. En dat zorgt ervoor dat we vandaag op zoek zijn naar een plaatje dat begint met het woord corner in het Engels of een goede vertaling. Het is allemaal toegestaan. Martin Wilder, hij schrijft: hey Bas, mijn suggestie voor vandaag, Corner of the Earth van Jamiroquai. Een groet van Martin. Dankjewel, Martin. Piet van der Poel schrijft: hey Bas, mijn voorstel voor de volgende kopstaartplaat is Corner of the Night van Billy Vera en de Beaters. En dat nummer dat kwam oorspronkelijk uit 1981, of uit in 1981, als tweede track op het album Billy and the Beaters. En later dat jaar verscheen de singleversie ook nog als B-kant van At This Moment. Dat gebeurde in 1987 nog een keer. Muzikaal heeft het nummer echt die typische vroege jaren 80 rhythm and blues soul sfeer met lekkere blazers en een swingende ritmesectie en daarbovenop de rauwe warme stem van Billy Vera. En dan staat het weekend ook alweer voor de deur, dus ik wens iedereen een fijn weekend met een hartelijke groet van Piet. Piet, dank, en jij natuurlijk ook een goed weekend gewenst. Kees Pronker zegt: dag Bas, corner, dat vertaal ik naar hoek. En dan vertaal ik het weer terug naar hoek. En dan kom ik uit op Hooked on a Problem van Roger Hudson. Dit nummer is uit 1984, komt van Hudson's eerste soloalbum. Nadat hij was gestopt als zanger van Supertramp. Natuurlijk, je moet toch wat, zo schrijft Kees. Dank Kees. Tilly Vertuin, ze schrijft: ha lieve Bas, het weekend is er bijna. Bijna het einde van de week ook van de 80's. Waar blijft de tijd? Ja, het gaat allemaal snel. Maar goed, schrijft ze, het heeft even geduurd. Toch heb ik er weer eentje gevonden. En wel eentje met meerdere hoekjes. Corners of My Mind van Peter Green. Een leuke uitzending weer. Voor later wel thuis en iedereen een goed weekend. En bij haar in Lisse, zo schrijft ze, zijn het de Dahlia-mozaïken die te bewonderen zijn daar in de streek. Dankjewel, Til. En Geer en Carla Slootweg, ze schrijven: hallo, het is wederom gelukt om met een kopstaartplaat te komen die begint met Corner en dan ook nog afkomstig uit de jaren 80. Te weten, Corner of the Sky uit 1986 van Pippin. En dat zijn Steven Schwartz en Matthew James Thomas. Fijne uitzending en een mooi weekend. De groetjes krijgen we allemaal van Geer en van Carla. Dankjewel, jongens. Romeo Zatloe, hij schrijft: hey Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat van vandaag. Ik moet wel even smokkelen, dat wel. Op de, tussen haken, hoek van de straat van André Hazes uit 1989. Fijne uitzending, maak er een mooi weekend van. En ook iedereen van het kopstaartclubje een mooi weekend gewenst door Romeo. Romeo, dank. Sam van der Meulen, hij schrijft: hey Bas, voor de kopstaartplaat van vandaag heb ik even moeten puzzelen. Een plaat waarvan de titel echt met het woord corner begint. Nou, die heb ik niet kunnen vinden. Maar je gaf aan dat er ook the of iets in die richting voor mocht. Dus ik hoop dat mijn suggestie met On the Corner of My Life van Pussycat goed wordt gerekend. Dat hoop ik trouwens ook, omdat het nummer in 1979 op het album zou zijn gereleased. Maar in 1980 als single. Ja, en dan kwalificeert het natuurlijk, Sam. Dat klopt helemaal. Hij schrijft: ik kende dit nummer nog niet, maar ik heb even een klein stukje geluisterd. Ik vind het een fijne, rustige sound hebben. Nou, dat is allemaal prima, Sam. Dankjewel. En jij ook natuurlijk een heel goed weekend, hè? Luidjes, de kopstaartplaat van vandaag, de laatste in deze Amazing 80s Week, is geworden een plaat van Billy Vera en de Beaters, Corner of the Night.

Billy Vera en de Beaters. The Corner of the Night. De kopstartplaat van vandaag. Overduidelijk een hele dikke live track. Billy Vera en de Beaters. Voor maandag zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord night. Je mag het ook vertalen natuurlijk naar een andere taal. Als je een ideetje hebt voor de kopstaartplaat die je dus daarmee moet beginnen. Het woord night. Bas@omroepwest.nl. En zo is het maar net. Zometeen dan is het alweer 6 uur. Straks tussen 6 en 7 is het natuurlijk de hele week al 80s at 6. En dan natuurlijk de vrije ronde, zo mag je het ook zeggen. Een plaatje aanvragen, gewoon even mailen. Bas@omroepwest.nl. Ik heb nog wel een hoop platen op de stapel liggen, maar vooruit. Kan altijd proberen. En tot die tijd, tot aan het nieuws. Bryan Adams samen met Tina Turner. It's Only Love.

0: Het is zo eng dat sommige mensen er misbruik van maken. In de oorlog waren dat mensen die waren NSB'ers. Die waren dus aan de foute kant. Men konden zich beroepen op vrijheid. Zo van, wij mogen toch zeggen wat we willen. En dat is het griezelige van vrijheid. Van, het kent zijn grenzen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Met wat voor gevoel ging je eigenlijk naar Bosnië?
3: Met het gevoel van, we gaan dat even maken daar, we gaan het even doen. We gaan zorgen dat die mensen veilig zijn. En ook het gevoel, ik mag mijn werk eens in het echt gaan uitvoeren.
2: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
12: Amazing 80's. In die week zijn we bezig. En op de vrijdag tussen 6 en 7 betekent dat... alle plaatjes uit de jaren 80 mag je bij me aanvragen. Bas@omroepwest.nl. Het is 6:00, de hoofdpunten van het nieuws. Bij ons uit de buurt krijg je van Lotte Dekker.
13: De politie heeft een man uit Gouda aangehouden voor een woningoverval in Brabant. Daarbij werd een ouder echtpaar bedreigd en beroofd. De man zat al vast voor een ander misdrijf. In een kanaal in Katwijk is vanmiddag een overleden persoon gevonden. De politie doet onderzoek. Over de identiteit is nog niks bekendgemaakt. En het Hoogheemraadschap van Delfland is druk bezig met het repareren van scheuren in dijken. Die zijn ontstaan door droge en warme weer. Straks om 6:30 een nieuwsoverzicht. Nu het overige nieuws.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn drie voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut tweede. De Belg Wout van Aert eindigde als derde. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Westfiles en vertragingen door Rijn Baardmans van de ANWB.
15: De drukte begint langzamerhand wat af te nemen. Er staat nog 65 kilometer file in de regio. Dat is te merken op de A4 richting Den Haag. Vanuit Amsterdam sta je tussen Roelof Arendsveen en Knopend Hoefvliet 15 minuten in de file.

0: uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
4: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
12: Tot 7 uur, West komt.

verzoek van Geer Slootweg. Die wilde Jump graag horen van Van Halen. Dat komt omdat het liedje uit 1983 komt. En dat is ook het jaar waarin hij zijn carrière begonnen is bij het toenmalige GEB van Den Haag. Ja, daar kan ik me dat voorstellen. Herinneringen die kleven natuurlijk aan zo'n plaatje. Hartelijk goede avond, 10 minuutjes over 6. West komt thuis tot 7 uur vanavond. Het is de vrije ronde van de Amazing 80s. Als jij nog een plaatje wil aanvragen, bas@omroepwest.nl. Maar ik heb een enorme stapel liggen, dus of je er nog bij kan is de vraag. Maar je kan het altijd proberen natuurlijk. Zometeen ga ik even bellen met Emiel. Emiel zit in Leiden. Hij weet altijd alles wat er gebeurt in Leiden. Het rondje regio, daar heb ik het over. Dat gaan we dan dadelijk doen. En de plaat in zijn achteruit van vanavond, dat is ook een lekker hoor. Maar ja, ook kan niet anders zeggen. De bedoeling is dat jij natuurlijk raadt welke plaat dat is. Ik heb een klein stukje van de plaat in zijn achteruit gezet. En jij moet dan raden welke plaat dat is. Nou goed, dat komt dadelijk allemaal. Zover is het nog niet. We gaan lekker door met het tweede verzoek van de avond. Pak ik even een ander papier erbij. Want dat is een verzoekje aangevraagd door Timo. En die zou graag willen horen. Plaatje wat ook echt wel kan hoor hier in dit uur. Van Shannon, Let the Music Play.

0: Shannon, Let the Music Play op Radio West.
1: Rondje Regio.
0: Voor het Rondje Regio op de vrijdag gaan we natuurlijk naar Leiden. Emiel van Aalst. Emiel, een bijzonder goede avond. Is het regenachtig bij jou? Valt het mee?
2: Het is nu net droog. Ah. Het heeft net nog geregend en het is nu gelukkig droog. En dat moet ook wel.
0: Ja.
2: Want ik ga zo meteen naar de laatste avond van de Leidse Zwempierdaagse.
0: Ja.
2: En dan moet het wel droog zijn, want die eindigt, en dat is wel leuk, met het Leidse kampioenschap bommetje.
0: Ja, dat spreekt enorm tot de verbeelding. Ik vind dat geweldig.
2: Ja, nee, ja. Dat was vorig jaar voor het eerst. En toen heb ik dat samen met de breedtesportcoördinator Rick van der Geest. Hier in Leiden hebben we dat samen mogen presenteren en jureren. En dat was zo leuk. Dus we mogen het vanavond weer doen. Ja. Maar ja, er moet wel droog zijn, vind ik.
0: Ja,
2: dat
0: natuurlijk.
2: Maakt het wel zo leuk.
0: Ja, dat wordt mooi. Ja, wat voor type deelnemers kom je daar dan tegen bij, bij die wedstrijd?
2: Nou, alles eigenlijk. Van jong tot oud. En gelukkig waren er vorig jaar waren er een aantal die zich ook nog eens een keer leuk verkleed hadden. En ik hoop dat dat dit jaar weer is, want dat maakt het natuurlijk nog leuker.
0: Mm-hmm.
2: En als ik me niet vergis, is er zowel een prijs voor het mooiste bommetje als de mooiste verkleden.
0: Ja.
2: Dus ik hoop dat er een aantal leuk verkleed komen. Dat maakt het extra leuk. Maar vorig jaar waren met moeite en pijn waren er net aan 20 deelnemers.
0: Mm-hmm.
2: En ik hoorde gisteren dat ze nu al over de 40 inschrijvingen zaten.
0: Jij krijgt het nog druk vanavond.
2: Ik krijg het druk vanavond, ja, maar wel leuk.
0: Ja, precies. En over druk gesproken, ja, de komende week zal het bij jullie in de stad ook druk zijn, hè?
2: Ja, het wordt een hele drukke week. Het is de Pride Week in Leiden. En we hebben sinds 3 jaar hebben een Pride Week. Het is 3 jaar geleden is het begonnen met eigenlijk alleen de botenparade. En daar voeren toe, nou, hang me er niet van op, maar ik geloof iets van een stuk of 19 boten mee. En nu gewoon 3 jaar later varen er 50 mee.
0: Zo.
2: Het eerste jaar stonden er 25.000 mensen langs de kant. En vorig jaar stonden er gewoon 50.000 langs de kant.
0: Ja, oh jee.
2: Dus, ja.
0: Ja.
2: En daarnaast, het is niet gebleven bij alleen een botenparade. We hebben nu dus echt een Pride van 10 dagen lang.
0: Joh.
2: Dus dat is echt wel, ja, het is een van de grootste prides in Nederland.
0: Ja, hoe krijg je dat gevuld, 10 dagen? Dat is echt een hele tijd.
2: Van alles. Ik pik er zomaar wat uit, hoor. Nou, vanmorgen is dan de regenboogvlag gehezen op het stadhuis. En wat dus aangeeft dat we gewoon 10 dagen lang Pride Week hebben.
0: Mm-hmm.
2: Om eens wat te pakken. Er is zelfs een kerkdienst zondagochtend. Er is een Pride Classic Car Rally. Dat is dus klassieke wagens.
0: Ja.
2: Die gaan een rally houden.
0: Ja.
2: Ja, en daar hoef je niet per se queer of zo voor te zijn. Maar daar mag eigenlijk iedereen aan meedoen.
0: Ja.
2: Maar wel heel leuk.
0: Ja.
2: Ja, ik kijk er wel naar uit. Ik ga er wel fotograferen. Nou, wat heb je nog meer? Je hebt een Swingo in de Nobel. Gepresenteerd door Christine Carrington.
0: Mm-hmm.
2: Dat is dus een bingo, maar dan met muziek. En dan een beetje natuurlijk toch wel een beetje muziek die ik denk dat het de Songfestivalkant uit zal gaan. Waar ik zelf ook naartoe ga, dat vind ik wel heel leuk. De Queer Comedy Night in Café Kaat.
0: Mm-hmm.
2: En daar treden echt enorme leuke queer comedians op. En ga zomaar door. Ook wel belangrijk, even weer serieus iets. Want het blijft natuurlijk toch. Het is een feestweek, maar ook met een serieuze ondertoon natuurlijk.
0: Absoluut, ja, tuurlijk.
2: Het is een feestweek, maar ook met een serieuze ondertoon natuurlijk.
0: Absoluut, ja, tuurlijk.
2: Er is bijvoorbeeld maandagavond de Pride Walk. En dat is vanaf het stadhuis door de stad naar het Van der Werfpark. En daar is eigenlijk, zeg maar, het belangrijkste.

0: belangrijkste, zeg maar, de ontmoeting en verbroedering.
1: Ja.
0: Dus onderweg met elkaar praten en noem maar op. Dus het is, een expositie in Schelte. Maar ik zou eigenlijk iedereen zeggen van, joh, kijk gewoon bij Pride Leiden op internet. Ja. En je ziet het programma. Nou, je wil het niet weten, zo vol.
1: Oké, hartstikke goed. Nou ja, en dan aanstaande 5 september, de volgende week zaterdag is dat, over 8 dagen. Dan hebben we de botenparade en dan kom ik zelf ook kijken, wat ik al vertelde. Ja. Vrienden van mij die hebben in Leiden een huis gekocht. Zijn helemaal verliefd geworden op Leiden. En die hebben ons natuurlijk uitgenodigd van, kom je kijken naar het nieuwe huis. Ze wonen er dan nog niet hoor. En kom je dan ook, dan gaan we gelijk ook de Pride meepakken.
0: Nou, helemaal leuk, joh. Dus ze wonen aan de route waar de Pride woont, of niet? Joh.
1: Nou, ze hoeven maar 2 keer te vallen en dan hebben ze een gracht voor de deur, zo'n beetje, geloof ik.
0: Maar in Leiden heeft ze wat iedereen een gracht voor de deur, hè?
1: Ja. Dat is ook waar, ja, precies. Nou, Emiel, dat moet allemaal wel goed komen. Dank je wel, so far. En we spreken elkaar volgende week weer, hè?
0: Ik zie je volgende week weer.
1: Joe, joe.
0: Doei. Prettig weekend.
1: Zelfde.
0: Doei.
1: Emiel van Aalst, onze man in Leiden. Het rondje regio was dat. We zijn bezig met de Amazing 80s. En natuurlijk draai ik dan plaatjes op verzoek. Zo ook deze. Uit 1987. Toveren, dat mooie liedje van Herman van Veen. Voor Marcel Scheffers. Als hij...

Herman van Veen uit 1987, Toveren. Met Martin Mulder had ik het van de week toen we een spelletje speelden over je favoriete decennium. Hij zei, de 70er jaren, die hebben wat. En de jaren 80, die hebben wat. En zo vindt hij bijvoorbeeld van de jaren 70 de rock en de punk en de disco. Echt goed. In de jaren 80 had je dan natuurlijk de new wave, de electro. Ook de disco natuurlijk, maar dan steeds meer met drumcomputers, dat soort zaken meer. En het begin van de house, dus ja. Maar, zegt hij, favoriete bandjes uit de jaren 80 zijn voor mij onder andere Frankie Goes to Hollywood, het Nederlandse Vitesse en Depeche Mode. Maar, zegt hij, het nummer dat bij mij altijd op nummer 1 staat, in welke eindejaarslijst dan ook, dat is Uncertain Smile van The. Een liedje dat aanvankelijk niet van de grond kwam, totdat de inmiddels legendarische Jules Holland het pianowerk toevoegde. Hij zegt, ik kan tot op de dag van vandaag het liedje een uur op repeat zetten in de auto. Het verveelt me nooit. Natuurlijk hoor ik het liefst de 12-inch versie of de 24-inch versie. Maakt hem niet uit als het maar door blijft gaan. Tot aan het dagoverzicht voor Martin. The Uncertain Smile.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Het is inmiddels 1 minuut, nou bijna 2 minuten over 6:30. Hoogtijd dus voor het dagoverzicht van Radio West. Natuurlijk met Lotte Dekker.
9: Goedenavond, een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De politie is gisteravond massaal uitgerukt na een melding van een mogelijke gijzeling in Delft. Zwaar bewapende agenten liepen door de wijk en er hing een drone in de lucht. De dienst speciale interventie stond klaar om een woning binnen te vallen. Uiteindelijk bleek het loos alarm. De politieactie is toen stopgezet. Wat er wel aan de hand was, is niet duidelijk. In een kanaal in Katwijk is vanmiddag een overleden persoon gevonden. Het werd gevonden in het uitwateringskanaal langs het Beeldpad. De politie is volop bezig met onderzoek. Details over de identiteit van de persoon zijn nog niet bekendgemaakt. 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda worden voorlopig niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela was van plan om in november te beginnen met het ruimen van de graven. In een brief kregen ouders verschillende mogelijkheden voorgelegd. Ze konden kiezen voor herbegraven voor €7.000 of cremeren van het stoffelijk overschot dat €2.500 moest kosten. Nabestaanden moesten voor 1 september beslissen, maar na kritiek van ouders en andere nabestaanden komt uitvaartorganisatie Dela op dat besluit terug. In een huis in Alphen aan de Rijn is vanmorgen brand uitgebroken. Hulpdiensten rukten massaal uit. De bewoners van de woning hoorden de rookmelder niet en daarom heeft de brandweer een ruit ingeslagen om ze veilig naar buiten te kunnen brengen. 2 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. Oud-minister Robert Tieman keert terug in de politiek. De BBB-fractie van de provincie heeft hem voorgedragen als nieuwe gedeputeerde. Als de provinciale staten daarmee instemmen, volgt hij Mariette van Leeuwen op in het provinciebestuur. Zij werd kort voor de zomer benoemd tot wethouder in Den Haag. Robert Tieman zal dan verantwoordelijk worden voor onder andere de financiën en de stikstofaanpak in de provincie. Eerder was hij minister van Infrastructuur en Waterstaat en daarvoor was hij actief in het Hoogheemraadschap van Delfland. Buitenbad De Vliet in Leiden sluit tijdelijk de deuren, omdat er te veel chloor in het water zit. De gemeente gaat samen met de omgevingsdienst aan de slag met een oplossing. Voor wie de afgelopen tijd in het zwembad daar heeft gezwommen, is er weinig reden tot zorg. De kans op gezondheidsrisico's is klein, zegt de gemeente. Wie een abonnement heeft van het zwembad, kan tijdens de sluiting van het buitenbad gebruik maken van de Leidse binnenbaden. De gemeente hoopt dat het buitenbad ergens in september weer open kan. En het Hoogheemraadschap van Delfland is druk met het repareren van scheuren in dijken. Die zijn ontstaan door de droogte. Inspecteurs controleren de dijken regelmatig op scheuren, verzakkingen en andere schade als gevolg van de droogte en warmte. Tijdens de laatste inspecties merkten ze 284 scheuren op, verdeeld over 42 kilometer. De meest noodzakelijke plekken worden snel aangepakt en later dit jaar wordt ook de rest gedaan. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
8: Lotte, dankjewel. Dan gaan we naar het weer met Reinoud van den Born.
10: Het is een wisselvallige periode en dat blijft het voorlopig ook. Vanavond en de komende nacht zijn er dan wel droge perioden, wat opklaringen. Het koelt af tot zo'n 16, 17 graden. En dan morgen overdag zien we weer van tijd tot tijd buien vallen, vooral in de ochtend. In de middag is het dan een tijdje droog en dan neemt de bewolking geleidelijk toe op nadering van een volgende storing die in de avond dan weer regen brengt. Verder waait het morgen flink uit het zuidwesten aan zee, een windkracht 6. In de avond zelfs een windkracht 7. En wordt het maximaal 21 of 22 graden. Zondag regent het af en toe, ook bij een straffe wind, vooral in de ochtend. In de middag komt de zon er iets vaker door en neemt de wind af bij zo'n 21 graden. En dan wordt het volgende week geleidelijk beter. Na een buiige maandag zien we vanaf dinsdag de zon vaker. De wind valt wat weg, waait nog steeds uit het zuidwesten en voedt warmere lucht aan. En daardoor kunnen de temperaturen in de loop van de week wat hoger uitkomen.
8: Dankjewel. Dan naar Rijn Baartmans van de ANWB, want het is nog steeds niet over, hè?
11: Het is nog niet over, maar het neemt snel af. Dus dat is goed nieuws. Ik heb een file en een wegafsluiting. Te beginnen met de wegafsluiting, de N207, Bergambacht Alfa aan de Rijn. Die is in beide richtingen dicht tussen Waddinxveen Centrum en Boskoop. En dan nog een file, de A4, Amsterdam richting Den Haag. Je hebt 10 tot 15 minuten vertraging tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk.
8: Dankjewel Rijn, en goede wacht hè, daar.
11: Dankjewel, tot de volgende.
8: Joep.
12: Thuis.
8: Ik kreeg een mail binnen van Koos Enthoven. Normaal gesproken doet hij altijd mee aan de kopstartplaat. Maar deze keer schrijft hij, ja, de hele week is het jaren 80 week geweest. Ik heb niet één keer R.E.M. gehoord. Graag het nummer The One I Love. Groeten van Koos. Koos, goed weekend.

Op verzoek van Koos Endhoven, R.E.M., The One I Love. Plaatje aangevraagd door Roy Lodders. Die wil graag Prins horen, When Doves Cry, liedje uit 1984. En toevalligerwijs mocht je een Prins-fan zijn, er is een album verschenen. 10 niet uitgebrachte liedjes van de muzieklegende. Timeless heet dat album, vandaag uitgekomen. Ja, het is allemaal werken van door de jaren heen. Weinig samenhangend zou een kritiekpunt kunnen zijn. Maar het laat natuurlijk wel zijn veelzijdigheid zien. En ook nog hoeveel muziek die allemaal op de plank had. Prince dus. Hij overleed op 57-jarige leeftijd.

0: natuurlijk wel muzikale smaakmaker van de jaren 80, hè, Prince. Plaatje aangevraagd door Roy Lodders. We gaan zo meteen dat spelletje spelen. Je weet wel, dat spelletje in zijn achteruit. En als je van puzzelen houdt, muzikaal puzzelen, nou, dan moet je gewoon lekker bij het spel blijven.
1: In zijn achteruit.
0: De opgave van het spel, die laat ik je nu alvast even horen. Een verzoek binnengekregen van Victor uit Den Haag. Leuk voor de jaren 80 week. Mario Matti, de Belgische synthesizer-gigant, mag natuurlijk niet ontbreken. Een liedje naar keuze van de DJ van hem. Nou, en dat is geworden Liberty. Voor het spelletje in zijn achteruit 070 390.

0: En aan het eind van het nummer wordt er dan alsnog één woord gezongen. Liberty, zo heet die plaat ook van Mario Matti. Het komt uit 1986. Mario Matti was hij leeft nog steeds. Maakte synthesizer muziek en er zijn ook videoclips van hem verschenen. Die moet je misschien maar eens even bekijken op YouTube. Want hij moest daar zo achterlijk mogelijk uitgedost zijn en zo achterlijk mogelijk dansen. Nou, dat is wel gelukt hoor. Je kunt het corny vinden, maar op de piratenzenders wordt het vandaag de dag nog steeds gedraaid. Dus Liberty, Mario Matti, was dat.
1: In zijn achteruit.
0: En dan dat spelletje In zijn achteruit. Natuurlijk een jaren 80 plaat In zijn achteruit gezet. Een grote hit destijds van een bekend zanger. Dat kunnen we gerust stellen. De opgave van vanavond, daar komt hij nog een keer. Ja, wil je meedoen? 070-390-5454. Nou, dat nummer is ook gebeld door Simon Vlaming uit Noodorp. Simon, een goeie avond.
2: Goedenavond, Bas.
0: Geniet jij een beetje van die jaren 80 week bij ons?
2: Ja, ik ben van die tijd, hè. Dus ja. Het is helemaal cookie is het.
0: Dat is mooi om te horen. Hartstikke goed. Ja. Nou, blijf lekker hangen. Kees de Jong uit Den Haag. Ja, van jou weet ik dat jij niet per se een kind van de jaren 80 bent.
3: Nee, ik ben van 1960, maar de jaren 80 heb ik wel doorleefd.
0: Ja, doorleefd. Dat zeg je goed. Sommige mensen beleven een bepaalde tijd, maar jij hebt hem doorleefd.
3: Ja, tot. Er was zo'n verscheidenheid aan gebeuren. Dat was van lief tot cru.
0: Ja, Kees, je door de wol geverfd ben je daarmee, hè? Dus absoluut. Nou, blijf ook even hangen, Kees. Wie weet kom je gewoon aan de beurt. Als derde in de rij, Ben Mol uit Katwijk. Dag, Ben.
4: Dag, Bas. Goedenavond.
0: Good evening. Ja, jij bent ook een groot fan van muziek uit de jaren 80, hè?
4: Ik vond deze week helemaal geweldig. Echt waar. Ik zou zeggen, plak er nog een week aan vast.
0: Ja, ik zal het voorleggen bij de bazen. Maar ik vrees toch dat we weer een beetje teruggaan naar normaal vanaf vanavond 12 uur. Zo gaat het,
4: nou, hè? Dan houden we het bij de woensdagavond, als je een verzoekje kan indienen uit de jaren 80.
0: Tuurlijk, ja hoor. Elke woensdagavond is het prijs natuurlijk absoluut. Invest komt thuis, zeker weten. Nou, hartstikke goed, Ben. Blijf ook aan de lijn. We gaan terug naar Simon in Noodorp daar zo. Simon, jij was daar als de kippetjes bij. Moet ik de opgave nog een keer laten horen? Of wil je een snipperhint? Vertel het maar.
2: Doe maar een snipperhint, want ik twijfel toch wel heel erg.
0: Oh, dat is interessant. Okidokie. Nou, snipperhint, daar komt hij aan voor jou. En ik weet dat Kees nu met extra gespitste oren gaat zitten meeluisteren. Want die denkt van ja, dat kon mij ook nog wel eens goed uitkomen, hè Kees?
3: Jazeker.
0: Ja, daarom. Nou, attentie.
1: Snipperhint.
0: Ja, Simon.
2: Ja?
0: Valt ie?
2: Nee, ik denk eerst. Ja, echt, hè? Hij valt echt niet.
0: Nog één keer.
2: Ik dacht aan Abba.
0: Ja.
2: Maar dat gaat hem niet worden. Nee. Dit hoor, is dat het niet.
0: Nee. Nou, die snipperhint, nog één keer, let goed op.
1: Snipperhint.
0: Ja, vooral natuurlijk dat instrument, hè, wat je zo prominent hoort. Ja,
2: dat is niet. Ja, wie was dat nou?
0: Ja.
2: Nou, ik moet verzeg laten houden.
0: Nou.
2: Wat een drama. Ik kan het zo, het zit in de kop.
0: Ik hoor het je meezingen. Nou, dat is toch. Nou, dat is goed nieuws voor Kees. Zullen we naar Kees gaan?
2: Ja, ga maar naar Kees.
0: Ja, precies. Nou, Kees, je hoort het, hè? Simon komt en ja, en als we het dadelijk zeggen, dan zegt hij: oh ja. Maar Kees, kom jij eruit?
3: Nou, ik ken het deuntje heel goed.
0: Ja.
3: Maar ik weet er geen naam of titel bij te denken. Maar ik zeg maar, wat ik ook graag had willen horen. Aerosmith met Walk This Way.
0: Ja, snap ik. Hartstikke leuk. Maar het heeft totaal niets met dit spelletje te maken.
3: Succes voor de volgende.
0: Dag Kees, hoi. Doeg, ja, je weet het nou. Dan komen we bij Ben terecht. Terwijl ik Mario ook nog heb hangen. Ben, wat zullen we doen?
4: Doe Mario wel. Oh. Ja, Mario was van de week ook op de radio, hè?
0: Dat zou zomaar kunnen.
4: Ook niet wist en we hem een tip gaven, enzovoort. En Mario mij de kalender gaf. Geef de beurt maar aan Mario.
0: Ja, Mario, kom er maar in.
5: The heat is on.
0: The heat is on. Maar wie was dat ook alweer?
5: Ja. van die ene zanger.
0: Ja. Maar dat is maar de helft, hè, Mario. Moet keihard zijn, hè?
5: Ja, dat weet ik.
0: Ja, want zo werkt het. En dan heb ik ook Lisa nog aan de telefoon.
5: Ik dacht, misschien geef ik een voorzetje voor de gelukkige.
0: Ja, want dat zou dan Lisa moeten worden. Nou, wij gunnen haar dat natuurlijk van harte. Lisa, ben je daar?
6: Ja, ik ben er, hoor.
0: Ja, je bent ook een trouwe luisteraar. Af en toe dan bel je even op om te denken van... nou ja, deze moet ik echt even inkoppen. Je hebt het gehoord, de vier heren voor jou maken er geen muzikale chocola van. Aan jou de eer om die bal in te koppen.
6: Ja, nou, toevallig heb ik heel veel de films Beverly Hills Cop gekeken. Komt deze daaruit.
0: Ja.
6: Maar inderdaad, The Heat Is On van Glenn Frey, volgens mij.
0: Juist, natuurlijk. Ai, jongens. Absoluut, lekker plaatjes dat, hoor. Nou, heren, ik zet jullie allemaal tegelijk open. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat jullie daar niet op zijn gekomen? Dat Lisa het vuile werk weer moet opknappen.
7: Ik wist het, Bas. Schot gevallen.
0: Ja, daarom.
5: Hoffelijkheid.
0: Keurig.
7: Ja. Zo kan je het ook noemen.
0: Precies. Alle heren bedankt. Heel veel geluk gewenst in het weekend. En ik ga Lisa blij maken met de prijs. En dat is het Omroep West puzzelboek. Nou, Lisa, had je dat al?
6: Ja, maar dat geeft niet, hoor.
0: Oh, joh. Nou, gewoon lekker doorpuzzelen. Wat maakt het allemaal?
6: Ja, joh.
0: Daarom. Nou, hartstikke goed dat jij gebeld hebt, Lisa. Ik wens jou een heel fijn weekend. Je hoeft dit weekend niet te werken, denk ik.
6: Nee, klopt.
0: Heel goed.
6: Lekker vrij.
0: Ik snap hem. Nou, geniet er lekker van. Goed weekend. En tot de volgende keer.
6: Dankjewel. Hetzelfde. Doei, doei.
0: Hoi. Ja hoor, inderdaad. Uit Beverly Hills Cop natuurlijk. Hè. De oplossing van het spel in zijn achteruit. Glenn Frey, voormalig Eagles-lid natuurlijk. Hè. Medeoprichter zelfs. The Heat Is On. En daarmee allemaal een heel goed weekend. Tot volgende week. Heat is on.

0: Koen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirts korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
7: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
8: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
9: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
13: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
12: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
14: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
15: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar.
8: Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
15: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
16: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
15: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
17: De hele week, Amazing 80s. 89.3 FM.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Rossen daar. Oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
1: Afgelopen zondag verloor ADO Den Haag met 3-1 uit bij Go Ahead Eagles. Er is vooruitgang, maar de punten moeten nog komen. Zondag speelt ADO uit tegen Feyenoord. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
0: Ja, hij zit erin!
1: Feyenoord ADO Den Haag, zondagmiddag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West.

0: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
1: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
2: Omroepwestadverteren.nl.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
8: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
7: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
9: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
7: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.
10: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
13: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
14: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
13: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
14: Al 100 jaar.
13: Van der Geest.
14: Dat is verhuizen en meer.
15: Era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.

0: Harry Potter wil weer eens met zijn kop in de krant.
1: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Volgende week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: En dan een klein beetje salamanderbloed.
1: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9 driekwart van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Volgende week natuurlijk op Radio West.
3: Als het in je hoofd haalt,
4: incendio!

Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: roepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
1: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
7: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. We weten nog niet precies wanneer.
6: Harald's opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
8: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
6: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
9: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
10: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
11: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
12: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
1: De hele week, Amazing 80's. Tot 11 uur, romantiek op weg.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
1: Hart.

0: beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
1: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
2: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
1: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
2: Al 100 jaar.
1: Van der Geest.
2: Dat is verhuizen en meer. Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
3: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
8: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
7: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
10: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
10: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
12: De hele week Amazing 80's.
13: Tot 11 uur, romantiek op West.

0: Vandaag op TV West een muzikaal eerbetoon aan de pop-iconen die ons ontvallen zijn. Met muziek van onder andere Boney M, Prince en André Hazes. Je ziet het in The Legends We've Lost. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Zwemmes. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmesdenhaag.nl.
4: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
5: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
6: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl. Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Elf uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag er niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. De kist met het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Veel van hen hadden een Noorse vlag bij zich. Later deze week kan het publiek afscheid nemen van de koning. De kist is dan dicht en bedekt met de koninklijke vlag. Harald overleed vanochtend op 89-jarige leeftijd. Zijn zoon en opvolger, koning Haakon, legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli gesloten, omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vanaf morgen vaker per dag open kan. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt zondag gespeeld in België. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag de WK-finale tegen Argentinië. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster. Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Hoor, de natuur is vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
14: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sasas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sasas-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Hezret en Rudy.
2: Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen die momenteel in omloop zijn. Op de pillen staat het hoofd van de Amerikaanse president Donald Trump. Ze bevatten een gevaarlijke stof en kunnen leiden tot ernstige overdosering. Over de vraag of de inhoud gevaarlijker is dan de verpakking, laat Trimbos zich niet uit. Goedenavond, welkom bij het Oog. De onderhandelingen over de miljoenennota lopen door tot na het weekend. Verder, de financiële wereld keek vandaag reikhalsend uit naar de speech van Fed-voorzitter Kevin Warsh. Wat betekent zijn boodschap voor de economie en voor de rente? 10 jaar na zijn dood verschijnt nieuw werk van Prins. En IJsland stemt morgen over verdere onderhandelingen met de Europese Unie. En tot slot de dikke boom in Laren, bekend uit het liedje van Annie M.G. Schmid. De boom is op sterven na dood. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Vrijdag 28.

0: ja, dat de lijken door de rivieren stromen hier in het land. Dus dat is echt absurd.
1: Nog 1500 mensen worden vermist, onder wie ook Nederlanders.
2: Op basis van de informatie die we nu hebben, weten we dat er 3 Nederlanders vermist zijn.
1: We wisten al dat het gebied door een enorme vloedgolf is overspoeld. Nu vertellen overlevenden hoe hoog die golf werkelijk was.
3: Het was highway 40-50 meter. En alles gebeurde in 1 minuut.
1: Golven van 40-50 meter hoog. Dan kun je maar één ding doen: heel hard wegrennen.
4: We ran for our life. We ran 500 steps all the way up the mountain to be safe.
1: In eigen land komt de regen met bakken uit de hemel. En dat is goed nieuws. Voor de natuur en voor de binnenschippers. Het Twentekanaal gaat weer open.
5: De afvoer van de Rijn neemt weer iets toe. Regen, ook in het Rijngebied en in het IJsselgebied. Waardoor we meer water krijgen en weer proberen het proces weer terug te zetten.
1: Het scheepvaartverkeer mag er alleen mondjesmaat doorheen. Zoals deze schipper, die daar dolblij om is.
6: Ja, deze wel, hè. Je kunt niks plannen zo. Dus het is fijn dat we weer wat weten wat we kunnen doen.
1: Nederland is weer 2 wereldkampioenen rijker. Roeiers Melvin Twellaar en Simon van Dorp wonnen overtuigend in de dubbel 2.
7: 2 mooie karakters, 2 mooie roeiers, 2 gouden roeiers. Want zij gaan het winnen. Goud voor Nederland.
1: Ja, natuurlijk blijdschap bij deze 2. Enorm verdriet bij de Noren. Vanmorgen overleed hun koning Harold, geliefd bij velen.
8: I personally will say he was everything for us, especially being immigrant. He made us feel home and he made us feel love.
1: Voor anderen was hij meer dan dat. Familie, als een soort grootvader.
9: He was just a really nice king. And I feel like he was the whole country's grandfather.
10: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: Nu de krant van morgen met Michiel van der Velden.
11: Het studentenleven verandert, schrijft Trouw. Studenten gaan minder vaak op kamers en pakken na colleges de trein terug naar hun ouders. Daardoor is het studentenleven minder uitbundig en komt er meer nadruk op de studie zelf te liggen.
1: En dat is niet per se een keuze van de jongeren zelf. Ruim 20.000 studenten die maandag met hun studie beginnen zijn nog op zoek naar een kamer. En wie wel een kamer heeft, betaalt daar flink voor. Gemiddeld bijna €650.
11: Studenten merken zelf ook dat er minder leven in de brouwerij is dan enkele jaren geleden. Jongeren leven gezonder en gaan minder vaak naar de kroeg. Ze hebben er ook steeds minder tijd voor, omdat ze hard moeten werken om alles te kunnen betalen.
1: De Telegraaf schrijft over een inval bij een voormalig medewerker van de Amsterdamse Ombudsman. Ze schreef vorig jaar vernietigend over een interne afdeling van de gemeente die optreedt bij misstanden. Enkele dagen voor de publicatie werd het ingetrokken na kritiek van burgemeester Halsema.
11: Het rapport werd herschreven en in een afgezwakte versie opnieuw uitgebracht. Toch lekte ook de oorspronkelijke versie uit. De ombudsman deed daarvan aangifte en de politie begon een onderzoek. Waarom nu die inval is gedaan blijft onduidelijk, omdat geen van de betrokken partijen wil reageren.
1: Langzaam maar zeker verdwijnt het taboe op roken, staat in het AD. Hoewel campagnes voor tabak verboden zijn, wordt er toch veel reclame gemaakt. Influencers zijn op social media te zien met sigaretten en vapes. Er ook in internationale series wordt volop gerookt.
11: Een onderzoeker pleit voor nieuwe overheidscampagnes waarbij de gevaren voor roken centraal staan. Als jongeren weten dat het slecht is voor de huid, conditie en vruchtbaarheid, zet dat hen aan het denken. Al zeggen de jongeren zelf dat ze vooral roken voor de gezelligheid.
1: De kleine christelijke gemeenschap in Nepal is hard getroffen door de overstroming, weet het Nederlands Dagblad. Tientallen kerken zijn weggevaagd en voorgangers zijn vermist. Uit kerken die nog wel bestaan schieten mensen te hulp en gaan met een mountainbike het getroffen gebied in om anderen te helpen.
11: Het is van ver van onze tijd, Eiswet, maar de oude luisteraars kunnen het zich vast nog herinneren. Het sparen van plaatjes van oer-Hollandse landschappen voor in het Verkade-album. In Hattem voelt het volgens de Telegraaf weer even net als vroeger. Daar kun je opnieuw sparen bij lokale winkeliers.
1: Het idee kwam van de kleinzoon van de man die vroeger veel landschappen schilderde voor diezelfde albums. Een deel van de plaatjes van vroeger wordt opnieuw uitgebracht.
11: Via de tekeningen leerden 100 jaar geleden mensen kijken naar de natuur. En wat ook nu op andere manieren kan, zijn in het nieuwste album naast de oude prentjes ook foto's toegevoegd. Daarop is te zien hoe die plekken van toen er tegenwoordig uitzien.
10: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: lookalike van Joya Moy. Eigenlijk zou het kabinet vandaag een besluit nemen over de miljoenennota. Maar de onderhandelingen blijken lastiger dan gedacht. De nieuwe deadline is maandagavond, zei premier Jette vanmiddag naar de ministerraad. Dat betekent dus dat er dit weekend nog stevig wordt dooronderhandeld. Politiek verslaggever Wilma Borgman, goedenavond.
1: Hey Ashwert, goedenavond.
0: Van een afstandje ziet het er niet heel gestructureerd uit, al het overleg. Minister Heijnen van Financiën had gesprekken met Kamerleden. Premier Jette had zelf weer gesprekken met andere Kamerleden. Hoe staat het er nu voor?
1: Ja, en we hoorden trouwens ook dat Jette en Heijnen daar stevig over hebben gebotst. Over die verschillende trajecten, die verschillende gesprekken die ze aan het doen zijn. En hoe dan ook, ze zijn er niet veel mee opgeschoten. Want het is wel duidelijk dat het probleem helemaal niet bij de oppositie zit. En wat hij al dan niet wil in ruil voor samenwerken. Nee, intern, binnen het kabinet. Daar wil de ene partij het een en de andere partij iets anders. En dat hoorde je vandaag ook na de ministerraad. De ene minister, die van de Financiën, van de VVD, Ilko Heijnen, die zei, nou, het is wel rond, die begrotingspuzzel. Die is wel gelegd. Maar de andere minister, die van D66, van Sociale Zaken, Hans Veilbrief, die zei, het is pas af als het af is. En dat verschil van mening in de coalitie gaat dan vooral over hoe die oppositiepartijen overtuigd moeten worden.
0: Het is geen geheim dat Jesse Klaver van Pro in ruil voor zijn steun de bezuinigingen op de sociale zekerheid wil schrappen. Is dat nou een van de heikele punten?
1: Ja, dat en de manier waarop belasting op beleggingen wordt geregeld. De veelgenoemde box 3-problematiek. Ik hoorde D66-ministers vandaag zeggen, ja, er zal een gebaar moeten worden gemaakt richting Pro. En dat betekent inderdaad aanpassing van precies die plannen. Nou, geen enkele VVD-minister wilde dat herhalen. En verder viel op dat de toon nogal laconiek was bij die ministers vandaag. Het hoort erbij, zeiden ze allemaal. Zo gaat dat nou eenmaal. Die gesprekken zijn stevig, maar de sfeer is goed. En nee, het is echt geen rommeltje. We moeten nou eenmaal de oppositie zien te overtuigen. Maar wat vervolgens heel opvallend was, is dat die oppositie helemaal niet meer hoeft op te draven komend weekend. Dus daar heb ik vanmiddag Jette naar gevraagd op die wekelijkse persconferentie, toen hij maar bleef wijzen naar de rol van oppositiepartijen. Ik hoor u steeds maar zeggen, meneer Jette, we praten met de oppositie en de oppositie heeft de hele zomer al kunnen meedenken. Maar wij zien helemaal geen oppositiepartijen nu bij u langskomen. Wij zien dat er in de coalitie gesprekken worden gevoerd. Hoe zit dat?
2: Nee, dat klopt. Er zijn de afgelopen weken en ook voor de zomervakantie allerlei gesprekken geweest met fractievoorzitters, met financieel woordvoerders, ook met inhoudelijk woordvoerders. En daardoor hebben we nu heel goed op tafel liggen wat er moet gebeuren. En het is nu aan de coalitie om de definitieve besluitvorming daarover te doen.
1: Dus het probleem op weg naar die eensgezindheid zit in de coalitie?
2: Nou, het is gewoon de klus die je altijd te doen hebt in augustus. Dat is niet anders in een minderheidsvariant dan bij een meerderheidsvariant. Je hebt uiteindelijk ook maar zoveel miljarden om te besteden. En daar moet je een goede keuze in maken met elkaar.
1: U wilt het woord rommeltje dat door de collega's is aangedragen natuurlijk niet overnemen. Maar tegelijk, we zien u praten met de vicepremiers en allerlei fractievoorzitters uit de oppositie. Maar we zien ook de minister van Financiën die een heel eigen route aan het aflopen is. Daar komen alle financieel woordvoerders langs. Wiens idee was dat eigenlijk om dat zo te doen?
2: Nou, dat komt heel goed bij elkaar samen. Want zowel de minister als staatssecretaris van Financiën gaan echt soms in klein detail met fracties om tafel over het belastingplan, over grote hervormingen en hoe die uitwerken. Maar uiteindelijk is het ook een politieke weging hoe je over de begrotingen heen de totale begroting legt. Dus dat betekent dat de gesprekken die ik met de vicepremiers heb gevoerd, met fractieleiders en de minister van Financiën was daar overigens ook een aantal keren bij aanwezig, dat het niet alleen maar gaat over de cijfertjes en de getallen, maar ook over de vraag wat wil je met elkaar voor Nederland bereiken. En sommige van die keuzes kost ook geen geld, dus dat is dan een ander soort gesprek dat je met elkaar voert.
1: Maar was het uw idee om dat zo te doen?
2: Wij hebben als vicepremiers het belangrijk gevonden, dus met z'n drieën, om ook in die gesprekken met oppositiefracties te laten zien dat we die bereidheid hebben om onze plannen vanuit het coalitieakkoord ook bij te stellen, omdat we die samenwerking met de oppositie belangrijk vinden.
1: U geeft daar geen antwoord op, of het uw idee was?
2: Het is een gezamenlijk proces van het kabinet. Om zowel de inhoud, maar ook de politiek met elkaar te verbinden.
1: En welke tafel is dan de hoofdtafel?
2: Ja, er is uiteindelijk één tafel en dat is waar we als kabinet besluiten over de begroting.
1: Dat is dus uw tafel?
2: Dat is onze tafel waar we gezamenlijk aan zitten.
1: Klopt het dat u daar met de minister van Financiën nogal gesprekken over heeft gehad? Wat over de verhouding tussen die twee gespreksrondes?
2: Nou, wij doen dat voor een heel groot deel gezamenlijk. Ook voor de zomer zijn we gezamenlijk fracties langs geweest. Maar ik vind het ook belangrijk dat op het departement van Financiën, daar wordt de begroting gemaakt. Dus het is heel goed dat de minister van Financiën daar de afgelopen weken ook met de vakspecialisten vele uren heeft doorgebracht. En daardoor ook de oppositiepartijen de mogelijkheid heeft gegeven om invloed uit te oefenen op deze begroting. En dat heeft u allemaal in de openbare agenda kunnen lezen. We praten regelmatig met elkaar bij om het totaaloverzicht goed te bewaken.
1: Ik probeer een beetje bij elkaar te brengen wat u zegt. Aan de ene kant zegt u, ja, er is echt niks nieuws onder de zon. Zo gaat het altijd. Ja, het is een beetje wennen, dat minderheidskabinet. Maar tegelijkertijd gebruikt u woorden als spannend. Hoe zit dat dan?
2: Dat is het elke zomer. Dat heb ik ook in voorgaande jaren gebruikt toen ik als fractievoorzitter of als minister bij de zomerbesluitvorming betrokken was.
1: Dus het is nu ook spannend?
2: Nou ja, u zoekt er iets achter wat er niet is. Het is gewoon een enorme klus om met elkaar een goede begroting te maken. Dat nemen we bloedserieus. En we zitten nu in de laatste fase. Maandag gaat die begroting naar de Raad van State.
1: Maar dat betekent dat u uw eigen deadline niet heeft gehaald, want die liep vanavond af.
2: De deadline is 1 september.
1: Dank u.
0: De deadline is 1 september, oftewel maandagavond middernacht. Wat nou als dat niet lukt?
1: Nou, je weet twee dingen zeker in Den Haag. Er is altijd een volgende deadline en er is hoe dan ook een begroting. Het kan zijn dat er een begroting komt zonder heel veel plannen, of een begroting zonder dat er van tevoren al een meerderheid geregeld is. Die meerderheid zou ook nog kunnen worden geregeld in de aanloop naar Prinsjesdag, zelfs ook nog daarna. Want pas eind dit jaar is de definitieve stemming over al die financiële plannen. En dat er een kabinetscrisis dreigt, nou, dat sprak Jette heel ferm tegen op de persconferentie. Ze willen er met z'n drieën uitkomen, zei hij. Nou, we weten maandag of dat is gelukt.
0: Nou, ik ben benieuwd of er inderdaad een volgende deadline komt. Dankjewel, Wilma.

0: Alan Clark, father and friend. De financiële wereld volgde vandaag met grote belangstelling de speech van voorzitter Kevin Warsh van de Fed, de Amerikaanse centrale bank. Die sprak in Jackson Hole in de staat Wyoming de jaarlijkse bijeenkomst van de centrale bankiers toe. Goedenavond en welkom in de studio. Bert Colijn, hoofdeconoom bij ING.
1: Goedenavond.
0: Keek u zelf ook reikhalsend uit naar deze bijeenkomst?
1: Ja, toch wel. Ja, en dat is veel van dit soort speeches zijn ontzettend saai. En die volg ik beroepsmatig en sommige echt zonder heel veel plezier. Maar dit was toch wel echt een meeting om naar uit te kijken. Want deze man is nu, nog niet zo lang is hij voorzitter van toch de machtigste centrale bank in de wereld. En had bij zijn vorige speech eigenlijk veel twijfel gezaaid onder beleggers over of hij wel echt inflatie wil beteugelen. Wat toch de belangrijkste rol is die een centrale bank heeft. En daardoor heb je de afgelopen tijd gezien dat op financiële markten er wat onrust was. En zag je toch dat iedereen heel erg uitkeek van, nou, wat gaat hij nu in Jackson Hole vertellen over de economie? Gaat hij daadkracht tonen dat die inflatie toch echt wil beteugelen? Of blijft die twijfel een beetje verder sudderen? Ook wellicht aangewakkerd doordat de Amerikaanse president die hem aangesteld heeft, Donald Trump, eigenlijk veel liever lagere rente ziet en zich daar ook veel over heeft uitgelaten de afgelopen tijd.
0: Eerst nog even die Warsh zelf. Hè. Hij is sinds mei dus inderdaad voorzitter van de Fed. Hoe staat hij bekend?
1: Nou, eigenlijk is het zo dat hij heeft al een hele lange staat van dienst in de centraalbankierswereld. De Economist die heeft tijd geleden hebben ze een keer onderzoek gedaan naar al zijn speeches die hij gedaan heeft. En daaruit met AI gekeken, leuk. En daaruit bleek dat die man eigenlijk ontzettend is van, nou, ik wil inflatie beteugelen. Meer nog dan zijn collega's vaak denkt van, nou, we moeten toch echt zeker zijn dat inflatie netjes een beetje laag blijft. Behalve op het moment dat hij gekozen kon worden door Donald Trump om de topbaan te krijgen. En dan zag je ineens dat hij toch een beetje de andere kant wat opging. Dus ja, dat is een interessante conclusie van de Economist. En ja, nu is het toch aan hem om te laten zien wat nu dan zijn ware kleuren zijn.
0: Ja, want uit die AI-analyse kwam geloof ik ook dat hij vooral ook een voorstander is van hogere rentes. Hè?
1: Precies, eigenlijk wel. Nou, dat schuurt natuurlijk een beetje met de man die hem nu net aangesteld heeft. En dat hebben ook wel mensen om hem heen hebben ook wel gezegd van, ja, het zou best wel eens kunnen dat dat een keer gaat botsen onderling. En wie weet gebeurt dat al wel sneller dan verwacht.
0: En de speech was vandaag om 8:00 ochtends plaatselijke tijd. Waarom zo vroeg?
1: Ja, dat is inderdaad echt erg vroeg. En dat is eigenlijk vooral, omdat dit een belangrijke speech is voor financiële markten, doen ze dat zo vroeg, zodat de beurs in New York net open is. En dan kunnen beleggers kunnen zo'n speech hebben eigenlijk de hele dag om dat een beetje daarop te kouwen en dat een plek te geven. Stel, hij zegt iets wat nou niet helemaal verwacht werd en het geeft onrust en het is vlak voordat de beurzen dichtgaan, dan geeft dat een enorme zorg die nog het hele weekend zou door kunnen gaan. Dat is een belangrijke reden. Maar daarnaast is het ook zo dat deze speech vindt plaats in Jackson Hole in Wyoming in de Rocky Mountains. Prachtige plek. En dat is de jaarlijkse retraite van de Amerikaanse centrale bank die daar plaatsvindt. En de bedoeling is in de middag dat ze lekker gaan wandelen of vliegvissen of dat soort dingen. Dus vandaar dat het eigenlijk voornamelijk allemaal in de ochtend plaats moet vinden daar.
0: Ja, en zijn vorige speech was dus twijfelachtig, een beetje vaag. Misschien ook wel wazig. Wordt het ook wel genoemd, zag ik hier en daar. Wat was vandaag zijn boodschap? Wat vertelde hij uiteindelijk voor belangrijks?
1: Eigenlijk is wat hij in zijn vorige speech niet deed, daar gaf hij eigenlijk namelijk aan van, nou, ik wil eigenlijk minder communiceren. Ik ga minder duidelijk vertellen wat wij de komende meetings gaan doen. Dat heeft hij nu eigenlijk veel meer wel gedaan. Hij heeft gezegd, inflatie is mij veel te hoog. En daar moet wat aan gebeuren als dat zo blijft. En eigenlijk is dat een beetje in centraal bankierstaal. Het klinkt nog steeds heel wollig. Eigenlijk zegt hij, als er nou niks verandert, dan ga ik de rente toch verhogen. En daar was die twijfel eerder over ontstaan. En daarmee heeft hij eigenlijk toch wel meer richting gegeven dan hij eerder aangaf dat hij eigenlijk zou willen doen in deze nieuwe functie. Ja, het is toch moeilijk om dingen te veranderen in dit wereldje.
0: Dus uiteindelijk eventueel de rente verhogen om de inflatie te beteugelen. Dat is nou exact wat Donald Trump absoluut niet wil. Nog heel even, waarom wil de Amerikaanse president dat niet?
1: Eigenlijk wil de Amerikaanse president die wil de economie stimuleren. Dat betekent hoe lager de rente is, hoe makkelijker het is om een lening af te sluiten, daarmee ook om een investering te doen. Dus een economie die presteert over het algemeen prettiger op het moment dat de rente laag is. Tegelijkertijd maakt dat het ook makkelijker voor mensen om geld uit te geven. En dat zorgt vaak voor meer inflatie, dat de prijzen verder verhoogd worden. En daarom is de centrale bank eigenlijk, wat een centrale bank normaliter doet, is de rente hoger maken op het moment dat inflatie hoog is, om daarmee te te zorgen dat de economie een beetje afgeremd wordt, dat bedrijven minder snel hun prijzen durven te verhogen en dat daarmee inflatie weer een beetje beteugeld wordt.
0: Voor Trump komen natuurlijk ook de tussentijdse verkiezingen eraan, de zogenaamde midterms. Ja. Dus ook wel fijn om dus een lagere rente te presenteren, zou je zeggen?
1: Ja, maar tegelijkertijd zou het heel fijn zijn om een lagere inflatie te presenteren, want een van de punten waarop Trump toch verkozen is ten opzichte van Biden als het om de economische kant van die verkiezing gaat, was het toch inflatie die onder Biden heel hoog was. Trump had beloofd om hem naar beneden te krijgen, maar hij is nog steeds niet terug op het niveau van 2% wat centrale banken over het algemeen nastreven. Dus die spanning die is er, zeker nu in het Midden-Oosten het Midden-Oosten ervoor zorgt dat die olieprijs omhoog gaat en Amerikanen ook veel aan de pomp kwijt zijn.
0: Ja, het was dus, hij was iets concreter vandaag, Warsh, zou je kunnen stellen. Waren er ook zaken waar hij het absoluut niet over had of niet over wilde hebben?
1: Nou, we hebben de afgelopen tijd gezien dat niet alleen beleggers wat zenuwachtig werden over inflatie, maar je ziet ook dat de afgelopen tijd de lange termijn leningen, dus laten we zeggen als je een 10-jaars lening afsluit, dat daar de rente sterk van omhoog gegaan was in de Verenigde Staten.
0: Voor staatsobligaties.
1: Voor de staatsobligaties, ja. Dus dat betekent eigenlijk dat de Amerikaanse staat steeds meer kwijt is om hun rente te blijven of om hun rentekosten te betalen.
0: Daar die enorme staatsschuld.
1: Een enorme staatsschuld die ze hebben. 40 biljoen.
0: Duizend biljoen of zo.
1: Dat maakt het wel heel veel. Maar dus wel heel hoog natuurlijk. Dus dat is een punt van zorg. Daar heeft de Amerikaanse minister van Financiën geprobeerd op die markt wat in te grijpen. Ook een beetje onconventionele bewegingen. Ja, daar heeft Warsh echt voor gezegd van nou, daar hou ik me verre van. Dat is zijn pakkie aan en niet het mijne.
0: Ja, want die minister probeerde dus door via de obligatiemarkt langlopende staatsobligaties terug te kopen om daarmee de inflatie.
1: Hij probeerde eigenlijk om zijn eigen rentekosten wat te drukken door die obligaties zelf op te kopen en daarmee eigenlijk te zeggen, kijk, ik kan het nog heel veel meer doen, dus heb nou maar vertrouwen in dat staatspapier. Leen maar geld aan de Amerikaanse staat, want ik koop het zelf ook terug in. Dat heeft een wat drukkend effect, heeft dat op de rente gehad, maar dat is wel vrij kort daarna weer verdwenen. Dus die zorg die blijft nog een beetje, maar dat is dan weer meer bij de Amerikaanse minister van Financiën ligt dat.
0: Ja, hier heeft Warsh dus niks over gezegd. De Fed is officieel onafhankelijk, hè? Maar tegelijkertijd is Warsh wel aangesteld door Trump. In hoeverre kan hij zich daadwerkelijk onafhankelijk van de president opstellen?
1: Ja, dat zit natuurlijk altijd zit daar inderdaad een beetje spanning in. En we zien eigenlijk dat zijn voorganger, Jerome Powell, die heeft onder zware druk van de president gestaan, dat die zich toch onafhankelijk heeft weten te gedragen.
0: Ging niet altijd even makkelijk?
1: Dat ging zeker niet makkelijk. Daar is ook veel reuring over geweest. Maar in principe kan dat zeker wel. En zitten er ook genoeg mensen om Warsh heen hem ook te helpen om die beslissing onafhankelijk te houden. We zien natuurlijk nu dat hij erg voorsorteert op een beweging die echt de andere kant op gaat dan wat de president wil. Dus op zich is dat vanuit het
0: onafhankelijkheidsperspectief...
1: Ja. Is dat een heel positief teken.
0: Ja, dan hoe heeft zijn speech, hoe is er op de financiële markten gereageerd op deze speech?
1: Nou, in principe zie je dat we een wat sterkere dollar hebben gezien. Dat betekent eigenlijk dat het vertrouwen in de dollar weer een beetje is toegenomen. We zien dat de verwachtingen dat inderdaad Warsh de rente gaat verhogen, die zijn wat vermeerderd. Dus ja, dus in principe zie je dat beleggers zeggen, nou oké, dit is nu wat hij gaat doen. En dan is nu de vraag, ja, is he gonna put his money where his mouth is? Gaat hij dan ook inderdaad die rente verhogen? Want dat is wel belangrijk als volgende stap.
0: Ja, want wat als hij dat nou uiteindelijk doet en de inflatie dus eventueel onder controle krijgt? Wat merkt de rest van de wereld er eigenlijk van? Wat gaan wij daarvan merken?
1: Nou, voornamelijk zie je dan dat op het moment dat het vertrouwen terugkeert, dat inflatie relatief beperkt blijft in de Verenigde Staten, dan kan dat ook de rente op lange termijn leningen, waar de Amerikaanse minister van Financiën zich dus zo'n zorgen om maakt, wat meer onder controle komen. En dat is een redelijk wereldwijde markt. Dus als die in de VS wat naar beneden komt, dan gebeurt dat hier vaak ook. En dat is prettig voor als je een lening af wil sluiten met een wat langere looptijd. Dus als je een investering wil doen of een hypotheek wil afsluiten, dan zou het prettig zijn.
0: Bert Corlijn, hoofdeconoom bij ING. We gaan het volgen en merken straks vanzelf wat er nog overblijft van onze euro. Dank voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Dan gaan we het hebben over Prince. Vandaag verscheen een nieuw album met een niet eerder uitgebrachte muziek van Prince. Het gaat om nummers uit vrijwel zijn hele carrière, namelijk van 1977 tot 2016, vlak voordat hij overleed. Goedenavond, Jefferson Davaiga, frontman van New and Velvets, waarmee je ook een Prince Tribute-programma maakt.
2: Yes, goedenavond man, klopt. We zijn bezig met een Prince Tribute programma, ja.
0: Ja, werd jij verrast door de muziek op dit album Timeless?
2: Ik heb een aantal nummers geluisterd en ik was vooral verrast door I Am You. En dat komt omdat dat heel erg... dat klinkt gewoon het meest als de muziek die hij maakte met zijn eerste band. The Revolution.
0: Is het nou een belangrijke toevoeging aan zijn oeuvre?
2: Kijk, ik sta er een beetje dubbel in. Ik vond het heel goed klinken. Dus ik heb ook maar 2-3 nummers geluisterd. Maar ja, hij is er niet meer. En hij heeft natuurlijk zelf bewust voor gekozen om die nummers in zijn vault te gooien. En die niet uit te brengen. Wellicht dat ze gewoon voor hem, voor zijn smaak, niet goed genoeg waren. Of dat het gewoon een paar schetsen waren. En het is natuurlijk tof voor onze fans om weer te luisteren wat hij heeft. Maar ik wil ergens wel zeggen dat ik eerder zijn keus respecteer. Dat hij dit liever niet naar buiten had willen brengen. Want ik denk zelf dat ze niet compleet waren. Dat hij misschien voor een live versie, samen met The Revolution, dat het amazing had geweest. Misschien zou de wereld op zijn kop zijn. Maar hij is er niet om het af te maken. Dus we zullen nooit weten hoe de echte volledige versie zal zijn.
0: Jij hebt het over zijn keus om deze nummers niet uit te brengen. Of om ze te bewaren. Want deze nummers komen uit de zogenaamde Prince Vault. Hè, zijn kluis.
2: Uit de vault. Ja, klopt. Klopt.
0: Wat zit er allemaal in die kluis?
2: Kijk, in die kluis zitten gewoon nummers die hij over al die jaren geschreven heeft, al een paar duizend. Dat was echt extreem. Je zou denken dat het niet kan, maar het kan. Ik heb zelf ook honderden nummers in mijn telefoon zitten. En deze man had een workaholic werktempo wat echt helemaal nergens over ging. Dus hij schreef zoveel nummers. Maar dat zijn vaak gewoon nummers waarvan artiesten zeggen van ja, dit zijn mijn throwaways. Nummers die ze zelf niet goed genoeg vonden om uit te brengen als onderdeel van een album. En wij zouden denken van oh, zo klinkt super tof. Maar als je het vergelijkt met de grote hits van hem, net als Little Red Corvette of Purple Rain. Of weet je toch, dat soort nummers denk je van oké, ik snap wel misschien waar die vandaan komt.
0: Ja. Jefferson Daifaiga, wij gaan luisteren naar I Am Yours uit 1977.

0: Uit 1977, Prince met I Am Yours. Gaat IJsland verder onderhandelen over toetreding tot de Europese Unie? Over die vraag kunnen IJslanders morgen stemmen tijdens een referendum. Wat staat er voor het land op het spel? Goedenavond, Edwin Zanen.
1: Hey, goedenavond. Hey.
0: Edwin, jij woont al bijna 20 jaar in IJsland. Je twee kinderen zijn er opgegroeid. Is het morgen nou een feest van democratie voor jullie?
1: Ja, dat zijn verkiezingen altijd wel op IJsland. En deze heel erg in het bijzonder. En het hele speciale van deze is dat er toch redelijk veel geheimzinnigheid omheen hangt. Ik vond het vanavond nog op naar yoga in de kleedkamer. En dan zeiden ze, mag je ook stemmen? Ik zei, nee, ik mag. Ik heb de nationaliteit niet. We mogen geen dubbel paspoort hebben vanuit Nederland. En toen zeiden ze, ja, oké. Okay. Maar toen zeiden andere van, ja, ik ga, de IJslanders, die mochten wel stemmen natuurlijk, stemgerechtigd. En die zeiden van, ja, maar ik zeg niet wat ik ga stemmen, want het ligt heel gevoelig allemaal. Het is voor de eerste keer dat ik dat hoor. En meestal bij partijpolitieke verkiezingen, weet je, voor de nieuwe regering, dan zijn mensen heel open in wat ze stemmen. Maar nu is er toch een bepaalde gevoeligheid.
0: Zijn mensen dan ergens bang voor, of...?
1: Nou, ze zijn bang om de discussie weer verder aan te gaan. Want weet je, de kaarten met de argumenten die liggen op tafel. Er zijn net zoveel voor's als net zoveel tegens voor heel veel IJslanders. En ik denk dat het wordt gewoon op de dag zelf wordt het morgen bepaald. Ja. Weet je, de laatste polls die vanavond verschenen zijn. Ja, er zit 1% of 0,9% verschil in. Weet je, dat is... Ja, het gaat achter het gordijntje besloten worden op basis van intuïtie. En als het mooi weer is, zullen heel veel IJslanders denken van, wauw, we worden het mooiste land ter wereld, we moeten onafhankelijk blijven. Weet je? Dus dan laten we maar nee doen. Ik denk dat het zoiets gaat worden.
0: Dat zeg je mooi, want waar gaat het in essentie over morgen?
1: Onafhankelijkheid. That's the core. Dat is essentieel. Dat is een rode draad door heel IJslands historie. Van het moment dat het hier gekoloniseerd is in de tijden van de Vikingen. Dat je onafhankelijk is het grootste goed wat je kunt krijgen. En ja, daar wordt die bal die wordt heel erg gespeeld door de partijen die de belang bij hebben dat die onderhandelingen niet hervat worden.
0: Ja, waarom koos jij eigenlijk voor IJsland 20 jaar geleden?
1: Voor het avontuur en de mentaliteit. Open maatschappij, een gelijkgeschakelde maatschappij tussen man en vrouw. Het is volledig geëmancipeerd en zakelijk gezien de mogelijkheden die hier lagen. Ja.
0: En welke mogelijkheden waren dat?
1: Ik werk in toerisme. Het grootschalig toerisme op te starten. En daar lag nog heel veel onontgonnen terrein. Daar konden we instappen en
0: heeft ons... Je gaf het net zelf al aan, jij mag niet stemmen, want je hebt geen IJslands paspoort. Je twee volwassen kinderen wel. Hoe hebben die zich voorbereid?
1: Die zijn natuurlijk van heel groot deel door social media beïnvloed. Mijn zoon die werkt in de, zoals hij zelf zegt, seafood industrie, werkt in de visserij. Die zijn tegen. Of in ieder geval, die hebben wel het voorbehoud over, hey, hoor eens, we willen onze visserijgronden niet delen met andere landen. Want ze zijn van een heel groot deel van afhankelijk. En mijn dochter kwam met de achtergrond en zei... Ja, we hebben al 75% van alle Europese maatregelen... zijn al in effect in IJsland. Dus waarom zullen we voor die andere 25% misschien heel veel zaken rondom de onafhankelijkheid opgeven?
0: En dat bedoelt zij vanwege allerlei bilaterale afspraken, verdragen, de NAVO, handelsverdragen?
1: Ja, klopt. Ja. En IJsland is al heel erg internationaal georiënteerd. Want er zijn ontzettend veel verdragen met allerlei landen. En ik denk, waar ik vandaag ook een beetje achter kwam... er wordt een klein beetje in de internationale pers... wordt IJsland soms een beetje gebagatelliseerd, weet je, gekleineerd. En daar is men heel gevoelig voor. We hebben zoiets van, zie je wel, ze vinden ons een heel klein land. Dus moet je nagaan, als we bij Europa straks zitten... dan zijn we nog steeds het kleine eilandje in de Noord-Atlantic. Ja, dan kunnen we beter maar onafhankelijk blijven. Dat is een beetje... Dat is die trots die er is op het eiland gewoon.
0: De trots, grote behoefte aan onafhankelijkheid. Tegelijkertijd is de visserij dus een heet hangijzer. Welke argumenten gebruiken voorstanders van gesprekken met de EU?
1: Met name dat de bestaande economische structuren opengebroken gaan worden. Want het is gewoon zo dat hier een aantal partijen de lakens uitdelen... die er heel erg veel belang bij hebben dat de zaak blijft zoals die is. Met name vanuit het financiële oogpunt. En ik denk dat als die markt opengebroken zou worden... dat er voor heel veel IJslanders ook wel financiële voordelen aan zouden zitten. Met name qua rentestanden en gewoon de prijs van bepaalde goederen die in IJsland heel erg hoog zijn.
0: Want hoe zit het bijvoorbeeld met de rentestanden?
1: De rente is op dit moment 8%.
0: Zo, op een hypotheek?
1: Ja, dat is echt serieus. En die is ook nog voor een heel groot deel, een beetje afhankelijk van hoe je hem afsluit, maar die is ook nog weer inflatie gecorrigeerd aan het einde van het jaar. En in de laatste maand is inflatie meer dan 5%. Dus dat zijn wel serieuze bedragen. En dat zorgt er nu op dit moment voor dat voor jongeren eigenlijk het heel erg moeilijk is, zelfs ook in Nederland, wat je de verhaal vaak hoort, om de huismarkt op te gaan. Terwijl er wordt gebouwd bij het leven, maar dat is allemaal vanuit projectontwikkelaars en pensioenfondsen die daarin investeren. Maar voor een heel groot deel is het onverkoopbaar op dit moment. Maar het hele gekke is weer dat de onderzoek heeft uitgewezen dat jongeren in de meerderheid nee stemmen tegen EEG-lidmaatschap.
0: Dus, terwijl die er,
1: of tegen de hervatting van de gesprekken. Dus.
0: Terwijl die er, als ik het zo hoor, ook economisch juist heel veel aan zouden kunnen hebben.
1: Ja, maar dan wordt toch die onafhankelijkheidsbal weer opgespeeld. En die komt uit hele verschillende hoeken. Want Oliver Ragnar Grimson, de voormalig president, die toch redelijk liberaal was, die zit nu in de anti-campagne. Want die zag ik van de week op televisie. Dacht van, wat vertelt die nu? Ik dacht dat het mijn gebrekkige IJslands, of mijn interpretatie van het IJslands lag, zeg maar. Maar het was dus inderdaad zo dat hij zei van, nee, dat moet niet, want we hebben niet voor niets al 80 jaar lang voor onze onafhankelijkheid gestreden.
0: Zijn er nou ook mensen die betogen dat ze graag de euro als betaalmiddel willen in plaats van de IJslandse kroon?
1: Ja, dat is met name in de zakenwereld. Ik bedoel, wij hebben daar zelf, zitten we daar ieder jaar, is dat weer in de onderhandeling met de bank, is dat weer hetzelfde punt van wat gaat die IJslandse kroon doen? En voor een heel groot deel, weet je, hij staat nu heel erg sterk. Dus op dit moment is ook niet die prikkel er bij heel veel IJslanders om te zeggen, hé, laten we de euro invoeren. Toen in 2008, weet je, met de financiële crisis, ja, toen schreeuwde iedereen van, we moeten de euro hebben, want dan hebben we eigenlijk een stabiele muntsoort. Maar weet je, ook hier is de, is het termijn van denken is een beetje per onderwerp afhankelijk. En soms is dat heel lang en soms is het heel kort. En in financiële zin is het over het algemeen heel kort in IJsland.
0: Ja, je noemde net dus hoe belangrijk die trots en die onafhankelijkheid is voor IJslanders. Mm-hmm. Komt de geopolitieke dreiging van bijvoorbeeld een Donald Trump die Groenland probeert te annexeren er ook aan bod? Spelen dat soort zaken ook een rol?
1: Nee, niet op dit moment. Dat is niet de hoofdmotor in ieder geval. Natuurlijk, dat zijn ook wel argumenten die meespelen. Van oké, als we geen lid worden, worden we een speelbal tussen de twee continenten? Letterlijk vanwege de ligging natuurlijk van ons land hier. Maar die is nog niet zozeer gevoerd. En die aanwezigheid, die is hier al heel erg lang. Die is hier al 15, 20 jaar lang zijn de Chinese ambassades en Russische ambassades en handelsdelegaties. Ja, die zijn veel groter dan dat ze de belangen behartigen die er nu zijn. Dat is allemaal toekomstgericht voor het moment dat als de mijnconcessies in Groenland effectief worden, als het drijfijs daar minder dik wordt, weet je, dan gaat IJsland de hub worden voor het transport van mijnbouwproducten richting China via de Noordlangs Rusland route.
0: Zondag komt de uitslag van dit referendum. Mm-hmm. Hoe is de stemming dan bij de familie Zane als de meerderheid in IJsland, laat ik zeggen, voor de EU stemt?
1: Dat ga ik met de kinderen bediscussiëren dan. Weet je wat ik al zei? Ik sta daar, zoals misschien in het gesprek gebleken is, ik sta er redelijk open in. Er zijn evenveel voor's als even tegen's te verzinnen. En het gaat alleen maar over de hervatting. Maar het is met name natuurlijk een ja, het kan het ook als blamage voor de EU gezien worden als er nu al gezegd wordt in een heel pril stadium van, hé, we willen dat helemaal niet.
0: Ja.
1: Weet je, dat is niet zo'n leuke boodschap in ieder geval die uitgebracht wordt vanuit ons kleine landje hier.
0: We gaan zondag zien of het een blamage wordt voor de EU. In ieder geval enorm bedankt voor dit gesprek, Edwin Zanen. Dan de dikke boom in Laren. En 450 jaar oude eikenboom. De boom lijkt dood. Hij werd onder meer bekend door dit liedje met tekst van Annie M.G. Schmid.
2: Ik heb

0: en nu is de boom helemaal kaal. Zelfs de laatste groene scheut die deze lente nog verscheen, is zijn blad verloren. Goedenavond, Wim Eikelboom van de Bomenstichting.
1: Goedenavond.
0: Sinds wanneer kijken we zo naar deze boom? En hoe kreeg hij de naam De Dikke Boom?
1: Ja, die boom, dat werd een begrip. Dus hoe ontstaat dat? Een boom krijgt een naam als die er lang staat. En als mensen dan op een zeker moment denken van, nou, we gaan hem die naam geven. En dat is ook zo ontstaan met deze boom. Dus die draagt al eeuwen de naam Dikke Boom. Er is een wandelpad die naam draagt. Dikke Boompad voert langs de boom. Hij staat trouwens niet in het Gooi, hè, in Laren, maar hij staat in het Gelderse Laren, voor de duidelijkheid. Dat mensen, want heel veel mensen denken van oké, Laren, dat is toch daar. Maar nee, het is in Gelderland, op het landgoed Verwolde. En het is een hele dikke boom. Hij hoort bij de dikste bomen van Nederland en de oudste bomen van Nederland. Het is de allerdikste eikenboom van Nederland. Nou ja, als je die titel draagt, ja, dan word je vanzelf een beroemdheid. En dat is deze boom geworden.
0: Helaas gaat het al jaren niet goed met deze boom. Dat kon iedereen zien. Was het dan de hitte en de droogte van deze zomer die de boom definitief de das om heeft gedaan?
1: Ja, dat is wel wat experts zien. En ook wat ik zelf heb gezien. Namelijk dat de boom had, zoals je zelf net al zei, nog één groen scheutje dit voorjaar. En kwakkelde al heel lang. Dat is begonnen in de eind jaren 70. Dus moet je voorstellen, dat is een boom die de 80-jarige oorlog heeft meegemaakt. Hè. Die staat daar dus heel lang te pronken. En dan wordt er ergens een keer een soort foutje. Ik noem het zelf een soort moment van onbedachtzaamheid. Van een boer die in een winter bedenkt dat hij zijn gierkelder vol heeft en daar het land moet bemesten, want hij moet van die gier af. En die akker ligt naast die eik en die akker loopt een beetje schuin. En die gier die sijpelt vanaf die akker, die bevroren akker, naar de stamvoet van die eik. En dat is gezien door mensen, dat is bevestigd door mensen. Dat is niet een uit de duim verzonnen verhaal, maar dat is echt gebeurd. En dan zie je dat die eik daarna in de jaren 80, 90 aan één kant is gaan afsterven. En dat is vastgesteld, de wortels aan de kant waar die gier in de grond is getrokken, die mest, die zijn doodgegaan, want die trokken dat niet, zo'n overbemesting. Dus die eik was aan één kant al best wel heel lang dood. Maar een eik die heeft het vermogen, als die oud is, om zich te compartimenteren, zoals het heet.
0: Zo.
1: Dus de andere kant van die eik, die was gewoon springlevend. Dat was altijd wel een beetje een raar gezicht, zo'n boom waarvan je denkt, hé, als ik op de ene kant sta, dan denk ik, hij heeft de geest gegeven. En aan de andere kant denk ik, oh nee, hij heeft er nog heel veel zin in. Nou, dat had hij ook, er nog best veel zin in. Er is zelfs al in de jaren 80 een landelijke actie geweest. In jaren 90 moet ik zeggen, 80 en 90, een landelijke actie geweest voor deze boom. Hij heeft hulp nodig. We gaan hem wat extra compost geven en we gaan hem een handje helpen.
0: En was dat nou tegen beter weten in?
1: Nee, dat was wel ook met de gedachte van, wij gaan iets goeds doen voor die boom, niet tegen beter weten in. Want we weten dat eiken zijn hele taaie bomen. Die kunnen heel veel hebben.
0: Genoeg kennis over hoe je goed met oude bomen om kan gaan of moet gaan?
1: Nou, dat is best een uitdaging. En dat zie je ook weer aan deze boom. Want zie, deze boom heeft 2 jaar geleden nog een extra behandeling gehad. Toen is er kalk in de grond aangebracht. En toen zijn de schimmels in de grond aangebracht. De grond is geploft, zoals het heet. Dus die grond is weer losgemaakt, zodat die boom weer voedingsstoffen bij zijn wortels kan brengen. En met de gedachte, we gaan die boom helpen. En eigenlijk heeft dat niet veel geholpen. En dan is de vraag, hebben we te veel gedaan voor die boom? Hadden we hem toch met rust moeten laten? Nou, dan zie je dus dat eigenlijk de oudere zorg voor monumentale bomen in Nederland is nog best wel een beetje een zoektocht die we samen maken. Daar wordt goed over nagedacht overigens. Er is nu een werkgroep bezig om daar eens een soort landelijke lijn in te maken. Maar dat is geen gesneden koek.
0: Over rust gesproken, dat de boom niet altijd even genoeg rust kreeg, bleek misschien wel uit het feit dat er op een gegeven moment zelfs een hek omheen kwam.
1: Ja, Ja, dat gebeurt bij meer oude bomen. De gemeente of andere eigenaren van bomen, die doen er heel verstandig aan om een boom op leeftijd. Zie je, de mensen die een oude boom zien, dat geldt ook voor jonge aantrekkelijke bomen, die willen graag zo'n boom aanraken. Die hebben dan de neiging, we moeten naar die stam en we willen dan poseren bij de stam. We moeten die boom voelen. Vind ik trouwens overigens altijd wel heel leuk als mensen die behoefte hebben om dat te doen. Maar het heeft één nadeel, dat als een boom heel populair is en er komen heel veel mensen die boom voelen, dan raakt de grond onder die boom, die raakt verdicht door al die betreding van al die mensen. Ja. Waardoor die boom gewoon minder voedingsstoffen kan opnemen. En die verdichting van die grond, nou, dat is op den duur echt wel een probleem voor een oude boom. Dus om hem dan te helpen, wordt er een hek omheen gezet met het vriendelijk verzoek om een beetje op gepaste afstand van de boom te genieten.
0: Bijna een soort museumstuk.
1: Ja, dan wordt hij eigenlijk een beetje museaal. Maar dan maak je hem ook extra bijzonder, want dan wordt het een soort, ja, net als in de dierentuin, van achter een hek bekijk je iets en dan denk je, oh, wat is dat interessant. Nou ja.
0: Nou, de eigenaresse van het landgoed, hè, waar de boom op staat, die hoopt heel optimistisch dat hij volgend jaar toch weer gaat uitlopen. Hoe groot is die kans?
1: Die kans acht de experts niet zo heel groot. Er zal misschien een klein groen scheutje tevoorschijn komen, maar dat is niet meer de levenskracht die die boom had. Want die is wel echt, met deze droge zomer, heeft hij wel echt de genadeklap gehad. In de combinatie van, zeg maar, die overbemesting en waarschijnlijk ook iets met de waterhuishouding, want dat ligt altijd ook heel gevoelig. Hè? Dus er zijn zelfs mensen die zeggen van, het lot van de boom werd al eigenlijk een beetje bezegeld met het graven van het Twentekanaal in de buurt, waar toen in de omgeving van dat kanaal ondergrondse waterstromen anders gingen lopen. Nou, dat weten we niet. We willen dat wel graag uitzoeken, want dat kan ons weer helpen om, zeg maar, wijsheden op te doen die weer van pas komen in het beheer en het onderhoud van andere grote joekels die we nog hebben in dit land.
0: Nou, Wim Eikelboom, dit was in ieder geval een geweldige, een prachtige ode aan deze mooie, dikke boom van Laren. Wim, dank je wel.
1: Ja, graag gedaan. Ja.
0: Morgen zit hier Elisabeth Steins. Zometeen op deze zender is dichter, schrijver en beeldend kunstenaar Dominique de Groen te gast in Nooit meer slapen. En dat programma wordt gepresenteerd door Ellen Dekwitsch. Voor nu een hele fijne nacht en dank voor het luisteren.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: Schrijver Edu Perron was lang op zoek naar de ware liefde. Hij vond het met essayiste Elisabeth de Roos. Hun liefde en Du Perrons niet altijd eenvoudige omgang daarmee staat centraal in het brievenboek Het strijdperk van de liefde. Wie was Edu Perron? En wat vertellen deze persoonlijke brieven over een van de belangrijkste schrijvers uit de Nederlandse literatuur? Dat bespreek ik, Lara Billy Rensen, met zijn biograaf, Kees Snoek.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag, vanaf 12 uur, Wat blijft.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
8: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
7: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
8: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
1: NPO Radio 1.
11: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Paulsen daar. Oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
1: Afgelopen zondag verloor ADO Den Haag met 3-1 uit bij Go Ahead Eagles. Er is vooruitgang, maar de punten moeten nog komen. Zondag speelt ADO uit tegen Feyenoord. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
0: Ja, hij zit erin!
1: Feyenoord ADO Den Haag, zondagmiddag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Quick Boys en Kloetingen. Rogier Veenstra, nu trainer bij Quick Boys, speelt tegen zijn oude club Kloetingen uit Zeeland. In de derde divisie B is het Noordwijk tegen RBC en FC Lisse in de thuiswedstrijd tegen Excelsior Maassluis.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Het is zo eng dat sommige mensen er misbruik van maken. In de oorlog waren dat mensen die waren NSB'ers. Die waren dus aan de foute kant. Maar konden zich beroepen op vrijheid. Zo van, wij mogen toch zeggen wat we willen. En dat is het griezelige van vrijheid. Van, het heeft kent zijn grenzen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Met wat voor gevoel ging je eigenlijk naar Bosnië?
3: Met het gevoel van, we gaan dat even maken daar, we gaan het even doen. We gaan zorgen dat die mensen veilig zijn. En ook het gevoel, ik mag mijn werk eens in het echt gaan uitvoeren.
2: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.